0: Het weer. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.

Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Aphrodite Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwachten betrokkenen echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Van Essen stelt dat landbouw mogelijk moet blijven in zones rond natuurgebieden waar stikstofuitstoot harder omlaag moet. Rond veel natuurgebieden komen zones van 500 meter breed, bij 15 zones een kilometer breed. Daar moet stikstofuitstoot gemiddeld 20 procentpunt harder dalen dan elders in Nederland. Defensieconcern KNDR stelt zijn beursgang uit vanwege onrust op de Europese defensiemarkt. Het Frans-Duitse bedrijf startte eind vorige maand het traject voor notering in Parijs en Frankfurt. Aandeelhouders willen het proces hervatten wanneer de omstandigheden gunstiger zijn, waarbij KNDS naar verwachting een waardering van 15 tot 20 miljard euro zou krijgen. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markushouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB

0: SP'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 6 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanval uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft gisteren een groot deel van de dag gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse oppositie. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. In Belgische uitgaansgebieden werd de winst groot gevierd. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
1: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
2: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
0: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft jaar 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, tientallen mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd toch met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
3: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
0: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De takkomst van het Friese hinder, dat staat onder druk. Dat verhaal en meer. Eerst daar zijn in Friesland van de Moon. Muziekcontrole van de Steve Miller Band.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij.

0: op zomerconcerten.nl.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Friesland van de Moor.
4: My Eritsa.

0: De Steve Miller Band is bij Friesland van de Moorn en Abracadabra.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erit Seijens.
3: Na de merrie van de redden het veulen was dood. Maar we moesten hem uit elkaar zagen. Ja, nou dat hebben we nog nooit gezien. Maar die heeft een dry nose, dus een scheve neus. De hals was verdraaid en de achterbenen waren stijf. En het is ergens een genetische afwijking. En dat weten we ook niet.
0: Ja, Juster, je hebt wel dat meerdere hiense fokkers nu kiezen voor orenrassen, omdat inteelt van volle problemen zorgt. En Juwet jaren we dan dat er een oplossing is. Maar ek daar is discussie over.
4: Mensen hebben serieus jaren tijd geïnvesteerd en uitgezocht en de juiste mensen benaderd om tot dit plan te komen. En dan wordt het zo wat afgevecht. Ja, dat vind ik echt zorgelijk.
0: Dadelijk dat verhaal over de Friese hinders. Goedemorgen en welkom als de best bij Friesland van de Moorn. Isa, dat is er betekend. Wat ik dat weer van de Moorn?
5: Ja, nou, ja. 20 of 4 zie ik hier.
0: Nou, we krijgen wat berichtjes binnen. Wat is er aan de hand? Is er een steuring?
5: Ja.
0: Nee, dat, nou ja.
5: Ik denk dat stoot dat naar Utlissemast.
0: Ik wie de steuring.
5: Ja.
0: Ik heb mij verslipt. Dus als het om zij zoeren wekken, zie je het van de Moorn. Excuses. Bij mij zit de komende oren goed. Tenminste, dat beziekje we.
5: Nou, dat zeker.
0: En dat doen we onder oren met Nijs uit Oren Media.
5: Dat klopt, ja. Want dit is wel iets waar iedereen blijft van wordt, denk ik. Want het kabinet komt mij een Lietse stimbiljet. En dealen jongerijn meer met een chatbot, like als AI, dan bij een haar dierbare. Nou ja, der ASMR hoor.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Is dit van het Waarberucht in het kwad en dat komt van Sibbele Waaier.
6: Goeiemorgen. Van de Moorn begint de dag met nog wat zinnen. Met een toenemende zuidwestenwind wordt het nog zo'n jongetje om 20 graden. In de rin van de Moorn valt er vanuit het noordwesten bij Rijn, waarna het heel waar de midje bedroeg wordt. De wind draait erbij naar het noordwesten. Joen is droog met zinnen en temperaturen van 18 en 19 graden. In de nacht komen ze op een enkele bui een temperatuur van minimaal 15 graden. Morgen hebben een afwisseling van zinnen en wolken en is droog. Daarbij staat een matige ontvrijkrachtige noordwestenwind. De temperatuur leidt om de jongetje om 20 graden heen. Meer hoe het waar, hoe een jaloer.
0: Wat is de toekomst van het Friese hinder? Kan een zoene populatie in stoorn houden worden? Dat is de vraag die opkomt naar het verhaal van Juster. Hoe fokkers die ermee ophouden en de wens om een goed meldpunt op te zetten voor de valsjes. Je hoort het vervolg. Wat kan de dingen worden? Verslagjouwer Hajo Bootsma die had met mijn collega Johanna Brinkman en Marije Kleinstra verdiepen in de zaak van het Friese hinder. Hajo, goeiemorgen. Ja, ontdek maar de vraag. Wat kan de dingen worden?
7: Ja, goeiemorgen. Nou ja, als je bij het Kerkelijk Fries Kiezen Stamboek, het KFPS, hadden ze de wollen nooit acht. Omdat er sprake is van een oprinnend intensieve, dat herkennen ze ik daar, als ze de fokkerij rieën. Dat is een groep vrijwilligers, hij is uit het Stamboek. Opdracht doen om met een plan te komen, hoe dit dan op te keren is, zin te houden is. Nou, een van de meisjes die erbij belutsen wie, dat is Tjitse Bouwman van Vommels.
8: Nou, in 2020 is er een nieuw vakdoel vastgesteld. Dat is eigenlijk herijkt. En daar hebben we jou wat punten niet meer schreeuwen. En daar is destijds, ik er al leden die zijn van gezondheid, maar op één. De zondes vinden we belangrijk. Dan het karakter. En dan het gebruik. En dan de keuringen. Eigenlijk ben dat de vier elementen die we heel belangrijk vinden. En toen hebben wij gezegd van ja, zondes die ik op één, dus dan gaan we daar, maar namelijk morgen aan de slag. En dat is eigenlijk het vertrekpunt geweest om nooit te denken van we zullen even net hoe we het nodig hebben. Maar inderdaad, hoe zullen we het graag hebben en wel lezen de uitdagingen.
0: Ja, de uitdagings had Bouwmaat Oer Hajo. Wat binnen de uitdagings krijgt?
7: Nou ja, de belangrijkste is de DNA-diversiteit. Dat is heel makkelijk te uitlezen in de zin van meer heersen die het sperma leveren kunnen. Bouwma.
8: Het uitgangspunt moet eigenlijk wijzen dat iedere stamboek kiest één goed keuzezoon heeft om dat DNA vast te houden. Dus dat is één deel van het plan. Het andere deel is om de inteeltoename rond te brengen naar 0,5. En dat heeft te kraaien met twee dingen. Dat heeft te kraaien mooi dat wij graag willen dat het ontstaan van nieuwe erfelijke aandoeningen zo volle mogelijk beperken willen. En wij verzorgen aasten, de wetenschap die gaat verder. De wetenschap zal steeds meer zaken aantonen van erfelijke aandoeningen. En dat was die uitselecteren.
7: Maar ja, dat iets selecteren in te zijn is dat het helder is. Dus dat er één lijn maar hier is, maar een DNA-defect. Ja, dat fok je dus net bij mij.
0: Nee, maar ze vallen hier binnen er toch eigenlijk net. Want dan blijft dat heel krap, dus als het haast door diversiteit.
7: Nou, dat klopt. En daar zit natuurlijk ik wel het probleem. Dus het is ook de bedoeling dat meer hier goed gaat worden matten. Nou ja, Big Leagues 1 mooi, die wat een minder stap had, maar dan wel laag verwant is. Hè? Dus wat een DNA dat minder vaak voorkomt. Nou, Tjitse bouwen we erover.
8: Dus heel eerst verbreed die matten. En sommigen nemen dat een stap achteruit. Nou, ik vind dat net een stap achteruit. Want soms, hè, als je selecteert op soms, is nooit een stap achteruit. Het is verbreed die. En dan is het weer een stap vooruit, mooi.
9: Ja, dus keur meer hier is goed, zodat je die selectie verbreed kunt, zodat die genenpool breder wordt.
8: Ja, van verschillende hoogten. We willen eigenlijk van alle hoogten een hier hebben, omdat ja, letter naar beter selecteren
0: is. Ja, dat is hoe het bouwman dat goed denkt. Maar hoe denken we hier, hoor?
7: Nou ja, een meisje die het verhaal juist volgen haar, die haar greef ik best, dokter Karen Hendricks van Rijnjet. Zij is promovière op de voortplanting van hinders, is daar Europees expert in. Ja, zij zucht wel kansen in het plan van de fokkerijen.
4: Met kruisingen krijg je altijd DNA-wisselingen waar weer door foutjes in de combinaties weer nieuwe dingen kunnen ontstaan. Maar door in ieder geval de inteelttoename te remmen, zul je toch zorgen dat er minder snel dat soort problemen naar voren gaan komen. Waardoor je dat proces wat gaat remmen. Je zult het nooit stoppen. Want dat is gewoon de mutaties in de genetica die plaats blijven vinden. Dat rem je niet. Maar door zorgen dat je de dekbeperkingen en juist meer actief bloedspreiding te stimuleren, dat minder populaire hengsten toch ook worden ingezet. Denk ik wel dat je daar nog binnen een gesloten populatie wel wat, ja, in ieder geval verbeteren misschien niet, maar wel kunt remmen.
0: Nou, hartstikke duidelijk verhaal. Invieren dan maar, denk ik.
7: Ja, dat lijkt het heel logisch, maar ze hebben het plan eigenlijk bij het Hiersenstamboek in de IJskast zet. En ja, dat heeft een heel soort frustratie op je van alles en alles die eigenlijk maar die fokkerij die je van het dwaan had. Laten we eerst nog wel eens Jerren naar Karen Hendricks.
4: De plannen die er liggen van de fokkerijraad die nog wel verder uitgewerkt hadden moeten worden, die zijn on hold gezet, wat ik zorgelijk vind. Het feit dat ze nu weer een nieuwe werkgroep hebben opgericht om toch weer nieuwe plannen te creëren, terwijl er eigenlijk een goed plan ligt wat ook in principe al een goedkeuring had van de ledenraad en wat niet wordt gebruikt, vind ik echt zorgelijk. En het is ook niet dat het over één nacht ijs is gegaan. Die mensen hebben serieus jaren tijd geïnvesteerd en uitgezocht en de juiste mensen benaderd om tot dit plan te komen. En dan wordt het zo van tafel geveegd. Ja, dat vind ik echt, echt zorgelijk.
0: Dat had Hendricks de Roer, de fokkerij die je haaien, wat had hij erop te zeggen?
7: Nou ja, Tjitse Bouma, dat we de oud-facet van de fokkerij hier. Dat we de enige eind, maar waar wij praten kon over dit plan. Hij is in ieder geval opstellen, als ik wist. Ik praat met de fokkerij hier van nou. Maar ja, die had van het bestuur van het KFPS die hebben gekregen. Dat is absoluut net mooi werkje mooi om dit verhaal. Wat ik al jet haar, dat ze wel frustreerd binnen. Dat heb ik uitsprutsen in gewoon ledenvergaderingen. Over het feit dat jij hier eigenlijk niks meer dienen wordt. Dat als ze dergelijke vragen stellen van waarom gebeurt je niks, dat ze eigenlijk van het bestuur nul op de kerst krijgen. En dat vind ze ooit heel pijnlijk, want ze zeggen ooit van jongens, dit ben we net allemaal nog inzet, dit traject. Nou, Bouma, de oud-vaster, dus een van die mooie opstellers, die had dus gewoon het idee over hoe het dus kind dat er eens niet het bad nou.
8: Nou, dat heeft een mooitje. Ik denk het gebrek aan leiderschap binnen dit stamboek. Wij hebben net echt een duidelijke visie en daar ik net een strategie bij van wat willen we nou echt. We zullen meer wat in de waan van het dooi. Dit hier moet er keurd worden, dit hier hebben we er ook, et cetera. Maar uiteindelijk moet het per generaties voor u denken. En dan zeggen ze van jongens, dat is de stip op de horizon en zo komen we er.
0: Ja, dan komen we dus weer uit bij het KFPS, het stamboek. Wat zijn ze hiervan? Leidt het nog altijd in de East Coast?
7: Nou ja, zij ontkennen dat eindelijk mijn klant dat het in de East Coast leidt. Ze zeggen dat er in die een nieuwe werkgroep oprichten is. En die is er heel goed met wanden. Die werkgroep die bestaat uit Hiersten en onder andere de vastzitters van de boel van Hiersten en Mary Harders. En die bindt ook dan het opstellen van het plan. En dat moet dan vaar iedere toon clear wezen. Maar ja, sinds ik niet ziek was, daar zit nou kreeg de crux. Dat meest in mijn belang, dus de boel van Hiersten Harders, de boel van Mary Harders, die zitten dus ja, in de commissie die nou weer onderslag geeft maar het nieuwe plan. Vroeger dan wel wat. En dat is weer heel veel meisjes scepties. De mensen die wij me praten, is van jongens, er moet wel echt wat gebeuren nou. Want het is al hard te let. En dat je dan nou nog weer een plan dat er al een schof geleid, dat je er net maar trok in. Ja, dat, dat is een schande. En bovendien dat, het bestuur van het KVS zei van, er zijn juridische bezwieren. Nou, dan moet je vragen, wat zijn dan juridische bezwieren? En dan krijg je dan geen antwoord op. Dus het lijkt al je vrij dreig. En de KVS zei, we zijn echt serieus met landen. Soms zit bij ons echt op in. Het is echt het allerbelangrijkste. Maar ondertussen, ja, net zien netje dat ze het aan de hand doen.
0: Nee, en je hebt het KFBS, ik benader, hè, voor je een beruchtjouwing in het forum, had ze mogelijk doen ja. om te reageren. En dat had ze nog altijd net in.
7: Nee, had ze nog altijd net in. Ze hebben jeder een verklaring gestuurd via een onlinking van een verhaal van een andere groep meisjes. Die een soort van uit het stamboek stapt en een eigen stichting begint. Waarin ze dus, maar vrienden is een cruisevolle, maar oren wassen. Daar is een verklaring op Joen en daar verwiezen ze nou nooit waarom. Dat is ze van, we willen echt serieus met wandelen, we nemen het echt serieus, we zullen mijn wetenschappen ze nooit. Jou is het ticket. Maar ja, dat is wat er wel het meisje is, maar wat praat haar. En we hebben echt maar een hele die gemeenschap praat, die het echt op blut van best had bij het meisje van Beliert. Die zegt van, ja, we snappen dit net. Want de mat. Echt de mat wat gebeuren binnen het ras van het Friske Hinder. Want inteelt is wel degelijk een probleem. En om even een voorbeeld te gaan. Het zit nou van een zo'n ras, hij inteelt op 0,4. Bij het Friske Hinder zit dat tegen. En 0,4 is al een discutabel getal.
0: Ja, nou goed. We maken het er met Dwan. Dank voor nou voor een inzichtje in de stom van zaken rondom het Friske Hinder. Verder een brugjouwing is ik te vinden op uw website van Cels en ook op YouTube. Want er is ook een video geplaatst. Voor mij van de hof van die collega Johanna Brinkman en ik met de dienmeiwerking. Ja. Hajo Boortsma, dank u wel.

0: Shanna Spyro en Material Lover.
1: De media
2: van de morgen. Isa, vertel.
3: Goedemorgen. Ja, dit is denk ik wel iets wat voor alle meesten in elk geval van 18 plus wel heel noffelijk is. Want nou, het kabinet wil het Grutte stembiljet vervangen door een Lietse stembiljet.
2: Oh, daar hebben ze proeven met die nek.
3: Klopt, ja. Ze hebben inderdaad in vier gemeenten en als het al drie keer test. En bij zo'n andere gemeente als ze de orde gemeenteraadsverkiezingen in van maart als ze het echt test met het nieuwe biljet. En nou, dat kan eigenlijk wel uit. Zowel stembureauleden als kiezers zijn heel enthousiast. Nou, ik kan me helemaal voorstellen, want het is ook altijd wel gehandig, maar je zal heel grote dingen was er weer in- en uitvouwen en nou ja, wist de oren op ziek. Maar nou, er wist dus achterkam dat dat wel wat liet koe en dat zeel zegt wan. En dat wordt nog wel even, maar in 2029 dan, nou ja, hebben we bij de verkiezingen al jaar een Lietse stembiljet.
2: En dat mij wat denken aan de kronten, die het vroeger echt gigantisch groot vien en op een gegeven moment moest het van je tabloid formaat.
3: Ja, op een gegeven moment komen ze erachter dat het wel wat Lietse keer, hè? Ja, loffelijk. Ja. Loffelijk voor u. En een kwart van de jongeren deelt meer mijn AI, dus mijn chatbot, dan mijn dierbaren. En nou wist ik wel dat AI een soort broekwaard wist. Broekst het zelf ook wel eens als het iets op ziekje mast of even ergens hulp bij nedergast. Maar dat is echt, nou ja, meer mij is dan chatbot deels dan mij die dierbaren. Dacht ik, wow. En dan gaat het vooral hier om advies hoe daten, of sociale situaties of mentale zoens. En dat gaat dan om een behoorlijke groep, want het is wel meer dan de kwart. Het is 23%. En je zei het dan, ik iemand het gaat over een onderzoek wat dien is door Love and Human. En dat gaat onder over 100 deelnemers van 16 tot 34 jaar. En iemand die mij die onder dat onderzoek die zei, toen mijn relatie eindigde, heb ik ChatGPT gebruikt als een soort terugpratend dagboek. Hier kon ik veel van mijn diepe emoties kwijt zonder dat ik er iemand anders tot last mee was.
2: Ik snap het ergens wel.
3: Ja, ergens denk ik, ja, niemand wil meer verhalen, ik wil jaren, dan doe ik het bij chat maar.
2: Maar het zit wel op Amerikaanse servers nou.
3: Dus die weten het meteen ook al helemaal weer.
2: Ben al het eerst een Amerikaanse hond. En goed, ja, wat gebeurt er dan? Daarachter de schermen met die gegevens.
3: Ja, dat was
2: natuurlijk. Dat is natuurlijk een beetje het probleem met dat soort dingen.
3: Ik vond het sowieso wel heftig dat zo'n soort meisjes dus meer met zijn chatbot praten dan bewijs van haar vriend of haar ouders of weet ik veel wat.
2: Ja, de drompels zijn misschien wat minder heen geweest. Maar het is echt weer gevaarlijk natuurlijk als een chatbot de rol van een soort therapeut wil neemt.
3: Ja, precies. En natuurlijk ook net alles wat hij zei, het klopt ook weer.
2: Dat is echt nog een ding, ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Maar ja, nou. Nou, dat weer.
2: Twijfelachtig wil ik hiervan vinden.
3: Ja, ik ook.
2: Goed, dat is echt relevant.
1: Zes het maar.
2: De koffieplaat. Ja, die is een oude letter. Dus ik weet net dat u zijn hofleverancier nog een bed leidt. Of wer op bed leidt. Of dat hij nog ontwerkt is. Ik heb een flauw idee. Dus gewoon de vraag aan die. Welke plaat was door Jere? Het is Toonsje de Moon. Welke plaat maakt het in die? Krijgt een beetje noffelijker. En het kan van alles wijzen natuurlijk. Als het maar net kan stoorsturen. 0620 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spiekt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
3: Word lid. En lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Oh, wat een goal! Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
6: Jelwe Achten. Isa Visser, goeiemorgen.
7: Goeiemorgen. Een boot is woansdagochtend volslein uitbaand in het Prinses Margriet kanaal tussen Blauw Verlaat en Stiensgeer. De brandwacht waat mij spoed oproepen om de brand te blussen. Troch de zwarte reek wie de brand in de wiede omjouwing te zien. Brandstichting wordt net uitsletten. De politie de zieke te zaak en had bewijsmateriaal veiliggesteld. Een inwenner van Ter Itset wordt vermist. Het gaat om een vrouw van 54 jaar. Tiestje is ze voor het laatst zien. Ze zou door voor drieën wezen in een zwarte Toyota Aygo met opvallende rood- of bruinkleurige spiegels. Wat ze hingegaan is net duidelijk. Meesken die haar zoggen willen oproepen om in het water te bellen. Voor de 30ste keer in 15 jaar tijd binnen doekers van de stichting Duik de Noordzee Schoon op pad om de zee letterlijk skin te doeken. Want hoe mooi of het wetter der van Boppenek uitzucht, onder het oppervlak lijkt van alles dat er net tussen. Sjoerd Veldkamp is een van de doekers die te rommel Boppenwetter helpt.
8: Dat was mooi. Veel net hebben gezien onder water. Ook weer MSC zooiafval. Kleden die we niet helemaal weg konden krijgen. Met de heenweg scannen we eigenlijk een beetje van waar zien we afval liggen. En dan bepalen we op een bepaalde plek wat zin heeft om te snijden. En dan komen we of weinig tegen, of komen we veel tegen. In dit geval veel.
7: Die week kijk ik altijd op tiert. Bij een ongeluk op de N30 is één persoon slim verwoende rekken. Dat wie op hichte van de pijn. Het ging om een eenzijdig ongeluk, meldt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis daar gebracht. De politie weet nog net op hoe het ongeluk gebeuren kon. Een oprit van de N30 in de richting van Drachten had de schof dicht geweest vanwege het politieonderzoek.
9: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
10: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
11: Is jouw keusgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het keusgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebied aan Huis.
12: Friesland van de Moor.
13: Erit Seijens.
14: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
6: Fijke, die lijkt ergens op de vrouw in een hangmatje te pitten. Ja, het verkoosje. Aans en dan draaien we wel in van favoriete noemers. Dus wat dat betreft konden, dat het er net is. Maar goed, misschien hadden we de radio aan. Eerst is het tijd van het Waberucht. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
15: Een hele goeiemorgen.
6: Ja, wat, hoe ben we deze dag uiteindzet?
15: Ja, we beginnen deze dag. Het is wie van moment hebben zinnen, bewolking. En hebben een toenemende zuidwestenwind. Ik heb we merken dat er een steuring onze kant op komt. En die zorgt ervoor dat we dus in de rin van de dag wat rijwetter krijgen. Verder het rijwetter uit rint de temperatuur nog op naar zo'n jongetje om 20 graden. En ja, we moeten het even wennen dat de zin eventjes wat snipperoeren had en dat het even wat rijdt. Ik zou nog even rond naar de avond en nacht. De minimumtemperatuur in Bakkenveerle om 14,1, Akkrum 15,7, Friske Pjel 13,9, de Lemmer 15,6. Ik kreeg van de waarnemer ik al uit Isbrechten dat het er nou zo'n 18,3 wie een grauw 18,1 en Akkrum 16,7. Nou, zou ik een cijfer het rijwetter uit dezelfde temperatuur naar wat oprennen. Maar in het rijwetter zakken de temperatuur, wordt het wat minder zicht. Maar het goede nieuws is dat we in de rin van de midden, het weer droog wordt, De wien die draait dan naar het noordwesten, het kwalt iets oud. En dan hebben we in de jontijd, hebben we zinnen en een temperatuur van zo'n 18 of 19 graden. Dus wat dat betreft, met de even draaiwetter vertarien en dan aan het eind van de dag knapt het weer op. De komende nacht is er een wolkenhoogte op een enkele bui en de temperatuur zakt naar minimaal zo'n 15 graden.
6: En dan op mijn morgen, dan is het vreed. Hoe liep het dan?
15: Ja, morgen, de dag voor het weekend, de vreed. Dan krijgen wij invloed van een hege drukgebied. Het leidt bij de Azoren, dat loopt richting Ierland. En dat zorgt ervoor dat we morgen een droge dag krijgen. Waarbij we een afwisseling hebben van zinnen en wolken. De wien, die is wederom matig ontvrij krijgt uit het noordwesten. Die bloedt wat in die hoeken. En met temperaturen van rond de 20 graden is het heel acceptabel waar.
6: Het weekend, dat zit natuurlijk ook al wel van de door. Wordt dat een weekend mij wat gunstiger waar onderop uit? Of krijgen we toch echt wel wat rein?
15: Wij krijgen een beetje een afwisseling van alles wat sneeuwen. Hebben we uiteindelijk een meest droge dij. Maar een afwisseling van zinnen en wolken. We hebben dan wat lucht ongeveer een beetje meer vanuit het west-zuidwesten. Dus de temperatuur kan sneeuwen oprennen als je 20 of 23 graden. Daarbij is die de matige, soms vrij krachtige westenwind. Op snijn, dan zullen we een lege drukgebied boven Scandinavië. En die proberen toch wat meer invloed te krijgen. Dat het is zo dat we snijn waarschijnlijk een soort bewolking hebben. Nou en dan wat zinnen. En er kan toch wel eens wat rijnwetter vallen. Hoe dat verder in het midden van afwachtje. Maar het ligt erop dat sneun de beste dij van het weekend wordt.
6: Sneun is dus een dij om in de gaten te houden. Simpele waaier. Dank u wel.
15: Joe, tot straks.

mooie koffieplaat stuurt Mariet in. Ja, een heel soort mooie platen trouwens. Maar Mariet die heeft toch wel een, nou ja, mooi boodschap erbij. Zei het, Friday I'm in Love van The Cure, die wil ik heel graag jaren. En ja, voor het geval als het mooi wetterlet bist, maar dan is het daadwerkelijk vreed. Dan nog maar even. The Cure.

0: The Cure en Friday I'm in Love. En die zon vregen toch maar iets. Mijn optocht tot de stad en Surinaamse muziek in de Prinsentuin vierde Ljouwt de aanschaffing van de slavernij. De feestvierders die gingen als het alle keer kleren aan, maar daarop kleurige kleuren weer te jaren.
1: Kleurrijke rok aan en een paarse top. Om toch, als we het vieren, dan moet het een beetje kleurrijk zijn, toch?
2: En je hebt een broosje opgespeld?
1: Ja, een herdenkingsspeld. Hoe heet die ook alweer?
3: Een cabraspeld.
1: En ja, dat is het teken van herdenking.
3: Nou, ik wou iets mooi kleurrijks aan. Het is vandaag natuurlijk een viering. Gisteren hadden we de herdenking, vandaag de viering. Dus kleurrijk en het is een jurk gemaakt van Afrikaanse stof.
2: En wat betekent deze dag voor jullie?
3: Vrijheid mogen vieren, dat we met z'n allen door één deur kunnen. Dat we geen gescheiden groepen meer hebben. En dat we gewoon door één deur kunnen.
4: Vandaag is de dag dat in 1963 door de slavernij werd afgeschaft. Nou, wat heel belangrijk is, is dat de slaven nog 10 jaar moesten doorwerken. Tot 1873 voor Nederlandse, voor hun eigenaren, zeg maar. Dus ze waren niet werkelijk vrij. En in mijn geval, mijn vader was van Surinaamse afkomst. Mijn moeder is Nepalees, Indiaans. Maar ik vind het dus een plicht naar mijn voorouders. Want 7 generaties terug heb ik een slavin als overgrootmoeder. Die uit Sierra Leone kwam. En het leuke is dat ik dus tegenwoordig werk in West-Afrika. In het land waar mijn grootmoeder vandaan kwam, Sierra Leone. Dus de kleding die ik aan heb is ook een mix van allerlei landen waar dus de slaven vandaan kwamen. Het is een hele belangrijke dag voor mij. Heel emotioneel om dit te doen.
2: Ja, want in uw familie zat dus ook een slavernijverleden. Hoe is dat dan dat dan hier nu in Leeuwarden wordt gevierd, Ketty Kotti?
4: Ik vind het geweldig, want ik woon nu 30 jaar in Leeuwarden. En ik ben 30 jaar lang dus naar Amsterdam gegaan. En het is zo belangrijk voor Leeuwarden dat ze weten dat er dus hier Surinamers zijn. Die ook met een slavernijverleden kampen te maken hebben. En dat Leeuwarden ook in het verleden ook heeft deelgenomen aan de slavenhandel. Hè? En daar heb ik het persoonlijk heel moeilijk mee. Maar er begint gelukkig nu onder de blanken, onder de Nederlanders, ook besef te komen van het is een stukje van onze geschiedenis ook. Niet alleen van de Surinamers. Dus we hebben een boodschap voor de mensheid, zeg maar hier.
2: Vandaag, voor mij persoonlijk, is het gewoon stilstaan bij de onmenselijke wreedheden die mijn voorouders, dus voorouders van alle zwarte mensen, hebben moeten doorstaan. Dat ze ervoor gevochten hebben, zodat wij vandaag hier zonder ketting aan onze armen, aan onze nek, aan onze benen kunnen staan. Dus voor mij is dat de vrijheid vieren. En het is voor ons een gedeelde geschiedenis. Hoe pijnlijk het ook is. Dus dat wel. Want heel vaak wat je hebt is dat mensen zeggen van oh, 400 jaar geleden, dat is heel lang. Ik heb er niks mee te maken. Maar het is niet 400 jaar geleden. Het heeft meer dan 400 jaar geduurd. Maar het is pas 153 jaar geleden. En ik ben de vierde generatie geboren in vrijheid binnen mijn familie. En ik heb de eerste generatie geboren in slavernij. Die heb ik nog meegemaakt. Ik was 16 toen zij kwam overlijden. Dus dan merk je, als ik het zo ga vertellen, dan besef je dat het nog heel recent is. Mijn vader, die wordt volgend jaar 75, hij heeft mensen gekend die in slavernij hebben geleefd. Dus dan zie je dat het niet 400 jaar geleden is pas 153 jaar geleden.

0: gisteren wel bij op het stadspark Juster in de Grijns. 40.000 mensen daar die mij zong mijn Mumford and Sons. Hildoos, het is een haste squalvakantie. Die is in ondertocht en het budget van een soort leerlingen van groep 8 aanskiet nemen van de basisskwallen. Ik bij IKC Zwette in Snits, Mikkeliks. Maar voordat de 44 leerling oer de rede loper naar haar volgende stap reizigen, stappen ze eerst machine on in bootjes. Dat vertelt Eef Sprenger, directeur van de basisskwallen in Snits.
1: De groep 8 ben is de laatste dag op IKC Zwette bij ons in Snits. En ja, wat een trotse squaldag natuurlijk is dat de band over de rode loper het squallen uitgaan. Alleen dat was het bij ons ook. Alleen dan hebben we nog een extraatje. Dat ze naar de het riviertje, steeds maar de Zwette rennen. En daar lezen een stuk of size van sloepen of bootjes kleer. En dan varen ze over de Zwette langs alle band en ouders en pakers en beppers. En dan zwaaien we ze daar uit.
2: Ja, en is dat normaal dat je hem dat doggen?
1: Ja, dat is wel een beetje traditie ondertussen. Dat de band dan die kan uitgaan en dan echt even publiekelijk rondvaren en uitzwaaien.
2: Ja, en hoe is die traditie ooit ontstaan?
1: Ja, dat is eigenlijk ontstaan toch. Wat filosofeert aan de tafel, zeg maar. En zo van, hoe mooi zou het wezen om maar het wetter van Wetterstad Snits om dan op deze manier met de band dat uit te zwaaien. Dus en dat is eigenlijk... Ja, zo een beetje aan de tafel ontstaan en eigenlijk een beetje een traditie worden.
2: Ja, en ik kan me vaststellen voor groep 8, is het ook altijd wel een momentje? Want is dat ook altijd dreig om er weer afscheid te nemen van de leerlingen die dan takkend hier naar de simmer net weer rondkomen op de squallen bij hem?
1: Nou ja, het is een speciaal momentje, hè. Die band die levert er naar, maar het is natuurlijk een heel mooi, positief, feestelijk moment. En de emoties zijn meer vanuit het vreugde dan vanuit verdriet dat ze de squallen verliezen.
2: Ja, precies. En dat gaat dan om groep 8. En hoe zit het daar voor groep 1 onder mijn zoon eruit?
1: Ja, dan gaan we vaste jacht voor de groepen 1 tot en met 4. Dat dachten we eerst en dan om zingen hoor voor de band van 4 tot en met zoon. Nou, we drinken, we gaan muziek, want ook de muziek is, we gaan een speciaal Zwetterlied. En dan wordt jongen en ook jongen bij de kade als de band van groep 8 hoe de Zwetter varen.
2: Ja, want Jim Squallen hiet inderdaad IKC de Zwetten. En dat Zwettenlied, dat is best bijzonder toch, dat de Squallen lied hier. Dat hier mijn Squallen vroeger net.
1: Ja, nou ja, ja, ja, bijzonder. Ja, we hebben wel echt een speciaal lied. Melodie, iedereen is van de wereld. Dat is het melodie. We hebben dat op jongen, we hebben een tekst op Makaha. En dat wordt toch een beppe, maar ondersteuning van Traje Fun, van haar live song on the kade familie. Dus dat wordt is altijd een hele leuke happening.
2: Ja, en is dat dan ik meteen, Joet, de laatste squalladij voor allebei?
1: Ja. Voor Joet is de hele, sluiten we om 12 uur, sluiten we de squallen. En dan gaan wij natuurlijk als leerkrachten nog wel even wat deur komen de squallen even weer netjes te marchen of ook weer op te roemen voor even de skinmaak. En dan gaan wij morgen ook zimmervakantie.
3: De media van de morgen.
0: Hey, die verslag die klonk lekker krekkers daar.
2: Ja, nou, wat gek. Ja, nou, raar. Toevallig.
0: Door de media.
2: Ja, in China has een bijzonder concept. Binnen China een soort meesken die hebben geen hoen, maar die vinden het wel fijn voor hun mentale zoenes om eens even mijn hoen te kuieren. En daar hebben toch ze wat op. Want ze hebben een app met mij dus huisbisten en vooral hoen voor een kwarte tiert hierenkist. Dat heet dan de app Wangbu. Wangbu. Wangbu? Geen idee. Maar het is in elk geval de vertaling van de hondenwandeling. En het zit in Gruttensteen, dat is Peking, Shanghai. En ik is dus eigenlijk gewoon een hond hier voor een wandeling van een oerke. En wat kost er iets dan? Nou, dat leidt tussen de 10 en 60 yuan. Yuan? Geen idee of dat ik het goed uitspreek. Mijn Chinees is net zo best. Maar dat is omrekende zo'n 90 cent rond $8 ongeveer. Hing het een beetje van het ras hoor. Maar Chinezen doggen dat dus omdat ze een soort van verlichting erin vinden om uit die maatschappelijke druk te ontsnappen. En het helpt hun om hun angsten wat te verminderen als ze maar in hoen binnen.
0: Maar wacht even. Ze hebben dus een app en dan kiest een hoen hier. Dus de betellest om een hoen uit te litten.
2: Ja. Ja, omdat het noffelijk is voor hun zoenens.
0: Maar dan ben je meisken, die betel je degene die het hoen uitlitten.
2: Ja.
0: Dit is een uitvinding.
2: Het omgekeerde wereld.
0: Als je denkt, mijn honger doet litten worden. Dan was net een oproep pleetsen voor hoe de uitlitten. Dat was nog steeds, was het al ontspanning. En was het al een kuif, maar een doel. Nou, dan...
2: Maar toch zoek ik het nooit van.
0: Daar krijg je er veel voor.
2: Ja, een vreemd iemand met die hoornroemte erin. Maar,
0: nee.
2: Nou ja. Deus ik aardig wel wat kritiek op. Want het bleek dus voor het welzijn van de bisten helemaal net zo goed te wezen. Ze kennen je terug in orenroutines, orenomjouwingen, onnodige emotionele stress. En nou ja, dat... is voor de hoen dus net heel goed. Nou, dan was een soort van maatregelen troffen bij de app Wangbo. En dat moet het een beetje chingy is. Zoals een verzekering en een real-time locatiebepaling van de hoen. Dus dan kan het baasje de hele tijd die hoen volg je. En de identiteit van de hierders moet al je bekend werden. Nou, en zo probeer je toch al je wat zin te kiezen dat het echt voor het hoentje noffelijk is. Ja, ik vind het toch een beetje een gek platform.
0: Ja, het is
2: bijzonder. Ik vind
0: het
2: schande voor die hoen.
0: Wat van nu wat mij net op zich... Wat?
2: Nee.
0: Er komen heel wat gag-apps uit China bij.
2: Ja, dat is weer. Nou, een oorgag-verhaal. Dat is dan net in China, Bart, maar in Amerika. Want een stel, een man en een vrouw, die hebben de antenne van de Empire State Building beklom. Nou, dat was natuurlijk net voor die lol. Nou, dat dienen ze, denk ik net. Want ze gingen omheen mij een vlag, hè, en dat is een vredesvlag. En op die vlag stie dan in het Engels: als de kracht van de liefde voor kracht verslaat, kent de wereld vrede. En nice dat stinkt, koert nog net gekken nog, twee mensen in zwarte kleren en maskers die antenne op en die vlag hezen. Ja, dan kan het dus nog gekker, want de man had die vrouw op die antenne ten huwelijk vregen.
0: Oh. Ja, dat is origineel. Dat had Ginian ooit dient, denk ik.
2: Nee, ze toch wist dat we nou hier toch bobben binnen op dit speciale moment. Dan ging ik meteen op de knieën.
0: Op de antenne van de Empire State Building.
2: Nou, hoe ze daar überhaupt kwam binnen is onduidelijk. Want die tagong naar die mast is helemaal net tagonkelijk voor meesken, zeg maar. Voor toeristen of orenmeesken. Maar ze binnen toch bijkwam. Uiteindelijk is hun huwelijksfeestje voor kwarte duur west. Want het twaalftal werd wel arresteerd door de politie. Ja, zet maar die antenne op. Dat kan natuurlijk ook.
0: Maar zien beiden in de cel of is dat net bekend?
2: Ik zit er even snel terug in te gaan, maar nee, ik denk het net.
0: Check je op.
2: Ja. Omroep Friesland.

0: voordrachten.nl. Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Voor een nieuwe Citroën. Aima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
7: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
6: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
8: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
6: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
9: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
6: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de 8e finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
10: We hebben verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten met Jekke wel. Oh my gosh! Fucking play!
6: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: En naast die vis nog wel omhoog, het wordt een grote hemelactie. En daarvoor geven we onder wetter, bivel onder wetter. Muziekcontrole van The Romantics.
12: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
13: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Schaarne-Gouten.
2: Voor jouw naaie bedrijfsauto. Heima, service en auto's is er van Elsen.
15: Friesland van de Moor.
16: Mooi, Erits

0: Semantics en Talking in Your Sleep.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Als je naar beneden gaat, je komt eigenlijk eerst, je gaat het heldere water in. Deze helder hebben zicht van 4 tot 5 meter. Dan zie je eigenlijk het wrak langzaam opdoemen.
0: Voor de 30ste keer in 15 jaar tijd is een groep duikers de Noordzee ingegaan. En ze gingen net voor de lol. Als de eerste meer hoor in Friesland van de Moorn. Ik denk over een ziektocht naar nieuwe Friese boeken.
4: We zijn op zich naar die jonge doelgroep. Altijd hier in Leeuwen bieden van de velden naar binnen erin. Daar staan kostenvol mijn Engelse boek. En ik denk, ja, maar wij gaan nog een taal die het echt krijgt wat verder van de gewone leerstaal afsteert, het Fries.
0: En daar is haast meer hoor. Isa, dat was twee nieuwsgierige zaken voor. En dat was dan een populaire vakantiebestemming daar ook.
5: Ja, dat klopt. Ja, want in, nou, zo populair is misschien niet meer. Want in Sardinië wien er een soort strenge regels voor stroom. Maar er is nou ja, de gemeente daar op het eiland op Weromkaam. En een eind die het een jaloeren lang vers ziet in een autogril.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst eens jaren hoe dat komt. Maar het waren Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
6: Goeiemorgen. Van de morgen begint de dag nog wat zinnen. En met een toenemende zuidwestenwind wordt het nog een jochentje om 20 graden. In de rind van de morgen volgen er vanuit het noordwesten bij Rijn. Waarna het heel waar de midden bedroeg wordt. De wind draait daarbij naar het noordwesten. Jong is het droeg met zinnen en temperaturen van zo'n 18 en jochentje graden. In de nacht nog komen ze op een enkele bui en een temperatuur van minimaal 15 graden. Morgen hebben een afwisseling van zinnen en wolken en is droeg. Daarbij stiet een matige, ontvrijkrachtige noordwestenwind. De temperatuur leidt om de jongetje om 21 graden. En meer hoe het waar, hoe je jaloeren.
0: Voor de 30ste keer in 15 jaar tijd binnen duikers van de stichting Duik de Noordzee Schoon op wij om de zee letterlijk skin te duiken. Want hoe mooi had het wetter ik eruit zat van boppen, onder het oppervlakte, dat leidt van alles dat hij net thuis heeft. Sjoerd Veldkamp is een van de duikers die rommel boppen wetterhelje wil. Dat is zwierwerk, maar hij geniet er wel van.
3: Het was mooi. Veel netten gezien onder water. Ook weer MSC zooiafval. Kleden die we niet helemaal weg konden krijgen. Maar hij ligt zeker genoeg om nog een keer te komen.
7: Ja.
3: Vis gemiddeld. Steenwolken. Enkele kreeft. Maar niet echt de overmaat of de hoeveelheid die we normaal gesproken gewend zijn.
7: En als je dan naar beneden gaat, hoe ga je dan te werk?
3: Zo beneden gaan we naar beneden scannen. We hebben een ankerlijn. Zakken we naar beneden. De eerste ploeg heeft een hele mooie gidslijn uitgezet over het wrak heen. Dat geeft altijd onze weg terug. Met de heenweg scannen we eigenlijk een beetje zo van waar zien we afval liggen. En dan bepalen we een plek wat zin heeft om te snijden. En dan komen we of weinig tegen of komen we veel tegen. In dit geval nog veel.
7: Wat zie je als je naar beneden gaat?
3: Als je naar beneden gaat, je komt eigenlijk eerst, je gaat het heldere water in. Een beetje helder, we hebben zicht van 4 tot 5 meter. Als je dan beneden aankomt, dan zien we eigenlijk waar het anker geland is, waar vastgelegd heeft. Dan zie je eigenlijk het wrak langzaam opdoemen, gewoon de structuren. In dit geval was het een heel mooi stoomschip geweest. Dat zie je aan grote ketels met veel condensors erbij. Nou, dan ga je naar beneden, ziet op dat vlak zie je dus leven ontstaan. Je hebt de zandbodem, vlak zie je vis ontstaan, anemonen, anjelieren, wat je gaat zien. Vis, kreeft, roodzeekrab. Dat zie je eigenlijk allemaal verstopt in de holletjes van de structuren. Dus waar een ketelgang gezeten heeft of een grote pijp heeft, zit bijna altijd een kreeft of een krab in, is wat je ziet.
7: En hoe is dat voor je om dan zo naar beneden te duiken?
3: Het is altijd heerlijk. De wereld wordt ineens anders. Het wordt een soort serene rust wat om je heen staat. Je gaat gewoon beneden een stuk natuur bekijken en van genieten ook op dat moment. Het is niet alleen rommel opruimen, maar het leven, de kleine zeedonderpadjes die je kan zien. De krabbetjes die met elkaar aan het conflicteren zijn. De visjes die aan het fourageren zijn. Het is gewoon een heel mooi stuk natuur aan te kijken wat je doet.
7: Kun je dan nog wel een beetje focussen op het opruimen zelf als je zo om je heen aan het kijken bent?
3: Uiteindelijk doen we dat wel. Wat we doen is dat we genieten eigenlijk. De helft is voor ons om te genieten. Dan lopen we eigenlijk langs de gidslijn. Dat is eigenlijk een lijn die de eerste ploeg uitgeleverd heeft. Kunnen we lekker rondkijken en waarnemen. En de terugweg heb je eigenlijk al je plek gespot. Dus het eerste stuk is van genieten. En de terugweg is het werk leveren, wat je doet, wat kunnen we meenemen. Dus je kijkt op dat moment wat is te doen zeg maar, in je duik om boven te halen. Je wil wel effectief zijn, dus je wil niet een heel groot net pakken, want dat kan je eigenlijk niet boven halen. Ben je tijd kwijt en je komt niet meer terug. Dat is zonde. Dus we kijken gewoon bepaalde stukken die we af kunnen snijden. die gewoon goed in de postzak pakken. En die, dan, die we dan kunnen transporteren en aan de ankerlijn kunnen haken. Die dan straks door de laatste ploeg omhoog gebracht gaat worden.
0: En dat zei Sjoerd Veldkamp van de stichting Duik de Noordzee Schoon. Zijn verslaghouder Matteo Mierema van de Waddenomroep.
2: De media van de morgen.
0: Isa.
5: Ja, goeiemorgen. Ja, we beginnen weer bij die strand in Sardinië. Mensen die dus uit Sardinië komen, die nemen ze sardijnen. Wist ik net, zag ik je nou steen. Maar die sardijnen, die wie in dat strandverbod zat. En dat strandverbod is er een stukje waarom in de tiert. Maar nou, het is net precies dat ze een strandverbod hingen. Maar nou, de regering wie daar zakleer mij dat de saffele troep altijd wie. En nou, dat zorgt ook voor lietse brandjes en ding. Nou, op een gegeven moment tochten ze dit mat net. Dus toen hier ze betocht, nou ja, niemand mij weer wat mij nemen. Van tevoren wat de meeste reserveren. Geen parasols. Terwijl je geen zandkastelen bouwt. Worden. Het moet gewoon strand wezen, lezen en kleren. Nou, de wie en die meesten het net mij eens. Iemand zei, ik voel me een gast op mijn eigen eiland. Nou, en daar had hij dus uiteindelijk ook wat ontdien. Want hij had een petitie start. Wij willen onze zee terug. En nou ja, dat had een soort opsmieten. Een soort sardijnen die reageerden daarop. En hij is bijna 10.000 keer toen ik ondertekend. En toen toch die gemeente werd, nou, werd dat strand leid. Nou, hier matten we toch dan ik maar wat mij. Dus nou, ze binnen een beetje op de romkaam. Dus zit ik, elk gezelschap mag toch één parasol meenemen. Nou, dat is toch noffelijk als het mijn heel gezin naar het strand is. Werd het 34 graden die het is. Maar en het maximum aantal bezoekers ging van 150 naar 190. Nou, ze meent er nog steeds net in onder al mijn ears, want de masters ook van tevoren reserveren. Maar ja, die sardijn, die zijn ik, ja, elke keer als wij erin willen, zit het eigenlijk al vol. Nou, er is nog net echt een heel soort ondien. Maar nou, dit is een stap vooruit. Er mij in elk geval een parasol mij en...
0: Nou, bij 24 graden is dat al wel mooi dat er een parasol bij mij.
5: Ja, nou, dat denk ik. En ik zou een orenkrant erbij pakken. Ik wil weer omgaan bij de kranten namelijk. Ja, voor een beetje een sneu verhaal. Want het wie een berg eend en die zie het verst in een grill van een auto, in die vakkant.
0: Oh.
5: En nou, die man die dat eerst net trocht, die in die auto ziet, die had wel een jelle oeren mij roen rieden. Hij riede ik wel 90 rond 100 kilometer in het oeren, terwijl die einder ja, vers ziet in die vakkant. Nou, op een gegeven moment is hij dus stop, maar die eind die ziet echt klem vers erin. Nou, uiteindelijk had hij de dierenbestambulance had hij bellen en die ben kaam. Nou, het 10 minuten later, hier is het einde uit. En hij had het toe libben.
0: Oh.
5: Ja, een paar schrammetjes had hij er gewoon oerhouden. Maar voor de rest ging het eigenlijk al hier goed. Maar hij is nog wel even mee naar de opvang om er even bij te komen. Maar voor de rest naar een jelle oeren, var op 100 kilometer in het oer. Dan is het best snel. En dan, ik zat dan van die einde voorop, ja, sneu.
0: Het was zo, het jongen van de brood nou.
5: Ja, nou, dat wel. En hij leeft nog. Dus het is wel een goed eind. Ja.

0: Fever Dream, ja, dat is het.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Holland.
0: Romantasy, Dark Academia, Cozy Crime. Ja, dat zei hij misschien net een soort. Het binnen populaire genres in de Engelstalige literatuur. Boeken die een soort lezen worden troch de jongere generatie. En Tresor die vindt dat ik de Friese literatuur zo'n impulsbroeken ken. Vandaar dat ze op zich binnen naar vijf nagelnije schreeuwers. Directeur Arjen Dijkstra, hoe werd ze krijgt naar op zich binnen?
3: We zien schreeuwers, die krijgen een schreeuwersbeurs, maar die krijgen ook begeleiding. Dus we zien ook redacteuren en we zien uitjouwers. We willen de uitjouwers het stiepje. We zien je reclame. En als nog de boeken kleer binnen, dan zie je nou, feestjes om dat door te presenteren. Daar hebben we een soort yield van Zwielen, bij het Letterenfonds, bij de provincie. Het resource zet haar er ook achter. Om ervan te zorgen dat dit echt een groot succes wordt.
4: Mensen net nou jij die denken van nou, ik ben een hobbyist in het schreeuwen. Kind dier ik om ooit van?
3: Ja, elke keer kunnen er om uit van. Dus we vregen meestal eigenlijk van, nou, zie je die call op, hè? Daar staan de petingsen heel goed in uitlijn. En jouw die op. Want ook voor de meesten die het net helden, beschikken we dingen te dwangen zodat ze wel verder komen. En als we een periode dit wetdwang kennen, misschien kunnen ze dan wel die volgende stap zetten. Maar misschien hebben we ook een paar heel grote talenten die het voortaan dadelijk zal naar de paar lokken gaan jaren die het nou aan die beurs krijgen.
4: Want hoeveel beurzen zijn er beschikbaar?
3: We hebben 4 beurzen, al je van 20.000 euro. En dat klinkt als een heel soort geld, maar je moet het betekenen, ik ben hier een dwangen bij het schreeuwen van een boek. Dus het is echt om te zwaren dat ze het vrijmaatje kiest om dit het wan, of als schreeuwen bist en masterrecht van Libië, dat je genoeg inkomsten hast om nou, de huur te betalen.
4: Is dit uniek of heb je dit vaker gedaan?
3: Van deze doelgroep is dit uniek. Is het de eerste keer dat we het zangeruit oppakken in het Fries. We gaan in het verliezen wel een paar vergelijkbare projecten gewoon. Ik ben ook wel grote schreeuwers uitkomen. Albertine Soepboer en Nick de Vries. Die gaan in het verliezen dit soort dingen doen. En we hopen dat dat nou wegslagt. Als we 12 sokken grote visken vangen kennen, dat zou heel mooi zijn.
4: Ja, en als we dan hoe die doelgroep hebben, dan hebben we het echt door nou, young adult tussen de 15 en de 30 moet ik dan denken?
3: Net alleen nog young adult, maar ook andere genres. Hè, want er zit nog een heel soort in wie je bij de misdieren of in andere. Nou ja, nou, er zijn een heel soort genres. Alles mij. Dus het kan ook heel oude wetswijze. Echt gewoon een literatuur die het heel dreig toegankelijk is misschien. Als het goed is, dan kun je mij het wel.
4: Nou is dit een open call. En als ik dan denk aan boeken, dan denk ik aan de moderne BookTok. Wordt het eigenlijk op uitzet om daar ja, ik meesken te vinden. Want daar zit de lezers vooral ik op.
3: Ja, BookTok, dat is op TikTok. Filmpjes meisjes over boeken die ze lezen haast. Dat is krekwet naar op ziek binnen. Want we zijn op ziek naar die jonge doelgroep. Als ik hier in Leeuwen bieden van de velden naar binnen erin. Dat is kostenvol mijn Engelse boek. En ik denk, ja, maar wij gaan nog een taal die het echt krek wat verder van de gewone leestaal taal aansteert, het Fries. Waarin we heel mooi verhaal vertellen kunnen, die het heel mooi binnenkomen kennen, die het rijtje kennen. Waar het echt jeet, waar het literatuur om jeet, om emotie, om grutte ding, grutte gebeurtenissen nu te verliezen of de leefde, de idee. Nou, dat willen we graag gaan, dat willen we op papier gaan. Verhalen, avonturen.
0: De deadline om die on te melden van die schreeuwersbeurzen en begeleiding, die is op 1 oktober. Dus wat dat betreft, voor de simmeren vakantie. Is nog eens een goed idee voor een boek. Een Fries boek. In het hangmatje maar even de roost in. Hè. En dan 1 oktober dus die onmelden. En wat weet bestonden de nieuwe Friese schreeuwer. Het is nu 8 minuten voor 11 uur. Dit is de vorm. En all together now.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
0: De Westereen wie lang het mekka van de postdoel. Het drafhinder van de Lietse man.
2: Vroeger wie het zo. Dan gingen alleen naar de mansjes op reis. En dan zit een riefjes thuis mooi te wijzen. Als je niet ziet, gaan we gewoon.
0: Dit week hoor in Friesland ook. Doen van de Westereen.
3: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Haast een minuut oor 11 uur. Isa Visser, goeiemorgen.
13: Goeiemorgen. De wettersportwinkel Nautic Shop op de Lemmer had faillissement ontvregen. Troch waarom rinnen de inkomsten na de coronapandemie kinderwinkel net meer genoeg winstmeidje. Nautic Shop verkeepen producten voor de wettersport en angelsport. De laatste tijd moest de eigenaar al het werk al in het wan. Daardoor kreeg de zaak nevens de curator net meer de aandacht die het verzinnen. Het is nog net duidelijk of een terugstart mogelijk is. Een inwenner van Territset wordt vermist. Het gaat om een vrouw van 54 jaar. Tiesje is ze voor het laatst jongen. Ze zou door voortrien wezen in een zwarte Tiogo Aigo met opvallende reet- of bruinkleurige spiegels. Wat ze hiernegeen is net duidelijk. Meesken die haar joggen willen oproepen om 112 te bellen. En voor een soort basisschool is het juist de laatste schooldag. Daarmee begint voor de leerlingen de simmervakantie en voor de band van groep 8 betekent dat ik afscheid nemen van de basisschoolen. Zij ik bij IKC Zwette in Snits. Voor de 40 leerlingen van groep 8 wordt er zelfs een speciaal lied zong.
14: We hebben wel echt een speciaal lied, melodie. Iedereen is van de wereld, dat is het melodie. We hebben dat op zongen, we hebben een tekst op Makaha. En dat wordt trouwens een beppe, maar ondersteuning van Traje Fun, van haar live song onder kade familie.
13: Frieske bouwbedrijven willen mee profiteren van de grootschalige renovatieplan in de Duitse regio's Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saxen. In die gebieden komen de komende jaren een protte gebouwen leeg te steken, omdat het winnen van bruinkool der ophoudt. De Duitse regering had zo'n 14 miljard uitlutsen om het gebied opnieuw te ontwikkelen.
12: Mooi, Isa, dank u wel.
15: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan nou voort met echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijshandje op een Jouwer.
16: Segel Haas, van Treien onder mij 6 juli. Geniet je van de mooiste talkshows, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en alle informatie, zoek op sailharlingen.com.
17: Voor een nieuwe Fiat, Heima, service en auto's, is er voor Elsenier.
1: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
18: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
19: Friesland van de Moor.
20: Erit Science.
21: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
12: Een muziek van die twaars, dit van die kleer. Eerst het Waberocht, Sibbele Waaier, goeiemorgen.
22: Een hele goeiemorgen, Erit.
12: Wat is de stond van zaken nou? Het is best wel loffelijk volgens mij, hè?
22: Het is hartstikke noffelijk boetendoor, ja. We beginnen daar, ik begon met zinnen en we merken op stuit dat de wind stadig wat toeneemt. Het stiert hier in matig want vrij krachtige zuidwestenwind. Je wordt nog wat sterker op het water, zelfs krachtig. Gaande wij de morgen zullen we een rijngebied dichterbij komen. En als we nou naar boeten zorgen, dan zorg ik echt dat de zinnen langzaam hier op een lemmer het in ieder geval moeilijker krijgt. Temperatuur een lijn op stuit, op laagsem, op een jochentje komen 6. Grauw jochentje komen jochen. Burger een jongetje komen 1, Jerwit bij mij een jongetje komen 2, Samar 18 komen jongen en Frieske Pjell 18 komen 6. Nou, dat is nou de temperatuur we nou hè. De komende oren, zei, komt er meer bewolking. Krijgen we wat rijnwetter. Ik heb het idee dat het rijngebied er net grutter op wordt, dus misschien wel goed nice. In ieder geval van een mooie rijnwetter vermeer je nog even en dan wordt het weer droeg. Daarbij staat een matig ontkrijftige zuidwestenwind die rommelt naar het westen en letter op het dij zelfs noordwestelijk wordt en bloedt dan nog matig ontkrijftig. De maximum temperatuur van jongetje 20 graden hebben we nou bereikt. En letter na de rijnsturing dan wordt het wat koeler en dan is jong droeg, maar nog wat zinnen en zijn 18 ont 19 graden.
12: Dan op naar morgen de eerste dag voor het weekend van Sopmeisken begint. Hoe lijkt het dan?
22: Ja, morgen dan komen we langzaam onder de invloed van een hoge drukgebied wat richting Ierland scoot. Dat zorgt ervoor dat we een waartype hebben, een afwisseling van zinnen en wat wolken. Daarbij stiert een matig ontvrijkrijftig een noordwestenwind en liggen het droeg te bloeien. Temperaturen die lezen ze om de 19 tot 21 graden. En dat is heel noffelijk waar. In de nacht van vreed op sneeuw wordt het best wel fris. De laatste kaarten die het zien dat het een minimum temperatuur krijgt van 10 tot 14 graden. Dus dat is noffelijk waar.
12: Ja, nou ja, dan was ik dat de temperaturen na je weken weer omheen gaan. Hield dat ook al van die kant?
22: Net echt. Nee, dat bloedt nog eventjes op zich wachtje. Want sneuren hebben we eigenlijk te krijgen met een westelijke streming. Maar een afwisseling van zinnen en wolkenvelden. En we hebben de wind wederom in de west-noordwesthoeken zitten. En dan wordt het matig ontvrij krachtig. En dan de temperaturen wordt iets heger op het vreed. Dan wordt het 20 tot 23 graden. Wat dan ik opvalt dat in de nacht van sneuren op snijn de temperatuur aardig heger leidt dan de nacht ervoor. Want dan wordt het zo'n 15 tot 20 graden. Nou, op snijn overheerst de bewolking. Gelukkig is er ook nog wel wat plak voor de zinnen. De grote vraag is even of het droog bloedt. Want we zorgen op Duitsland een gebied met rijnwetter lezen. Ja, en dat hege drukgebied probeert dus dat zin te beschermen. Maar dat moeten we even nou wachten. Dus ik in de verlopen van uit dat het snijn misschien krek net droog bloedt. En met temperaturen van 20 tot 22 graden hebben we niks te kleien. En ja, dat warmere waarwesten door hiest. Ik begin tak een weekendje toch steuringen vanuit het noordwesten. Toch wel nog een invloed op ons te houden. Dat toch nog wel een kans op het rijden is. Dus we moeten even nou wachten. Hoe zit dat ontwikkeld?
12: Nou, dat hebben we dan wel.
22: Prima, dank u wel en een noffelijke dag.

0: Friso van de Moon.
1: It wasn't me. Wat is de toekomst van het Friese hynder? Kan een soene populatie in stoorn houden worden? Er is sprake van een oprint inteeltcijfer en daarom had het koninklijk Friese hynsterstamboek de fokkerijen opdracht doen een plan te bedenken hoe dat zin te houden. Verslaggever Hajo Bootsma die praatte met een van de mensen die erbij belutsen wie, en dat is Tietse Bouma van Wommels.
2: Nou, in 2021 is er een nieuw vakdoel vastgesteld. Dat is eigenlijk herijkt. En daar hebben we jouw punten niet meer schreeuwen. En daar is destijds, ik troleer drie zijn van gezondheid, maar op één. De zoens vinden we belangrijk. Dan het karakter. En dan het gebroek. En dan de keuringen. Eigenlijk ben dat de jouw elementen die we heel belangrijk vinden. En toen hebben wij zoen van ja, zoens die ik op één. Dus dan gaan we daar, maar namelijk morgen de slag. En nou, dat is eigenlijk het vertrekpunt geweest om nooit te denken van we zullen even net hoe we het nodig hebben. Maar inderdaad, hoe zullen we het graag hebben willen en waar lezen de uitdagingen?
1: Ja, de uitdagingen had Bouwmaat over Hajo. Wat binnen de uitdagingen krijgt?
3: Nou ja, de belangrijkste is de DNA-diversiteit. Dat kun je heel makkelijk zeggen, uitlezen in de zin van meer hiersten die het sperma leveren kennen. Bouma.
2: Het uitgangspunt moet eigenlijk wijzen dat iedere stamboekhierst één goedkeurde zoon heeft om dat DNA vast te houden. Dus dat is één deel van het plan. Het andere deel is om de inteelttoename rond te brengen naar 0,5. En dat heeft te kraaien met twee dingen. Dat heeft te kraaien mooi dat wij graag willen dat het ontstaan van naaie erfelijke aandoeningen zoveel mogelijk beperken willen. En wij verzorgen aasten, de wetenschap die gaat verder. De wetenschap zal steeds meer zaken aantonen van erfelijke aandoeningen. En dat was die uitselecteren.
3: Maar ja, dat uitselecteren betreft te zijn is dat al helder is. Dus dat er één lijn maar hier is, maar een DNA-defect. Ja, dat fok je dus niet bij mij.
1: Hajo Bootsma, dus over de storm van zaken bij de Friese hynders. Er is volle meer nijs hoor, volle meer informatie hoor. Er is onder andere nijs te lezen op de website omroepfriesland.nl en via de Omroep app. Het is notitie van muziek van John Mayer. The Last Train Home.

0: Michael Jackson en The Way You Make Me Feel.
1: De media van de morgen.
0: Isa.
2: Het is tijd voor de kranten.
0: Het is tijd.
2: Voor de kranten.
0: De kranten.
2: Uit het man. En we beginnen bij de LC. Ja, vanaf 1 april is er een alcoholproefwest in de Prinsentuin. In de gehele stad hield eigenlijk een alcoholverbod op het Iepenbieren Diek, behalve op de terrassenman. Maar ja, zo'n proefdien die is daarvoor insteld, vorig jaar al, terug de D66. En daar hebben we een soort partijen mee instemd. Dus van 1 april rond mij 1 september is nou ja, die proefwest. Die proef is dus nog net heel ondal dien. Maar zouden we hier in de LC even een tussenstand eigenlijk, om het samen te nemen.
0: Ben je het even net aanwezig of zo? Om even te zien...
2: Nou ja, dan hadden ze wel specifieke ja, dingen in de roer, zus. Maar oh. Ik denk dat ze dit bij de gemeente opvregen. Gok ik. Maar tussen 1 april en 15 juni kwamen er bij de gemeente 30 meldingen binnen van oerlast in de Prinsentuin. En dat is best een soort. Maar 4 meldingen daarvan nou ja, hier in betrekking met alcohol. Dus... Nou ja, dat voelt ze dan weer ta. Buma die van tevoren voorspelt dat dit eigenlijk grote problemen opsmieten zomaar. Nou, ontnota valt het dus nog ta. Maar ja, de proef die rint nog rond mij 1 september. En dan, Jens-Jen, wat doggen we in mij? En dan begint de evaluatie eigenlijk.
0: Oh, maar ja. De Wino dus, wat zei dus, 4 klachten geweest?
2: Ja, van de 30 meldingen die oer de Prinsentuin binnenkamer. Oh, ja. Dat ken ik afval of kapotte dingen of dat soort dingen.
0: Maar dan mag je ook weten hoeveel wie het ervoor. Maar ja, dat ze bij de evaluatie al even op een rijtje zetten.
2: Dat denk ik ook.
0: Ja.
2: En dan zullen ze Sjen een keer weer terugzetten. Het Dagblad van het Noorden is de vakantie komt er rond. Dus ik ben, nou, die hebben bijna al je goed vakantie. En een soort meesken die je dan ik te kamperen. En ze nemen je wel 5 mooie dingen. Wat je nou eigenlijk net verjitten matten had je voor het te kamperen.
0: Een luchtbed.
2: Nou, nee. Gisto te kamperen?
0: Ja.
2: Oh, nou, goed opletten dus.
0: Ja.
2: Nou, ze beginnen hier met een opvouwbaar zitkussen.
0: Die heb ik echt maar. Ben ik al in het probleem?
2: Nou, dit al mis. Ja, je klapt dit ding uit en je kunt met een gerust hart gaan zitten. Kan op het gras of in een bankje. Nou ja, best handig inderdaad. Dat zit in elk geval wel wat zachter. Op 2 hebben we hier de spork. Is dat het?
0: Dat is, ja, dat is een combinatie tussen een varken en een lepel.
2: Ja, klopt.
0: Dat bespaart het roemte.
2: Ja, dat is echt super handig. Ik wil een mijten nemen of zo. Ja, wel ideaal. Nou,
0: ja.
2: Die zit er echt bij. Een powerbank, een hoofdlamp, maar als laatste een EHBO-kit. Ik denk dan, dat vergeet je toch net?
0: Nee, dat heb ik standaard in de auto.
2: Ja, ja. Dat, als je te kamperen gaat en in een tent, dan...
0: Nou, maar ik wil zeggen, dit vind ik wel de meest essentiële. Want die horen, dat denk ik van, nou ja, dat ken ik wel zonder.
2: Ja, ja. Ideaal.
0: Ja, ja, een EHBO-kit wel, ja.
2: Ja.
0: Arjen Overmaat.
3: Ja, en koffie is ook geld is heel
0: wichtig. Dat is echt heel wichtig. Dat maakt ik wel maken.
3: Ja, en goede muziek Zeker. Misschien. Dat is echt wel leuk als het op een koosje weet.
0: Ja.
3: En dat hebben we een keer nodig voor. Nog voor muziek bij de koffie. En Emiel van de Hoenenkop. Zie ik het oude cassettebandjes.
0: Oh.
3: Ja, waarom? Dat is Blauwhartje.
0: Oh, dat vind ik nieuwsgierig.
3: Misschien gaat het nog op zaterdag lezen en hij was wel ha.
0: Nou, dat zou ik eens even opzikje. Goed, waarom dat dan is, dat je staat in nodig voor. Dit wie in elk geval Friesland van de morgen van deze dag. We binnen de morgen zelfs weer. Ik wens jullie van nou een hele nove kadij. Geniet je ervan. Tot dan. Doei.
4: De zinnen op het wetter, de saaion strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
5: Dit is uw Simmer.
4: Simmer in Friesland. Van 4 juli al bij Omroep Friesland.
5: Omroepfriesland.nl/simmer.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

0: In een ziekenhuis in Ludwigslust in het noorden van Duitsland heeft een grote brand gewoed. Twee mensen kwamen om het leven en 34 anderen raakten gewond. De brand brak vanochtend rond 4:30 uit in een patiëntenkamer en sloeg over naar andere delen van het ziekenhuis. Het ziekenhuis is volledig ontruimd en de brand is grotendeels onder controle. Het aantal vakantieparken in Nederland is licht toegenomen en de prijzen zijn gestegen. Vooral op de Waddeneilanden zijn vakantiewoningen populair. Van elke 3 woningen is er bijna 1 een vakantiewoning. Het kadaster constateerde dat het relatieve aandeel vakantiewoningen op de Wadden aanzienlijk hoger is dan in andere toeristische regio's. Vorig jaar werd 3% van alle asielzoekers in Nederlandse opvang verdacht van een misdrijf. De politie stelde zo'n 7500 keer een procesverbaal op, bijna een kwart meer dan het jaar ervoor. Alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn oververtegenwoordigd in deze groep. Het WODC stelt dat niet duidelijk is of de stijging aan meer opvangplekken of meer criminaliteit is toe te schrijven. De politie in Ohio trof dinsdag 16 ernstig verwaarloosde kinderen aan in een woning. 7 van hen moesten naar het ziekenhuis, waarvan 1 in kritieke toestand. De kinderen zaten vermoedelijk 4 jaar opgesloten in een klein kamertje. De procureur-generaal stelde dat uitstel van ingrijpen fataal zou zijn geweest. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co. Geone Cynico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.

0: 20% van alle asielzoekers in Nederlandse opvang verdacht van een misdrijf. De politie stelde zo'n 7500 keer een procesverbaal op, bijna een kwart meer dan het jaar ervoor. Alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn oververtegenwoordigd in deze groep. Het WODC stelt dat niet duidelijk is of de stijging aan meer opvangplekken of meer criminaliteit is toe te schrijven. De politie in Ohio trof dinsdag 16 ernstig verwaarloosde kinderen aan in een woning. 7 van hen moesten naar het ziekenhuis, waarvan 1 in kritieke toestand. De kinderen zaten vermoedelijk 4 jaar opgesloten in een klein kamertje. De procureur-generaal stelde dat uitstel van ingrijpen fataal zou zijn geweest. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Muziek met Erik.

Hey, goedemorgen en welkom weer bij Muziek met Erik. Deze keer live uit Studio Franeker. Jawel. Begonnen met de raccoon en het is de oceaan. Het is alweer donderdag 2 juli. En weer een nieuwe maand en weer een hele hoop te doen natuurlijk. Hè. Tot 12 uur blijf ik bij je en hier is even de Cure en Forest.

mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. Alles, alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

Cleaners Clearwater Revival, I Put On Spell In You. Dat alles hier bij Muziek met Erik op de donderdagmorgen. We gaan door met Robbie Williams. Hier is Angel.

0: En de Beatles natuurlijk, jawel, hier comes the sun. Momenteel is die er even niet, maar dat komt allemaal wel weer goed, hè. Nou, Claudio de Breij, mag ik dan bij jou?
1: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt

avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Ryanair heeft in juni 21,2 miljoen passagiers vervoerd, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar. Daarmee werd het vorige record van 21 miljoen passagiers overtroffen. De budgetvlieger voer meer dan 117.000 vluchten uit met een bezettingsgraad van 95%. Het kabinet voert vanaf de Europese parlementsverkiezingen van 2029 een kleiner stembiljet in. Op het nieuwe biljet staan alleen partijen en nummers zonder kandidaatsnamen. Kiesgerechtigden moeten twee vakjes invullen, één voor de partij en één voor het nummer van hun voorkeurskandidaat. Eerdere proeven met dit systeem verliepen overwegend positief.

0: dan in andere toeristische regio's. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige perioden. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
2: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
3: Muziek met Erik.

En welkom bij het tweede uur alweer van Muziek met Erik op deze donderdagmorgen. Het is een beetje regenachtig, maar de regen zal snel ophouden, is verteld. We begonnen met Brian Hyland. It's a beachy, teeny, weeny, yellow polka, dots, bikini. Jawel, nou, een hele mond vol. En we hebben nog nu iets vol met muziek, hoor. Hey. Hier zijn de Hunters. Russ and Spen and I.

mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

de kleischijf van deze week. Ben Air, ik droom alvast van jou. Nou, we gaan meteen maar even door met Elton John hier. I'm still standing.

En Sean, dat was even de Stromae, was het ook nog even. Ook wel bekend van Charles Aznavour. Formidable. Nou, door met de volgende. Isabah. De albumversie van Chiquitita.

Het mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. Alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Woman in Love van Barbara Streisand. En daarmee zijn we alweer aan het einde van Muziek met Erik op de donderdag. Morgenmiddag 1 uur, dan zijn we met de vrijdageditie. Ik wens je nog een hele fijne middag en de dag. En smakelijk eten straks. En tot morgen. Dan even Brenda Lee met I'm Sorry.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Autocinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
2: Para Link & Co. Geonocinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Onderzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige

0: Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Soms stuurt voorop dat het gaat om het friske hinder. Dat is wat het KNVS al hier ropt. Maar is dat extra plan van de fokkerij die om het rossoen te horen ben in de eerstkost bedaren? Daar was meer hier in Noord-Friesland. Verder het warme sibbelen, Nijsuit over de media en de eerste muziekgezaad van Holland Oates.
2: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Je hebt nog maar tot vrijdagmiddag 6 uur, dus boek snel. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
3: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er wat else in.
4: Simmer in Friesland.
5: De kampioen!
4: Het is weer de tijd van het scootjesielen, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen heen in plaatsgebieden litten, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio televisie commercial, kist door deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
6: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
7: Noi Friesland.
8: Jacob Stelwa.

0: Dit is een weekje in Noe Vuurstel, lief van Hall en Oates. Dat weer Kiss on My List.
1: Van Tolven, om die in oren, Noe Vuurstel.
0: Goedemiddag, dit is Noe Vuurstel met een liedje van Toosdie 2 juli. Soms is het vooral, maar het gaat om het fiske hinder. Dat is wat het KFPS al hier in rot. Maar is het extra plan van de fokkerij die om het ros moet te houden, men in de ijskorst bedaren. En scootjeskipper Luc Elzinga daagt de IFGS van de jochter. Hij is het net hier, met zijn royement. En dan wordt waarbedocht in kwart bij Sibbele Waaier. Een goeie midje.
2: Een hele goeie midje. Van een beetje loopt de Rijnvoort en wordt het weer droeg. Daarbij klaart het lettering een beetje weer wat op. De wind is matig ontkrachtig uit westelijke richtingen. In de rin van de midje draait de wind naar noordwest. Daarbij hebben we temperaturen die bij wat zinnen weer oprennen naar zijn 18 en 19 graden. Jon ek droeg maar nog wat zinnen en in de nacht zakken de temperaturen minimaal 13 en 14 graden. Morgen bloedt het droeg en zorgen we een afwisseling van zinnen en wolken. Dus die de matig ontvrijkrachtige noordwest en de temperatuur in de op naar 20 rond 21 graden. Meer hoe dat waar, hoe een jaar oren.
1: Oort in oren, nou in Friesland. Omroep
0: Friesland. Soms staat voorop dat het gaat om het Friese hinder. Dat is wat het kerkelijk Friese hinderstandboek al jaren rot. Maar is dat extra? Intielt neemt aan. Een plan van de fokkerij die om dekbeheining zien te stellen, waarin in de ijskast zet, zet je van de mooie herkomen. Verslaggevers Hajo Bootsma, Johanna Brinkman en Marije Kleinstra hebben hier de laatste week een onderzoek naar dien. Hajo, soms steekt voorop als het gaat om het fiskehinders, zei het KFPS. Is dat zo?
3: Ja, misschien op papier al, maar de praktijk leert natuurlijk wel wat oceaan. En dat zeg je wel aan het plan van de fokkerij rieën. Desniets kreeg ik in de intro hoe hier dus dat nou in de ijskast bedarren is.
0: Hoe bedoel je dat op papier?
3: Nou ja, als je de fokkerij die het een plan maken en dat het als doel de diversiteit te vergrutsen om samen te dwannen om het inteeltprobleem. Om even als voorbeeld te gaan, ze willen waarom naar een dekbeheining van 120 dekkingen in het jaar voor een hinst. Nou, zul je dan naar 2022 en 2024, even naar de cijfers, dan hinstenhouders er meer dan 3 miljoen euro op verlen. Nou, deze berekeningen hebben we maken op basis van informatie van de website van het Kerkelijk Hinstenstandboek, hoe dat aantal dekkingen van de Arune 5 hier. Inclusief het bedrag wat je dan, ik weet al, sperma per hinst betellen moet. Nou, van de 120 dekhinsten die in de Arune 5 hier actief is winnen, komen er 30 boppen 120 dekkingen in dit hier. Zo'n van die hinsten die binnen van stal de Nieuwe Heuvel. Nou ja, dat is dan ik de stal die het meeste geld verliezen zal op die maatregel. En naast door een bedrag, schrik net, van haast 1,2 miljoen euro.
0: Oké, dat is de financiële kant, maar dan kom ik op het punt dat het KFS stelt dat het de zoen voorop stiert.
3: Ja, dat is echt wat ze beloofd haar onder leden. Ze hebben zijn van, nee, bij u zit echt zoens op in, daar willen we heel hut om werken. Alleen of ja, van die belofte die ze dienen haar, dus zul je haast niet van waarom komen in beleid van no. Nou, leden hebben daar zwaar genoeg, die hebben dat ik uitsprutsen. En iemand die te dienen had, dat is beste dokter Karin Hendricks van Rijn. Zij is specialist, Europees specialist in de voortplanting van hinders.
4: Als je beloftes maakt, moet je ze ook waarmaken. En dan moet je niet alleen maar loze beloftes doen. Dus ik vind dat in die zin zorgelijk. En je ziet ook op het moment dat ze wel concreet wat willen gaan doen, krijg ik het gevoel dat er dus van buitenaf mensen, ja, gemanipuleerd, geïndoctrineerd, zeg het maar. Maar er gebeuren dingen op de achtergrond die wij godzijdank ook niet meekrijgen. Want het zou heel vervelend worden, het is een hele vervelende situatie. Maar er gebeuren wel dingen op de achtergrond waardoor mensen niet durven door te pakken.
0: Zullen ze dat bij de fokkerij Riek, de groep die dus die dekbeheining wil?
3: Ja, zij ze dat het dit bestuur, wat er dus nou zit, het is een interim bestuur, dat echt, ja, geen visie had, dat het er echt ontbreekt. Dat het gaat nou om de kwarte termijn en dat ze eigenlijk net vierde zorgers dat haar nog eens lang is. Nou, Tjitse Bouma, die is oud-voorzitter van de fokkerij en hij is mooi opsteller van het plan voor die dekbeheining.
5: Dat is spietig en nou ja, maar daarom hoop ik dat er dat het tij keert wordt. En we hebben wel even die erin, hè, zodat we vier uur morgen omvallen. Maar ieder jaar wat we missen in die hiensten, dan missen we wel hiensten. Dan ben je 40, 50 hiensten, goedkeurde hiensten, waar we net een goedkeurde som van hebben. En op een gegeven moment, en dan gaan die andere hiensten wel uit de populatie en dan missen we ze wel.
0: Maar, hajo, daar wil het bestuur dus net om.
3: Nee, voor eerst nog net. En Bouma die had ik in een ledenvergadering der kwartling nog vragen hoe stelt. Van ja, waarom toch je niks mooi dit plan? Alleen het bestuur, ja, dat weigerde therapie te gaan.
5: Dat je vragen stellen hoe het nou die werkgroep, het bestuur misschien een opdracht om te hebben. Naar die werkgroep, ja. Van hoe het vak een selectiebeleid. Dus daar heb ik vragen naar gesteld. Maar de huidige directeur, die het projectleider is, die kan net vertellen wat er in de opdracht zit. En de voorzitter Ton Wartel, die wordt kribbig en die wil niks vertellen, want die heeft me niks aan. Ik in de vergadering vregen. Ja. Dus ik hoop dat het zo nooit geleerd wordt. Maar vaak zullen we natuurlijk nog correct even horen.
0: Oké, okay, bestuur komt beloftes net nee. Had kritische plan zin, althans riekert het. Wat zegt het stamboek in een reactie?
3: Ja, we hebben ingreven vregen of zij reageren willen. We hebben zijn list met vragen gesteld. Ondanks hebben we nog geen antwoord gekregen. Het zijn dat ze verwijzen naar een verklaring die ze jaren jong hebben. En in die verklaring die ze jaren jong hebben, scrollen ze eens. Wij zetten echt soms nog heel iets op in. We zijn dwanden maar wetenschappelijk onderzoek. Daar hebben we een goede onderbouwing van. Ja, het klopt. De leidt een plan van de fokkerijen. Dat plan van de fokkerijen. Daar moeten we, daar kennen we echt wel wat mooi. Maar wij zullen juridisch bezwieren. Ja, en die moeten we eerst tackelen voordat we vierde kennen. Nou, ze zeggen dat ze heel druk dwanden binnen. Maar het opstellen van een fok- en dekplan. Nou, dat moet voor 1 oktober klaarwezen. Nou goed, dan vraag je ja, wat ben dan die juridische bezwieren, nou dat gaat dan weer te krijgen. Mooi mogelijke, ja, de wet mededinging, dus dat er net genoeg concurrentie is. Maar ja, de experts, en dat binnen meesten binnen de fokkerijen, die zeggen van ja, dat geldt net. Want er is een tussenvondenswest in een rugzaak tussen het KFPS en een van die grote fokkers. En daar had de rugter van het Hof, dus in Hegebrop uitsprutsen. Je kan een fokbeheining oplissen. Maar dan moet het goed onderbouwd wezen en dan moet er zo'n zinnige ding wezen. En dat één ding duidelijk worden mooi uit deze dagen van de verhaal die te brengen, is dat de zon wel degelijk onder druk zit. De zon van het Fiskinder.
0: Hoi Bootsma, dank u wel.
1: Noi Frieson, Media Oersjoch.
0: Lisa Visser, een goeie midje.
6: Goeie midje.
0: Wat is er voor bij de Orde Media?
6: Nou ja, we binnen natuurlijk al je vanzelfs de code rood van vorige week en nog net vierten. En nou, die vierten de ban van het voortgezet speciaal onderwijs ek net zo gauw. Want die hier in die vreed, Biggelix, hier is er nog een soort examensteen. Al je verschillende, er zien nog zo'n 100 staatsexamens onder 678 leerlingen die nog dwan moesten. En dan denkst, lekker, vrij, dat scheelt, dan begin ik samen. Nou, dan lange tijd om te leren. Nou, dit famke uit Hoorn, die toch ter oorzoer.
7: Normaal onderwijs, die heeft al lang al de uitslag. Dat is dan best wel zuur als je die vlaggen ziet hangen en dan denk van, hey, dat had ik ook kunnen zijn.
6: Ja, want snap je het al? Het is net dat examen een wiekenletter in hellen waard. Dus dat is een disse week in je. Nee, ze kennen hem nog heel dan in het meidje, werd Rosseno nog net slagje kin. Dus nou ja, de uitslag voor die leerlingen bloot tot eind augustus nog onwis. En ja, dat kan ik wel voor problemen zorgen. Ja, want ja, in september starten de meeste vervolgopleidingen al. Dus ja, ben je misschien denken, dat is fijn. Wie het voor die ben wat minder fijn.
0: Nee, wil je inschrijven voor zo'n vervolgopleiding? Stond die met hem misschien zelfs later worden? Dus dat kan best nog wel lastig worden, ja, voor sommige mensen.
6: Nou ja, en je keer denk ik net lekker zo'n simmervakantie in. Want nee, normaal dan ben je slaggen, dan, of je bent zakken. Maar dan weet je in elk geval, ben je ontdekt binnen. Dan ga je zo lang die spanning nog.
0: Ja, absoluut.
6: Nou, die spanning bieden voor een man in Spanje, Ekwol. Hij roemt toch een strit te hinnen. Het is eigenlijk een schilderijlist. En toen dacht hij, hey, die list vind ik eigenlijk wel leuk. En hij stiet direct op stritten. Dus hij denkt, nou, het zal wel voor het grof vuil wezen. Die neem ik mee. Tot hij op een gegeven moment, nou ja, op sociale media een oproep voorbij komt, zeg. Want er wie een familie uit Sevilla. En die ging op vakantie naar een oorplakta. En die woont dat schilderij, dat is een familieschilderij van Harden, woont ze graag mij nemen op vakantie. En dan kon ze het daar mooi ophingen, want ze vinden het heel mooi. En toen kwam hij erachter dus dat de waarde van dat schilderij tussen de 30 en 60.000 euro lei.
0: Oh jee.
6: Ja, en hij toch, nou, dit ding leidt bij het grof vuil, die ging voor mij nemen. Ik vond de list wel leuk. Het ging hem vooral om de list. Het ging hem dan het eerst per se met het schilderij. Nou, en toen toch de nou, daar moet ik maar even op reageren. Toen zei hij zelfs de politie bellen van, hey, ja, dat schilderij had ik. Ik voel hem op strit. En die meesten wien hem bij het inlaan van de auto gewoon vergeten.
0: Oké. Okay.
6: Dus ja, het is gewoon een beetje haar eigen schuld.
0: Dat is niet wel zeggen, ja.
6: Ja. En in 2030 is het dan Safir voor het eerst de winterspelen die naar Nederland komen. En net alleen nog naar Nederland, nee, ik naar Jereveen. Het is geen Peking, Vancouver of Turijn, maar gewoon in Jereveen. En dat merken ze nou ook al een soort. Want wie liet zetten het hotel, het gerecht, in wel van de bekenderen in de binnenstad van Jereveen. Die zei het al, sinds maandag staat de telefoon hier roodgloeiend. Met dank aan al die mensen die hier nu al een kamer willen boeken voor 2030. Ik toch bizar dat dus nou al zo libbet, dat ze of jou er hier nou al een keer me boeken.
0: Ja, met je liefhouder binnen je worden bijwijzen, dan kun je net lang wachten.
6: Ja, nou ja, net alleen nog voor Jereveen is het positief, want ze verwachten zich wel dat gruttere plaatsen, liek als Ljouwert, Greens en Zwolle, ik wil mij profiteren zullen van al die extra bezoekers, want nou ja, zo'n soort hotels binden. Nou, ik ben net in Jereveen en daar kunnen net alle meesten sliepen, denk ik.
0: Nee, en nou zo'n Ljouwert, Jereveen, Zwolle, Jereveen, dat is ik nog wel te oceaan.
6: Het is al hier prima te doen, inderdaad. En dan in Duitsland, want in Duitsland weer ik vond een opmerkelijk verhaal. Er was een bezieker, een man van 29, en die ging naar de Bistertuin in Dortmund. En daar wie die bij de leeuwen, en die leeuwen die maakten gewoon een heel soort geluid. En toen dacht hij al, nou ja, vind ik net helemaal oké, okay, toch die man. Dus nou, hij werd naar huis en hij kwam dus letterlijk weer om, met een rugtas, weer naar die leeuwen daar. En die leeuwen die maakten weer een soort lawaai. En toen is die man, is dus dat leeuwenverblow in, of nou ja, inklom. En toen had hij ze voort. Omdat hij tocht van, ja, dat geloerd wat die leeuwenmeidje, dat kan wel eens wijzen dat ze honger ha.
0: Ik klim dat een verblow met leeuwen in?
6: Nee. Nee, ja, dat zou je denken. Dat zou je denken.
0: Dat is niet net.
6: Nee, en dan denk je, nou, dan zult wel een echte dierenvriend wezen die weet wel wat hij doet. Nou, hij hier dus in zijn rechtszak, hier die een pakket met varkensgoulash. En blijkbaar kunnen, of meien, leeuwen, want dat binnen katachtigen, die meien helemaal geen rauw varkensvlees halen, want dat bleek dus heel gevaarlijk te wezen.
0: Echt nog eens.
6: Ja, dus wat die man joeg, ja, klopt eigenlijk net helemaal dus. Ja, het positieve wolf voor hem is dus dat er geen juridische gevolgen binnen, want het voeren van leeuwen is geen misdaad in Duitsland.
0: En het klim van een leeuwenverblijf ook net?
6: Dat is punt waar. Als het best ziek wordt, dan kan hij wel aansprakelijk gesteld worden, maar nou, op dit stuit nog net. Maar die man meteen bleed wijzen dat hij er überhaupt heel van aankam is.
0: Ja, dat denk ik, ja.
6: Ja.
0: Ja.
6: Opmerkelijk, ja. Opmerkelijk.
0: Zeer opmerkelijk. Isa Visser, dank u wel. Het is op dit stuit. Nietje met een oertolven. Scootjeskipper Luc Elzinga. Daar gaat de IFK's voor de rechter. Hij is het net eens met zijn royement.
1: Omroep Friesland. Goeiemiddag. Mooi, dat is de radio aanheerst.
8: Dit is Omroep Friesland.

0: muziek van Daniel Pouter, dat is Bad Day. Het is zomerten voor Jalwien. Scootjeskipper Luc Elzinga dagert de IFKS voor de dochter, omdat hij het net eens is met zijn rooiement. De IFKS had hem voor 4 jaar uitsletten van alle wedstrijden, omdat hij zijn scootje dus op zo'n ingreven wijze verbouwd had dat het net meer onder regels tot wansoeën. Dat schaakt zin in het familie bij de rugbank in Leuwarden en verslaggever Arjen Bosselaar. Die volgen tot Fruus. Arjen, een goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Jacob.
0: Ja, hoe opvallend is dit dat de dochter er nou om te pas komen, Matt?
1: Nou, dat is vanzelfs wel opmerkelijk, omdat er ook intern allerlei procedures van binnen. Sjö, in eerste instantie is hij uitsletten met zijn scootje, hij zelf net. Derde in is hij tjen beroep gien. Nou ja, die procedure is op niks uitroen. Omdat die procedure op niks uitroen is, het bestuur zijn, ja, dan nemen wij de ledenraadpleging oer, de ledenraadpleging die wedstrijd op de algemene ledenvergadering. Die zijn toen in meerderheid, hij matrooieerd worden. Maar ik vind dat, die beslissing kan hij weer in beroep gaan. Dat het er intern dus ik dien. Dat interne beroep, dat rint nog. Alleen nog, ja, ik denk dat er wat in tiert niet tinkt te komen. En dat er nou dus toch de stap naar voren maken naar de rugbank om weer lid te worden van de IFKS.
0: Ja, want het is wel heel kort voor de wedstrijd te beginnen.
1: Nou ja, ik denk dat er maar te krijgen is. In augustus, Umin Holle, begint de IFKS dit jaar. Dus dat is over 3-4 weken. En Luc Elzinga zal ook denken, ja, die procedure intern. Ja, ik weet niet of het wie is, maar hij zal misschien denken, ja, dat zullen ze wel oer de kampioenschip heen tillen willen. Ja, en daar wil er volgens mij toch een maat van. Hij had natuurlijk een nice koetje. De vrouw Christina, die had er jeder dit jaar inskreund voor het kampioenschip. Daar wie er toen op tiert mij. En als hij dus veromkomt mij als lid van de rechter, ja, dan stond in principe theoretisch niks hem in het paard om mij te doen om die IFKS-kampioenschap op 1 augustus. Dus ik denk dat er een beetje achter zit dat hij denkt, ja, argwaasje, ik maar terug.
0: Ja, benauwd dat ze op augustus mee in de spraak komen.
1: Nou ja, hij denkt natuurlijk, ja, wat nou als ze die interne procedure wat oprekken en het wordt wat langer, ja, dan mag ik niet meer mij doen. En dat schiet er dus nog altijd heel graag te won.
0: Ja, nog even waarom in de tijd, waarom is hij royeerd?
1: Nou, hij is royeerd vanwege al je gedocht, of zo is het al rondom de verbouwing van zijn oude scootje, of zijn scootje, de Ut en Tuus van Jeensem. Hij hier onkundige, dat wil ik graag opknappen. Alleen nog, die verbouwing is volle ingrevender west als dat hij van tevoren onkundig hier. Tenminste, dat concludeert het IFKS-bestuur na een onderzoek van de technische commissie. Die technische commissie heeft gezegd, ja, door hest gewoon de varen achterkant van dat oude scootje die u het thuis pakt. Maar dat hele middenstuk hest ook eigenlijk volslaan nijbouwd. Nou ja, dat is in de regels, dat mij net. Toen is in eerste instantie alleen nog de u het thuis uitsletten. Maar een heel soort leden die hebben toen een petitie opstarten binnen die IFKS en die zeiden, ja, wij willen eigenlijk dat hij royeerd wordt. Want dit kind zou maar net. Het kind net zou wijzen dat hij nou maar een oorscootje toch maar van kind. Nou ja, dat rijden mensen voorstel, dat is op de ALV, de Algemene Ledenvergadering van de IFKS, in behandeling naam. En toen wien er iets van 114 leden voor en 84 chin. Toen wordt bestuur eerst de procedure afwachten, is het alleen volgens de regels voorroen. Maar ja, daar ben ze net uitkwam. En dus ze toen zei, ja, dan volgen wij die aanvraag van de leden. En royeren wij hem voor 4-4.
0: En wat zegt Elzinga aan de schelzoer?
1: Ja, die is notoir moeilijk te pakken te krijgen. Of tenminste, hij is net moeilijk te pakken te krijgen. Maar hij heeft ontnota altijd geen commentaar, Jan Won. Ik nou op deze zaak, ik heb bezocht de Berlin, ik heb beruchten gestuurd. Alleen nog het ontnota tot er net iemand van een weerwoord. Misschien dat we van de middag van de rechter wat meer jaren zullen zien aan van het verhaal.
0: Ja, die zaak zit net van de middag. Ja, we hebben vandaag een uitspraak over, maar wat er dan alsnog, Bartje.
1: Nou, het kan natuurlijk zo wijzen dat in zijn kwart pleit de rechtbank zou het gono even machine Biden de gong op en sjug had je hem er onderling net uitkomen kennen. In dit geval denk ik net dat zo'n oplossing erin zit. Ja, en dan bij zo'n kwart pleit is het vaak maar een week of twee dat de rechtbank dan uitspraak doet. Dus dat zo nog op die het wijzen van die deadline van 1 augustus.
0: Oké, okay. Arjen Bosselaar, dank u wel. Het is haast Jalwien, dadelijk het regionale nijs in kwart hier in Noord-Friesland.
2: Wat voor vakanties is to net gauw vierte?
3: Zeg zo het Noorderljocht tussen de geizers op IJsland?
2: Wie de nijste locatie van een yoga-retraite een technofeest organiseren?
3: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Waar maken de meesten een indruk op die?
2: Diana en ik ben op zoek naar het mooie vakantieverhaal. Goeiemiddag @omroepfriesland.nl.
3: En als je een leuke tip hebt, goeiemiddag @omroepfriesland.nl.
4: Hasta pronto.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

0: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
1: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
2: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers.
3: Aan tafel. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Het is nou Jalwien. Het regionale Nijs in kwart bij Jantine Weijderaar. Een goeiemiddag.
8: Een goeiemiddag. Werkjouwers en vakbonden die hebben een akkoord bereikt door een nieuwe cao in de suvelindustrie. De afgelopen weken is er meerdere keren staakt onder oren bij Friesland Campina in Ljouwert. In de nieuwe afspraken staat dat de salarissen mooi 3,3% omheen gaan. En er komt een eenmalige uitkering van €250 bij een fulltime dienst verbonden. Leden van de vakbonden die moeten nog wel instemmen met deze afspraken. Er komt een heel miljoen euro beschikbaar voor een onderzoek naar de veiligheid van het skipveerverkeer bij de havendam van Haas. Dit onderzoek wordt dien op hetzelfde moment als dat de dam versterken wordt door Wetterschip Friesland. De oerduistige havenmond is historisch warme en sluit net overal goed aan op de moderne skipveert. Op verschillende plakken is de vaarroute te krap en dit had gevolgen voor de veiligheid. Het onderzoek zet nooit de simmeruitein. Door een brand in een elektrische auto op Vlieland moest een jonkelissend hotel ontrommen worden. De brand ontstond om 23:45 nachts. De brandwacht hield vuur rap uit, maar er weer een soort reek het hotel inkwam. En dat moest daarom ontrommen en ventileren worden. De gasten konden nog wel dezelfde nacht waarom naar haar kamer. Bij een ongeluk op de Waldwaai is een 34-jarige vrouw uit Balk slim verwonden rekken. Dat weer ter hichte van de pijn. Het gaat om een eenzijdig ongeluk, zo meldt de politie. Het slachtoffer waard trog de helptjes op het asfalt ontroffen. Is maar spoed naar het ziekenhuis daar bracht. De politie weet nog net hoe het ongeluk gebeuren koor. Daar wordt nog onderzoek naar die.
7: Oké, Jantina. Dank u wel. Dadelijk het waard. Mij sibbelen over 2 minuten.
9: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
10: EasySit.nl, dan zit hij ook goed.
11: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grootste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u het Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
10: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzond 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij ook goed.
12: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
14: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's. Is de van Elsen.
15: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
16: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan nou voort met echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijshandje op een Jouwer.
17: Noe Friesland.
18: Jacob Stelwagen.

0: Museum Warkums Erfske bracht jongeren op om mij te helpen bij een bijzonder historisch onderzoek dat ze pak vinden op het terrein van het Nederlandse Arbeidsdienstkamp, de NAD, het NAD, uit de Tweede Wereldoorlog. Maar nou is het waar, mijn Sibbele Waaier. Een goeiemiddag, Sibbele.
1: Een goeiemiddag, Jacob.
0: Ja, het weer wat. Ja, gewoon rijstig, ze noemen aan een snit en Rijn. Hoe ligt het dat je het door de provincie bezocht?
1: Ja, ik zal direct eens even komen naar de wetterstand. Maar we beginnen eerst even naar het begin van de morgen. We kregen eerst nog wat zinnen. En de wind die nam uit het zuidwesten aan de voorkant van de steuring die de draaiwetter bracht heeft. Daarbij rond de temperaturen eerst op naar zijn jongetje om 20 graden. Inmiddels is het draaifront al een heel eind in de provincie getrokken. En hek eens even de zaak opmaken. Grauw hebben 2,6 mm hand. Bakkeveen 2,3. Dambord, Holderwijk 2,2. Isbrechtum, Kwajum 1,8. Samar 1,6. En Laaksem met 0,6. Nou, zoals ik zei, het meeste rijwetter loopt nu naar het eerste fut. En eigenlijk is het wachten op de opklaringen die op de Noordzee liggen. Het bloed van je droeg. Een enkel spotje, maar in de opklaringen winnen terrein. En na de passage van deze steuring gaat de wind om naar het matwesten, bloedmatig ontkrachtig. En de temperatuur zal met behulp van de zin in de rein van de midden toch nog wel een 18, 19 graden brengen. Komende jong is ik rijstig en droeg. En vannacht hebben we nog kans op een enkele bui met temperaturen die zakje naar zijn 13 of 14 graden. Daarbij moet ik oortekenen dat het op het waard toch nog stevig bloeit waaien. Vrij krachtige, ontkrachtige noordwestenwind.
0: Ja, en dat is zoals naar morgen. Zit er dan een droge dij in of net?
1: Ja, ik heb steeds de droge dij er naar instaan. Toch heb ik een heel iets vraagtekentje dat in de betierde mand dit misschien nog een heel iets buiken komt. Maar we komen morgen eigenlijk onder invloed van een heel druk gebied. Dat breidt om Utrecht in Ierland. En die zorgt eigenlijk voor een waartype met zinnen en wolken en meest of droeg waar. Daarbij is dit weer een matige, ontvrijkrachtige noordwestenwind. En de temperaturen liggen zo op de 19 en 21 graden. In de nacht van vrijdag op sneeuw wordt het wel fris, maar een temperatuur die leidt tussen de 10 en 14 graden.
0: Ja, dan komen we dus uit bij het weekend en dan hoop je op wat zinnen, droog waar. Is het ijdele hoop of net?
1: Nou, we krijgen zinnen en we krijgen wat droog waar. Dat is op zich, die kan je dat uit, maar dat is net het enige. Want we krijgen denk ik toch ik nog wat weers.
0: Ach.
1: Ja, hoe zit het nou? Nou, dat hege drukgebied wat is morgen dat betere waarjouw, dat het sneuren ik nog wel invloed. De streaming draait wat meer naar het westen en dan hebben we een afwisseling van zinnen en wolkenvelden. En stiet er een matige somtijden vrijkrachtige westenwind. Daarbij wordt het een fractie warmer met 21 en 23 graden. In de nacht van sneeuw of snij wordt het wat zachter dan de vorige nacht met 15 of 16 graden. En daarbij teken ik aan dat er letter op sneeuw of in de nacht naar snij een buik gevallen kan. Dan hebben we de snij nog. Overheerst de bewolking. We hebben een hege drukgebied, maar aan de oorkant ik een lege drukgebied boven Scandinavië. En deze is eigenlijk maar het hege drukgebied het handje drukken van wie is de sterkste. En dat zorgt ervoor dat we snij een soort bewolking hebben. Maar soms wat zinnen en ik sluit toch net uit dat we toch in de midden zeker naar wat rijwetter op een bui krijgen. Dat is even een oude want het gebied met rijwetter lijkt Bob Duitsland en dat is gewoon even spannend hoe dat oude rent. Daarbij rennen de temperaturen nog op naar zijn 20 om 22 graden.
0: Nou, het is net koud in elk geval.
1: Zeker net.
0: Dat valt ook in de hoogte aan. Oké, Sibbele, dank u wel. Even nou een loftige mini verder.
1: Ja, radien.

0: bent Vrom, mij het nummer Zielenswaar. Het is 18 minuten vrienden. We willen nog ons in orde bij dit programma. Dat is Noe Friesland. Voor de 30e keer in 15e tijd binnen doekers van de stichting Duik de Noordzee Schoon Uitveen om de zee letterlijk skin te doeken. Want zoals dus op het land, dat de gemeente en de provincie de strippen en de berms wol skin vaaien, moet de zee, dus maar eens gewoon lezen, of drillen, of het zinkt. Dat begint tot ons nuntje een gut vrachtschip, honderden containers verleerd. Dit is van een pad omspelen om de Friese kust, waar dat nog eens extra duidelijk. Benam omdat een gut pad van die lading net uit zee hele wilde koeën. Voor leefhavens van de Waardzee weer dat verschrikkelijk, zei het Ellen Kuipers van de Waardvereniging.
1: Nou, dat was echt dramatisch. Kijk, de watervereniging die huist in Hallingen. En het was vakantie. Maar toen wij dit hoorden, eerst kreeg ik een telefoontje van Rijkswaterstaat. Ja, er is een schip misschien wat containers verloren. Dus we hebben dan altijd wel contact met elkaar. Gelukkig dat Rijkswaterstaat ons daarbij inschakelt. Want er komen dan ook vragen van de pers. Dat kunnen wij dan ook goed beantwoorden. Maar ja, de volgende ochtend waren we al heel vroeg op kantoor met heel veel mensen. De telefoon stond rood gloeiend, want er was niemand te bereiken van de diensten die eigenlijk zouden moeten gaan handelen. Dus er kwamen heel veel vrijwilligers. Nou, we hebben afgestemd met Stichting de Noordzee. Doekse deden prijzen omlaag om mensen naar de eilanden te vervoeren. Zoveel mensen waren ook nodig omdat er zoveel troep lag. In het water, op de platen, in de duinen, op de stranden. En je kunt zo gek niet bedenken of het lag er wel. En op een gegeven moment was ik op een dijk aan het opruimen. En dan zag ik lampjes van IKEA. En toen dacht ik, shit, die heeft mijn dochter ook op haar slaapkamer. En toen realiseerde ik me ook van, ja, hé, maar dit gaat ook over mij. Wat hier gebeurt. Wij bestellen alles in Verwegistan. En ja, dat wordt allemaal over zee getransporteerd. En zit in containers. En dat is dus heel kwetsbaar. En, nou ja, we vinden dus nu nog steeds vliesdekens, scheermesjes, accu-autootjes voor kinderen. Echt de meest rare dingen, voetenbadjes, wasrekjes, noem het maar op. Die duikers halen het allemaal nog naar boven.
2: En het is ook het laatste jaar, had ik begrepen, van de clean-up actie. Betekent dat dan dat de zee nu schoon is?
1: In ieder geval een stuk schoner. Maar schoon is het nog langer niet. En het is ook wel een beetje bijzonder, want nou, we vieren het 15-jarig bestaan van Stichting Duik de Noordzee Schoon. En er is tegelijkertijd een Europese norm gekomen voor afval in zee. En als je die heel goed leest, dan zegt dat van, nou, als er één zichtbaar afvalstukje op 1000 vierkante meter ligt, dat is nog acceptabel, maar als er meer ligt, moeten we iets doen. Maar wat ze dan gaan doen en hoe ze dat gaan doen, dat wordt niet duidelijk. En er zit nog een extra klein extraatje aan, want vissers krijgen ook heel veel afval in hun netten en dat brengen ze gratis aan wal. Dat wordt ook gemonitord. Maar dus de regel is 1000 vierkante meter één stukje. En de afval wat in de trawlerschepen, in de netten van de visschepen komt, dat mag niet toenemen. Maar wat dan het perspectief is, of er dan meer wordt opgeruimd of niet, dat wordt helemaal niet genoemd. Dus het is eigenlijk een beetje een doekje voor het bloeden.
2: Ja, en ben je daar dan optimistisch over? Over wat daar nu te wachten staat met het verder opruimen van de zee?
1: Nee, niet bepaald. Kijk, het is natuurlijk ook best wel ingewikkeld om het op zee op te ruimen. Maar daar zou je toch echt wel mee moeten beginnen. Of je verzint een mechanisme dat als iemand afval verliest en die kan het niet vinden, ja, dat ze daar dan toch bijvoorbeeld iets voor moeten betalen. En dat je een potje hebt om de afval uit zee op te ruimen. Want ja, je zult misschien dat we het nu ook weer zien, maar heel veel beesten raken erin verstrikt. Die komen niet meer los. Ja, je hebt het hier wel over een Natura 2000 gebied. En de Wadden is een UNESCO werelderfgoedgebied. Nou, daar moeten we zuinig op zijn.
0: Zijt Ellen Kuipers van de Waardvereniging, zijn verslaggever Lennart Kingma van de Waddenomroep.
3: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
4: Oont Ieroeren.
5: Oont Ieroeren.
4: Noe in Friesland.

0: Lucy Silva's en Breathe In and Out. Altijd een goed idee. Museum Warkums Erfschip roept jongeren op om mij te helpen bij een bijzonder historisch onderzoek. Dat wil plakvinden op het terrein van het eerdere Nederlandse arbeidsdienstkamp, het NAD onder Ordewijn in Warkum. Mijn metaaldirectoren wil het Erfschip zien of er inderdaad nog oorbliksels binnen dit te krijgen hebben met het kamp uit de Tweede Wereldoorlog. Ik praat erover met Johan Bouwhuis, die is van Warkums Erfschip. Een goeiemiddag.
1: Ja, hoi, goeiemiddag.
0: Je bent op ziek. Op het terrein werd het iets in Warkum dus een NAD-kamp stien had. Of het kamp wie dat eens?
1: Ja, dat was een kamp van de Nederlandse arbeidsdienst. Hè. Daar kwam een jonge man, een Nederlandse man, die kwamen daar werken. Een idee van het Duitse in de oorlog, hè, om werkloze militairen, Nederlandse militairen, aan het werk te krijgen, zodat ze net horen dingen in de holle hel. Dus zodoende wie er in Warkum, ik een kamp.
0: En hoe kwam je op het idee om daar te zieken naar God tot eventueel nog in de groen zet?
1: Nou, er hebben natuurlijk toch wel een fors aantal barakken herstieerd. En eigenlijk is het vrij snel na de oorlog je dat sloopt en is er een stadspark van maken. Ja, en daarna is er eigenlijk nooit meer naar omschoen. Dat is ik vrij, geschiedenis die eigenlijk heel weinig mensen nog iets van weten. Nou, wij als Museum Warkums Erfschip wisten wij natuurlijk er wel wat van. En toen hebben we daar wat onderzoek naar dingen. En we hebben een mooie fotocollectie en expositie hebben we erover opstarten. Nou ja, toen dacht ik, hey, we kennen dat ik dan wel eens even een keer ziekje, want ja, dat is best wel nieuwsgierig wat ik misschien nog lezen kan. En ik begin met twee jongens, ik al eens even schoen, want dat kwam er ik wel wat uit te groen, dus dacht, nou, misschien moeten we dat wat groter om aanpakken. En vandaar dat we die oproep ik plaat. En dan hopelijk maar een mooi ploegje band en even ziekje kennen en ik wat fine kennen, maar dat is natuurlijk altijd mijn houdbaarheid.
0: Ja, wat zoen je fine kennen daar?
1: Nou, er lijkt nog een heel soort dakleer volgens mij, maar dat is natuurlijk net het meest interessante. Wat natuurlijk wel mooi zou zijn, die NAD-man die hier al in uniform, dus bijvoorbeeld knopen zo heel interessant zijn. Ze hebben niet bepaalde nummers hier, ze van ik op hun metaal nummers, ik op hun uniform. Dus dat zou ik wel mooi wijzen. Ja, misschien ik dan wel wat aardig of zo, misschien al een andere scap of dat soort spul. Maar ik ben benijd.
0: En die ziekactie, hoe zie je dat dan? Dat giep bij metaaldetectors?
1: Ja, we hebben een aantal BNC zelf een metaaldetector. En van de gemeente hebben we een aantal kriegen. Dat vind ik in Oerl is mooi. Maar de gemeente archeoloog natuurlijk, want ja, dan is net samen ergens een scherp in de groep zetten. Maar ze eerst tastingen hebben van de eigenaar. Dus dit bevalt de gemeente, dat hebben we alleen maar hun regelen. Dus zal ik een soort van plan, zou ik maar even terug nemen, hoe we dat het beste aanpakken kennen, want die delen niet vaker en zo, dus dat we al wat voelen wordt. En dat we dat goed documenteren, en wil je dat voelen, en dat we dat, mochten we nou een verder zieken worden, dat we dan weten van, hey, hier is wat voelen, en dat is misschien een interessant plak. Dat het wel een beetje officieel hier dan net samen wat luk raken, beginnen te graven.
0: Nee, want je wil de boel niet versturen vanzelf. Het is historische groen, dus je kan er net samen in omskeppen.
1: Nee, dat de meeste begon ik net altijd diep graven. Hè. Dus daar moet ik even rekening mee houden. Maar nou, dan hoop ik natuurlijk dat het een heel dat de jeugd ik dat die geïnteresseerd eruit ziet dan. En misschien dat die geschiedenis komt ik wat opbollen.
0: We hebben een oproep die op Facebook. Wat voor mensen zie je hem om je hem te helpen?
1: We hebben in eerste instantie richten op jeugd van 10 tot 16 jaar. Die een beetje geïnteresseerd zijn dus in geschiedenis en het ziekje van spul. Inmiddels al wat onmeldingen, dus dat rint al. Dat er nog meestal een jonge lui binnen die last komen, die kan zich onmelden bij ons.
0: Ja, en wat die mensen de metaaldetector hebben, of hebben we hem die kleer lezen?
1: Nou, we hebben een aantal van de gemeente dus kregen. Dus in principe hoe dat net beslist. Dat zien in herst is mooi morgen, dan kun je die gewoon mooi nemen. Maar we hebben zelf ook wel wat beschikbaar, dus dat moet altijd goed komen.
0: Ik wens je hem vanmorgen een heel soort succes en dank u wel voor nou.
1: Ja, jij hebt het water nou wat bijzonders voelen is.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Dan ja, hoef ik erbij.
1: Oké, hetzelfde. Azen bij Omroep
0: Friesland. Johan Terpstra, goeie.
2: Ja, met je Jacob, hoi.
0: Goeie met je dus. Wat zit erin?
2: In Grauw is de geluksfabriek dwaande om jongeren die het dreeg hebben met perspectief te jaan. Dat is een keer verhaal. En de Talship Races brengen net alleen nog prachtige skippen naar Haas. Maar ik, muzikant Campbell Forbes, naar Seis hier, komt er weer waarom naar zijn Heiteland, Friesland, voor een optreden met de Wiebe van Dijk Superband. Ja, en het oude snits op een inkleurde kaart uit 1649. Hoe zegt snits er vroeger uit? Maar dadelijk eerst hebben we contact met de Jouwer. Want hoe goed kerst door in eigen plak des troginnerinst? Een gildemeester leert Shen in de op de Jouwer dat achter gewone gevels soms de mooiste verhalen zitten. Nou, dat wil op de Jouwer wel vanzelf zijn.
0: Ja, zeker.
2: Trust zitten.
0: Orde klokkenmakkers en dat soort
2: dingen. Ja, ja, per se vanzelf hè.
0: Okay.
2: Jouwe Egberts.
0: Ja.
2: Nou ja, de Jouwer, daar gaan we toe dadelijk. En daar dan platen bij betinken. Tinkelink even mij. Dat ken noemen wij ze oer Oekuurje. Verhaal. Ja. Ik hoorde jou er misschien met de wel plaat nog maken. Hey.
0: Geen idee. Onder jouw artiest.
2: Zou ik nog kennen, hè?
0: Ja.
2: Ja, onze harkers komen we met de mooiste platen, let op, hè. Dadelijks in het programma Goeie Midje en je haast een leuke linkplaat, jouw terug, de Omroep app of WhatsApp 0620 Fjouwenjoggenjoggen.
0: Oké, okay, Johan, succes. En vooral een soort willen.
2: Dat komt zeker goed, hè. Daar ben ik wel bij haast, hè.
0: Ja, ik kom wel wat samen met jou. Dit is nou Friesland met Riesje van de 12 juli. Graag al nog een keer. Voor nou, dag.
3: Omroep Friesland. 12.12 FM. Alles wat er spielt.
4: Wat voor vakantjes is to net gauw vierte?
3: Waat die telefoon op Bali oppakt toch een aap? Vierde story Jiddy op de camping en zon Eltsen in Vadij?
4: Wer wie het onvergetelijk mooi en bijzonder. Wij maken de beesten een indruk op dij.
3: Johan en ik binnen op zoek naar een mooie vakantieverhaal.
4: Goeiemiddje at omroepfriesland.nl.
3: En als een leuke tip hast, goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
5: Hasta pronto.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
6: Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Bierbrouwer Gols gaat de Limburgse bierbrouwer Gulpener overnemen. Beide bedrijven benadrukken dat Gulpener als een zelfstandig merk blijft bestaan en zijn eigen identiteit behoudt. De overname is een volgende stap in de samenwerking die al bijna 30 jaar duurt. Daarmee willen de brouwers hun positie op de Nederlandse biermarkt versterken. In Israël wordt vandaag stilgestaan bij de Hamas-aanval op 7 oktober 2023, precies 1000 dagen geleden. Door het hele land zijn herdenkingen en protesten georganiseerd. Bij de aanval kwamen ongeveer 1200 mensen om het leven en werden 251 mensen ontvoerd naar Gaza. De dag markeert ook het begin van de oorlog in Gaza, die nog altijd voortduurt. Door een grote ICT-storing in het Maastadziekenhuis in Rotterdam konden woensdag veel afspraken en behandelingen niet doorgaan. Inmiddels is het grootste deel van de problemen verholpen en zijn de polyklinieken weer geopend. De spoedeisende hulp blijft voorlopig nog dicht. De storing ontstond tijdens een geplande noodstroomtest. Volgens het ziekenhuis zijn de patiëntgegevens niet in gevaar geweest. En uit nieuw onderzoek blijkt dat alleenstaande minderjarige asielzoekers relatief vaker worden verdacht van misdrijven dan andere bewoners van COA-locaties. Het gaat daarbij vooral om lichte vermogensdelicten, zoals winkeldiefstal. Tegelijkertijd blijft het om een minderheid gaan. In totaal werd vorig jaar ongeveer 3% van alle bewoners van asielopvanglocaties als verdachte geregistreerd. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
7: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl.

0: keurmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
1: Para Link en Co, Guiana Cinico.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Bierbrouwer Gols gaat de Limburgse bierbrouwer Gulpener overnemen. Beide bedrijven benadrukken dat Gulpener als een zelfstandig merk blijft bestaan en zijn eigen identiteit behoudt. De overname is een volgende stap in de samenwerking die al bijna 30 jaar duurt. Daarmee willen de brouwers hun positie op de Nederlandse biermarkt versterken. In Israël wordt vandaag stilgestaan bij de Hamas-aanval op 7 oktober 2023, precies 1000 dagen geleden. Door het hele land zijn herdenkingen en protesten georganiseerd. Bij de aanval kwamen ongeveer 1200 mensen om het leven en werden 251 mensen ontvoerd naar Gaza. De dag markeert ook het begin van de oorlog in Gaza, die nog altijd voortduurt. Door een grote ICT-storing in het Maastadziekenhuis in Rotterdam konden woensdag veel afspraken en behandelingen niet doorgaan. Inmiddels is het grootste deel van de problemen verholpen en zijn de polyklinieken weer geopend. De spoedeisende hulp blijft voorlopig nog dicht. De storing ontstond tijdens een geplande noodstroomtest. Volgens het ziekenhuis zijn de patiëntgegevens niet in gevaar geweest. En uit nieuw onderzoek blijkt dat alleenstaande minderjarige asielzoekers relatief vaker worden verdacht van misdrijven dan andere bewoners van COA-locaties. Het gaat daarbij vooral om lichte vermogensdelicten, zoals winkeldiefstal. Tegelijkertijd blijft het om een minderheid gaan. In totaal werd vorig jaar ongeveer 3% van alle bewoners van asielopvanglocaties als verdachte geregistreerd. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Dit is Omroep Zilt.

0: te schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. Zeven Nederlandse deelnemers van de Gaza-vloot gaan volgende week aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling en vernedering door Israëlische militairen. Volgens de organisatie gebeurden de incidenten nadat de activisten op internationale wateren waren tegengehouden op weg naar Gaza met hulpgoederen. Ook activisten uit andere landen zeggen soortgelijke misstanden te hebben meegemaakt. In Europa zijn 106 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van instantnoedels, ook in Nederland. De noedels komen vermoedelijk van een fabrikant in Oekraïne. Zeker 49 mensen moesten zich in het ziekenhuis laten behandelen. Vooral jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem kunnen ernstig ziek worden. Werkgevers en vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarmee komt een einde aan een periode van acties en stakingen bij verschillende zuivelbedrijven. De afspraken gelden voor ongeveer 12.000 werknemers in de sector. De bonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. En het herstel van de beschadigde spoorkabels bij Rotterdam duurt langer dan gedacht. Na een kabelbrand rijden er tot zondagochtend geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail spreekt van een complexe hersteloperatie en verwacht dat reizigers nog dagen last van de verstoring zullen hebben. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

dan praat ik gek. Adder zucht het, zucht je gek. Ja, die schaatman, die vreemde schaatman, dat dags bij mij. Sama begin tot te vertellen hoe een liefde lang verliep. Zoit dat ik hem al maar voor de voeten riep. Raast lid mij los, doe heel wies.

uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
2: para Link & Co, Geona Cynico.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Achilles Leidtje, mijn kunstgebied aan huis.
6: Of shop op kunstgebiedaanhuis.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoeding, zoals kanker of een long- of vaatziekte, en meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten, en sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer, het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Er is wakker roestaaks, maar nou is er dan toch een akkoord in de Suvel. Maar waarom luidt de FNV het akkoord net maar een positief advies voor onderleden? Zien ze er wel echt achter? Dat en meer, sa, in dit programma.
11: Onderwijs.
12: Mai Erik

0: nummers al volle aan. Hier is June Lodge en Prins Mohammed en het nummer Someone Loves You Honey.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Dit is nog Sijs een hele minuut of jou. Een goeiemidje. Van harte welkom bij Onderwijs. Van deze torensie 2 juli 2020. De dag dat de oud-vastzitter van de fokkerij Riet teleursteld is. Omdat een plan voor dekbeperking om het Friese hinder zoen te houden. Terug het KFBS in de ijskast zetten is.
3: Dat is spietig. En daarom hoop ik dat er een tij keert wordt.
0: Tegen de dag dat het Warkums erfskip jongeren ziekert om onderzoek te doen op het terrein. Dat in de Tweede Wereldoorlog een kamp van de Nederlandse arbeidsdienst. Dienst stier in de hoop oerbeursels uit dat kamp te vinden.
4: Ja, misschien ik dan wel wat aardig of zo, misschien al een harde skep of dat soort spul. Maar ik ben benieuwd.
0: En voor de 30ste keer in 15 jaar tijd binnen doekers van de stichting Duikt de Noordzee schoon uitvingen om de zee letterlijk skin te doeken. Een regen en dure klus, hebben ze de watervriening.
5: Verzinnen een mechanisme dat als iemand afval verliest, dat ze daar dan toch bijvoorbeeld iets voor moeten betalen. En dat je een potje hebt om de afval uit zee op te ruimen.
0: Het is een uitbeurder, dus mijn onderwijs. Want van jou rond saai zoer, mijn muziek, Nijs en achtergroen in dit programma dadelijk onder orde. Is het akkoord zien de Suvel wel een succes voor de vakbonden. Maar eerst, het waren net kwart, Simle Waaier, een hele goeie midje.
6: Een hele goeie midje. Van een midje hebben we nog mooie perioden met zinnen. Daarbij bloedt het meest droog. Alleen nog op het waard is er nog kans op een enkele bui. De temperaturen liggen ze om de 18 of 19 graden. Daarbij stiet een matige, ontkrachtige noordwestenwind. In de jong ligt het meest droog te blijven, maar nog wat zinnen. Waarbij de wind in het binnenland wat minder sterk wordt. Vannacht zakken de temperaturen naar minimaal 13 of 14 graden. Morgen stiet er een matige, ontvrijkrachtige noordwestenwind, bloedt het droog en hebben een afwisseling van zinnen en wolken. De temperaturen liggen maximaal om de 19 of 21 graden. Meer hoe dat waar, hoe een jaloeren.
0: Wekenlang is er verstaakt de nieuwe Suvel CAO, maar nu is er dan toch een akkoord. De Burkjouwers, vrienden in de Nederlandse zuiverorganisatie, de NZO, die spreken van een evenwichtig resultaat. Zij er door een periode van 2 jaar een salarisstijging van 6,8%. Edwin Martirosian van de FNV is aan de telefoon. Een goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Kunnen jullie wat vinden in dit akkoord?

0: Jazeker, jazeker. Anders zouden we het geen resultaat noemen. We hebben met NZO overleg gepleegd en we hadden aanvankelijk ook 2 jaar gevraagd. Dat is een CO van 2 jaar. En we zijn nu uitgekomen waarbij de eerste jaar, zeg maar 2025, inflatie wordt volledig gerepareerd. En als wij de inflatieverwachtingen voor 2006 mogen geloven, dat zal ongeveer 2,5% zijn, dan hebben we die inflatie ook gerepareerd en we hebben 1% ongeveer koopkrachtverbetering. Ja. Dat vinden we acceptabel.
1: Dat is acceptabel, zeggen jullie. Een loonstijging van 6,8%, dat is niet veel, hè?
0: Nou, dat is altijd afhankelijk van die inflatie, hè? En we hebben altijd gezegd, onze eisen zijn redelijk. Wij zijn, dat wat we eisen, dat is redelijk. En we vinden dat dat ook kan. En met dit resultaat laten we zien dat dat ook kan.
1: Ja. En toch leggen jullie het akkoord niet met een positief advies voor aan de leden. Het is een neutraal advies. Dat betekent, dat proef ik er een beetje uit, dat jullie er niet echt 100% achter staan.
0: Nou, 100% zou zijn als wij 2 keer 4% zouden afspreken. Dan wisten we zeker dat we ruim boven inflatie waren gekomen. De beide jaren waren nog, qua koopkracht was positief geweest. Alleen voor 2025, qua inflatie, nemen we dus die 3,3 mee. Dus inflatie wordt gerepareerd volledig. En voor 2026, daar zit een koopkrachtverbetering in. Ja. En dat vinden we acceptabel.
1: Ja, maar je wilde 2 keer 4%.
0: Nou, aanvankelijk wilden we in ons eis 2 keer 6%. Dan begin je met onderhandelingen, maar je werkt ergens naartoe waar voor iedereen acceptabel zou zijn. En we vinden dit een redelijk pakket om als van resultaat te spreken. Of dit voldoende is, dan moeten de leden nog even stemmen.
1: Ja, maar uit het feit dat jullie het niet met een positief advies voorleggen, mag je toch ook concluderen dat jullie als bonden de conclusie hebben getrokken dat er niet meer in zat?
0: Nee, dat is niet de conclusie. Alleen we hebben de conclusie getrokken dat dat wat we gedaan hebben qua acties, dat heeft dit opgeleverd. En dit pakket is voldoende om leden voor te leggen. Dat zou ook niet eerlijk zijn om dit leden niet voor te leggen.
1: Nee, maar goed, jullie oordeel daarover is neutraal. Dus jullie vinden daar dan richting de leden niet iets van, zou je kunnen zeggen. Die zijn er niet positief over.
0: Dat is niet helemaal zo. Nou, we hebben hem neutraal voorgelegd, maar we hebben toegelicht dat hiermee inflatie wordt gedekt en dat er koopkrachtverbetering in zit. We hebben de overige punten ook genoemd, zoals een eenmalige uitkering van €250 begin volgend jaar. En de vitaliteitsregeling die een jaar weer verruimd wordt. En daar zitten natuurlijk heel veel kleine verbeteringen in, hè? Er zit bijvoorbeeld mantelzorg wordt geregeld, stagiaires krijgen een vaste vergoeding, voor reservisten is wat geregeld. En uiteraard, er is ook gesproken over toegang van vakbonden tot de werkvloer. Dat was ook een issue en dat hebben we ook opgenomen in het resultaat, dat wij samen ernaartoe werken, dat de toegankelijkheid voor de vakbonden, dat dat vergroot wordt. Dus voor ons is het niet, dat is geen alleen een loon-CO die we wilden afspreken. En dat is gelukt. Dat is een ruim pakket. Uiteraard, het is geen akkoord. Hè? Dat zou mooi zijn als al onze eisen waren ingewilligd. Maar het is een evenwichtig pakket die we waard vinden om leden voor te leggen.
1: Ja, nou, dan is de conclusie dus dat er op dit moment gewoon ook niet meer in zat. Is het jullie meegevallen eigenlijk de actiebereidheid van de mensen?
0: Ja, dat hebben we ook gezien. Hè. Daar waar we gestaakt hebben, daar hebben nog altijd meer mensen gestaakt dan wat wij maximaal verwacht hadden. En ik krijg nog steeds berichten van bedrijven waar we niet gestaakt hebben van wanneer zijn wij aan de beurt. Maar zoals ik het al zei, het gaat niet om staken om te staken. Je staakt om een bepaald doel te bereiken en het doel is altijd geweest om een evenwichtig pakket te kunnen bewerkstelligen zodat mensen erop kunnen stemmen.
1: Maar gelet op de actiebereidheid van de mensen, bent u niet bang dat zij zullen zeggen van nou, we vinden het onvoldoende en gaat terug naar die onderhandelingstafel?
0: Dat kan, en als dat gebeurt, dan ga ik ook terug naar onderhandelingstafel.
1: Ja, acht u de kans groot? Acht u de kans groot dat de leden zullen zeggen van nou, dit vinden wij eigenlijk onvoldoende?
0: Dat weet ik niet, dat kan ik niet voorspellen.
1: Oké, nou zullen we dat even moeten afwachten. Etty Martirosian van de FNV, hartelijk dank voor uw toelichting op dit akkoord dus in de Suvel.

begintiet van de carrière van deze band, The Police. Nu jaar 28 jaar is de I Can't Stand Losing You. Ja, dadelijk zullen we het hebben over een nieuwe campus van Virda, de mbo-opleiding. En die stiert op het jaar 4, een nieuw plakje is te krijgen bij het Abelensa Stadion der. Verhaal is dadelijk. Maar eerst muziek van Dana. Met zin, al je pro.

0: woens het Songfestival van Ierland. All Kinds of Everything. Sarge Letter, hier is een dikke hit, maar je dit noemt Fairy Tale. En Letter is in de politiek gong. Oh, dat wie net zo'n succes. Dana Jerris dus en Fairy Tale.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Ja, we maken even rond. Nieuw Friesland. Veerda krijgt een nieuwe campus op het Jereveen. Aan de noordkant van het Abelense stadion komt een nijgebouw. Dat zijn 4000 studenten onderwijs krijgen zullen. Vanmorgen waren de handtekens zet, toch de belutse partijen. Op zelfs een feestelijk moment, zoen je ze. Maar net alles gong nevens plan.
2: Remco Meijer, ik hield de ondertekening aan van de nieuwe Veerda campus op het Jereveen. Ik hoop net dat het symbolisch weer, maar die vlaggen niet omvallen en de handtekening die net zitten bleef.
3: Nee, dat is zeker niet symbolisch. Eén regenbuitje doet niks af aan jaren van voorbereiding. We hebben hier heel intensief samen met de gemeente en met sportclub Heerenveen en met Sportstad opgetrokken. En dit is de voltooiing van een lang proces waar we uiteindelijk nu tot een handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst komen.
2: Want waarom woon je hem dit zo graag?
3: Nou, het mbo leidt op voor de samenleving. We hebben studenten die volop betrokken zijn in de samenleving. Of je het nou hebt over de kinderopvang, of over de detailhandel, of de zorg, of de techniek. Overal kom je mbo'ers tegen. En wij willen graag in het hart van die samenleving opleiden. En dit is een bruisend hart van Heerenveen. Dus dit is een perfecte plek voor het mbo om studenten op te leiden. En ook voor studenten om ervaring op te doen bij al die partners hieromheen.
2: Nou is het zo dat je nu nog 3 locaties hebt, je trog de TRV en Hinnen. Kun je net zeggen van dat juist ik dat in het hart zitten is? Want ja, daar ben je toch ik in de buurt van die gebieden, mooi bedrieuwen daarom Hinnen. Valt dat nou dan net fut?
3: Nee, ja, dat zijn op zich ook goede locaties. Maar het is een voordeel om op termijn alle locaties op één en dezelfde plek te hebben. We kunnen daar de campus een aantrekkelijker uitstraling geven. We kunnen gebruik maken van dezelfde ruimtes. Dus het is ook een financieel voordeel. En ja, het wordt een aantrekkelijk kloppend mbo-hart van Heerenveen en regio.
2: Ja, je neemt het al even, de financiële component. Laten we het dan toch maar even over de kosten hebben. Want ja, wat binnen de kosten hiervan?
3: Nou, wij gaan hier ongeveer 50 miljoen investeren. Dat lijkt een heleboel geld, dat is ook een heleboel geld. Maar daarmee krijgen we wel een nieuwe campus die de komende 40 jaar meegaat. We kunnen optimaal gebruik maken van de voorzieningen die Sportstad heeft. De sportvoorzieningen hier, we hebben hier een grote sportopleiding, CIO's. Dus over al die jaren uitgesmeerd hebben we een financieel voordeel ten opzichte van de kosten zoals we die nu hebben.
2: Maar goed, het beeld natuurlijk een grote som geld. Heb je hem dat al bij elkaar?
3: Ja, deels gaan we dat lenen. Maar deels hebben we het ook al. Het is nogmaals, het is een groot bedrag. Maar als je het afzet over die hele lange periode, dan valt het binnen alle kaders van onze huisvestingskosten.
2: En ken je zeker zijn oersjoch Jan van het Tietsplan, dat Jeroen Verhouwi?
3: Ja, vandaag hebben we dus de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Vanaf vandaag gaan we volop bezig met de ontwikkeling. Er komen architecten bij, gebiedsontwikkeling. Het moet nu allemaal uitgedacht, ontworpen en getekend worden. We willen in 2029 de schop in de grond. En in 2030, het Olympisch jaar, moet hier fase 1 van deze nieuwe campus staan.
2: En fase 1, dat hoort in?
3: Fase 1 is dus de sportstad zoals het weet hier nu hebben. Aan de andere kant van het stadion. Als dat helemaal gerealiseerd is, dan begint fase 2. Die zal ook een paar jaar duren. En dat is Saturnus en Skrimacher.
2: Ja, dan binnen door de 12 locaties. En wanneer wat dan het hele project clear was?
3: Nou, laten we het houden op 2033. Dat dan alles rond is en dat we hier dan de complete campus, alle opleidingen, 3500 tot 4000 studenten hebben we dan hier op deze plek gehuisvest.
0: Zei Remco Meijering dus van Veerda. Het was trouwens de laatste keer dat hij een handtekening zette als de baas van Veerda Sikkermoezees, want hij gaat voort bij datzelfde Veerda. Nou, een van de partijen die zijn handtekening ik onder het project zetten is Sport op Jereveen. Algemeen directeur Ferry de Haan luidt uit wat de club onder Geerwerking tient te hebben.
4: Nou, ik denk dat dat een hele mooie ontwikkeling is. Kijk, je samenwerken met een middelbaar onderwijs, dat is zeg maar een bestaan van de organisatie, van de maatschappij, wat net gezegd werd. Als je daar heel nauw mee kan samenwerken, gaat dat uiteindelijk zich aan weerskanten uitbetalen. En in de setting waarin we hier nu staan en dadelijk een prachtig gebouw tegen het stadion aan, waarin je qua faciliteiten, maar ook qua opleidingen nog nauwer kan samenwerken, denk ik dat dit gewoon een heel groot pluspunt dus ook voor Sportclub Heerenveen zal zijn.
2: Want kunt u al iets concreets noemen?
4: Nou, je kan denken aan sportvoorzieningen, misschien wat horecafaciliteiten die je daarmee hebt. Maar je kan ook in de opleidingen waar wij gedurende wedstrijden, dat kan op hospitality zijn, dat kan op het gebied van veiligheid zijn, waar wij het natuurlijk nodig hebben, waar je nog intensiever gebruik van kan maken. Wat dus een plus voor de club is, maar ook voor Veerda, dat ze gewoon een stageadres hebben, waar gewoon in de praktijk aan de school verbonden opleidingen uitgevoerd kunnen gaan worden. Dus ja, dat is een win-win situatie.
0: En dat zei Ferry de Haan, de algemeen directeur dus van Sportclub Heerenveen, in de bijdrage van Arjen Visser. Even een stukje Elvis. Ah, even een stukje Elvis. Well, it's a one.

0: zinnen op het wetter. De saillon strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En vooral meesken bij de koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij
0: willen wij. Op jouw jullie al bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer. Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
10: Het is die halve vijf, heeft tijd voor het laatste nieuws uit Friesland. Jacob Stelwagen, Jacob, goeiemiddag.
11: Een goeiemiddag. De 54-jarige vrouw uit Ter Inzert, die zo'n tiersdie vermist waard, is in goeie zoens vond. Dat meldt de politie. De politie een foto van haar deelt, maar helpt die nowhere voort. Ze verziekje om Elsnien, die de foto verspreid had, de foto ook weer voor te helen. De politie had een minderjarige jongen uit Friesland aanhouden voor belutsing bij een slimme mishandeling in Griepzerk. Bij de mishandeling raakte een jongen van 14 uit Noord-East Friesland slim verwoende. Dat meldt RTV NOF. Het incident die al ondervreed in de Nijmegen in de buurt van het zwembad in het dorp. De verdachte is overgebracht naar de feestnis, ze zit nog vast. Hij verzet als een mogelijke rol bij de mishandeling en de politie sluit net uit dat er meer mensen aanhouden worden. Bij Loenrok op de Waardwijn zult een 34-jarige vrouw het balk slim verwonden rekken. Ze op hechte van de pijn. Die om een eerzijdig ongeluk meldt de politie. Het slachtoffer waar toch de helpt is op het asfalt ontroffen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En de oefenwedstrijd tussen SC Heerenveen en Wolverhampton Wanderers kiest net terug. De Engelse club vindt dat de regels voor de supporters te streng binnen. Toch bij heidens van de gemeente Heerenveen zullen de Engelse fans alleen nog onder strenge betekenissen naar de wedstrijd kennen. De gemeente wil maximaal 650 Engelse fans talen. Dit is met pendelbussen uit Amsterdam wij vervierd worden zo naar het Abelense stadion. Dat weer de Engelse club te min, omdat de belangstelling volle gutter weer.
12: Ja, die zo'n reputatie, de supporters van de Wolverhampton Wanderers.
11: Als ze bij Wolken degradeert, dus ik kan niet intinken dat ze net in de meest vrolijke stemming binnen.
12: Nou, ze komen dus net naar het JRVM, die wedstrijd hier dus net trocht. Het Friske Dijs, het is night lezen op de site en op de app van Omroep Friesland in het Fries, en niet Nederlands.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Schaarne-Gouten.
14: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
15: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
2: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
16: EasyCit.nl, dan zit hij al goed.
17: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
16: Kom naar EasyCit in Burgum. Nou, ontzoom 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyCit.nl, dan zit hij al goed.
18: Onderwijs.
19: My Erik Enema.
20: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
12: Maar het jaar is maar even hebben oer wol. En daar is een reden voor. En dat is net alleen de hege pries op het stuit. Eerst dadelijk hier in Onderwijs. Want Wolle is in witte hoort, komt maait waar. Ze hebben waaier, een hele goeie midje.
21: Goeie midje, Erik.
12: Of het waait net, waaier.
21: Ja, het is wat dat betreft meer waaier hoe het wordt. Het is winderig, het is waaierig. Ja, de dag begon vanmorgen met een vreugdelijk zinsje. En er koest een mooi chef vanuit het westen kwamen bewolking. En na al die zinnige knipegen, lutste dicht. En stutste wind naar vier erop. Er stond een matig, ontkrachtige zuidwestenwind. Zeker op het waard stond er een stevige wind, weerkracht 6. De temperatuur al verder draaien wat erop naar zo'n 20 graden. En dat wordt de hoogste temperatuur. Dan hebben we eigenlijk de eerste rijnwetter van de mannen te pakken. Ik kreeg van je waarnemers de volgende wetterstand binnen. Bakkeveen, 3,1 mm. Friske Pjeln en Houderwijk, 3 mm. Grauw, 2,6. Bakkeveen, 2,3. Dan wordt het op Lember, 2,2. Kwaaijem, 1,8. Waarbij de waarnemer, ik zei, wat is het winderig? Zomaar, 1,8. En Laaksem, dat biedt maar 0,6 mm... bescheiden.
12: Ja.
21: Maar fijn, het begin van de juli deelslag eerder. Nou, de komende nacht, dan hebben we, of de komende jongen, hebben we eigenlijk nog droog waar. Een enkel buiken is mogelijk. Dus op een laatste zijn toch nog wat buikers. Maar in de jongen zullen we de zinnen nog eventjes. En stiet er nog altijd een matige, ontkrachtige noordwestenwind die in het binnenland langzaam wat aanneemt. De komende nacht rent de temperatuur weer om naar zijn 13-14 graden.
12: Nou, dat is nog gelijke temperatuur. Zeker als je lekker sliepen wil. En dat willen we natuurlijk al hier. Monfreed, 3 juli. Wat voor waar hebben we dan?
21: Morgen. De dag voor het weekend. Dan krijgen we een hege drukgebied. Dat ontwikkelt hem en loopt wat naar het zuiden van Ierland. Maar aan de orenkant leidt er boppen Scandinavië, ik wat lege druk. En die beide ben wat mij elkaar aan het jermke drukken, zeg ik van mij. Dat betekent dat er in de mentiet toch nog wel een buiken vallen kan. En dan is het de rest van de dag misschien ook het meest droog onder invloed van het hege drukgebied. De wind is matig ontvrijkrachtig uit het noordwesten. En de temperaturen liggen rond een jongetje nu 21 graden. In de nacht van vrijdag op sneeuw wordt het best wel fris. Tussen de 10 en 14 graden. Dus dat ben hele orde temperaturen dan een week alleen.
12: Wat verschil inderdaad.
21: Ongelooflijk.
12: Heel 20 graden ze wat. Hey, en weekend, wat brengt u dat, Sibbele?
21: Ja, het weekend. In het begin van de week weer de stemming van het weekend al wel aardig goed. Maar ik moet wel zeggen dat wij deze week binnen de voorspellingen toch wat minder. Ten net zo dat het de main weekend wordt. Maar sneeuw hebben we in ieder geval een te krijgen met een westelijke streming. Maar een afwisseling van zinnen. En wolkenveel, met een matige, soms een vrijkrachtige westenwind. Mooi nice is dat het met 21, 23 graden een beetje warmer is als vreed. En ik in de nacht van sneeuw op snijn is het met 15 tot 16 graden toch een stuk zachter dan de nacht ervoor. Sneeuw letter op de dij, ieder werkkans op een bui. Nou, dan zullen we even naar de snijn. De snijnoe heerst de bewolking. Dat het te krijgen met de steuring die boven Scandinavië leidt. Die leidt wat je in het hege drukgebied aan. En eigenlijk kan we voorstellen dat de kans op wat telslagen in de vorm van rein of een bui op snij vrij groot is. Waarbij de temperaturen oprennen naar zo'n 20 of 22 graden. En dit wisselvallige waarbeeld, dat lit hem misschien, ik begin tak een week nog even zien.
12: Oké, dus die hege temperaturen hebben we al.
21: Maar even geduld aan, of nou, van afstel komt uitstel, hoe zit het wel eens? Al wacht je.
12: We maakt je daar je maar. Dank je wel, Sibbele.
21: Radiant.

0: leuke opname van Robbie Williams. Ja, dat is de Supreme. En daarvoor de Twaherten van Mario Kramer en Sien Maten. Nou, Robbie, het is een droog, maar nou, ik heb nog wel je. Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Voor het eerst in 40 jaar werd er in Nederland weer skippen wol waskem. En dat baat in Friesland, de meneer van der Weijden. Die is van de wolfabriek Friesland. En aan de telefoon, een goeie meetje.
2: Ja,
0: goeiemiddag. Ja, hey, de wol hier net wasken waard, werd een wol eigenlijk?
2: Waar dan wel? Ja. België, Italië, Denemarken en zelfs richting China.
0: Ja, en je hebt toch van dat ken in Friesland?
2: Nou ja, wij hebben hier een speciale zaak in Bitgemolen. En verkeerd al een 40 jaar, rond 40 jaar wel ontdekt bij een kerstjes. Dus wij kregen op een gegeven moment het idee, hier in de kersenfabriek, we vullen hier zelf in de dagbesteding de kersens. En daardoor wij of mooi airpad, een synthetische gerecyclede vulling, of mooi wol. En dat had dus een voorkeur. En op een gegeven moment kreeg ik het idee van, nou misschien is het ik wat op dezelfde wol was ging in en je lokaal boy Helly.
0: Ja, want dat scheelt in de kosten, leek het mij.
2: Ja, zeker. En transportkosten worden hartstikke van het neus. Dus op het moment dat in de vrachtauto stopt en nou, voor u zo wordt dan richting België in en het komt weer terug. Maar boeten dat, maar wil graag dat het wol werd populair wordt en dat mensen het over wol hebben, nou, dat slangert ik. En dat ik er eentje in het telefoontje ja, erbij is draaien. De schippenboeren die krijgen niks van de wol en dat idee die dat bij elke brengen kennen. Kunnen we dan niet allemaal een keer het cirkeltje rondkrijgen dat iedereen wat oploopt.
0: Ja, maar ik begreep toch dat die wolprijs aan het oprinnen is op het stuit?
2: Oogschijnlijk is dat. Oh. Het mooie is, laten we beginnen, er wordt gepraat over schipwol. En dat is hartstikke gunstig. Het is ontzettend belangrijk dat die prijs van de wol weer omheen gaat voor de boer. We zijn er nog lang net op de kostprijs voor de boer. Ik al wil het wel heel positief schetst. Okay. Daar zitten we nog net.
0: Nee.
2: Daar heb ik nog wel even de tijd voor nodig om daar te komen. En dat doe ik samen met de boer binnen de wolfabriek. Wel een mooie ontwikkeling.
0: Ja, het is populair aan het worden, maar goed, de kostprijs zit er al net uit, dus dat maakt nog even verder omheen, die prijs. Jim Roski, dus die wol zelf, hoe doe je dat eigenlijk?
2: Ja, het is een proces bij me ooit voor hier bij de stad. Hier links en dan word ik dwan. Dat is dus een knappe uitdaging. Dan ben ik ontzettend blij dat ik vanuit Brussel wooi en mooi risicofinanciering en vanuit de provincie. Het idee dat we op tafel gaan het vleeg omarmd hebben. Dat wij daar een krappe subsidie van krijgen in de ondersteuning om binnen het rij hier een succesvol verhaal van te maken.
0: Ja.
2: Dus was krijg ik al zo is dik 40 jaar geleden dat de laatste wolwasserij hier in Nederland hier. Dat is om de ja, het is een hartstikke arbeidsintensief proces. Arbeidsleen ben gewoon heeg.
0: Ja, dat is een duur proces dus ik.
2: Dus het is een heel duur proces en we moeten technieken met een tijd awards worden en met inzet van duurzame middelen qua verwarming van het wetter en vooral ik het lokaal hoor. Zo wij er wel lacht in dat wij samen met de boeren wel tot een situatie komen kennen dat we en de boeren een goede kiloprijs krijgen en wij de wol lokaal verwerken kennen.
0: Ja, maar de skipper dus skeert, Jim krijgt die wol. Is die wol dan sasmarig?
2: Ja, dat is varieert per boer, per skierperas. Er zit best wel een soort verschil in. Toen je op de eerste eer met z'n in de gaten hebben, wist ik van tevoren. Ik heb ik nog als wijfje bedekt bij de kerstjes en dan is het al verwerken.
0: Ja,
2: daar hebben we aardig een kijk op kringen. En daar zit wel een heel soort work in. Het is een intensief proces om de bol goed in het voorstadium te sorteren. Het hele smarge bol, dat verwerken die tot hydrocarbons, dat kun je bij goed loonbroeken. En dus er is nergens een afval in het proces. En het bol wat uitsorteert wat heel skin is, dat wordt stoomd en verder verwerken. En wat nog wel het smarge is, dat wordt wasken. Maar een keer op hele hoge temperatuur, heel wat helemaal hygiënisch kind te
0: krijgen. Ja, je siert het haast.
2: Ik heb niet 80 graden.
0: Oké, nou dan is het haast de kooktemperatuur daar. Ja, hey, en dan is natuurlijk de vraag, wat doe je met wol? Okay, een trui en van Broadje?
2: Nee, de wol hier in Nederland die is daar net geschikt voor. Tenminste, dat wat wij hier zeggen is te prikkerig.
0: Ja?
2: Daar heeft echt wel een volle, vindere vezel nodig. Dus zo is het in de textiel verwerken, dan krijg je echt kriebeltruien.
0: Oh, dat
2: is de wol die Ja, dat doe ik het. Dat ben je het wolle. Dus de wol die hier mooi komt, dat is de wol die in de dek bent en de kersen zit. En ja, de wolfabriek zit in bed gemolen. En is bedroog zit hier in bed gemolen. Dus het is. De wienspreker achter op de fiets keer de vulling weer de kersen zien.
3: Oké.
2: Dus dat is een heel mooi systeem.
3: Ja, wiet en zwaad, wol?
2: Ja, wij broeken alles. Voor hen is dat net zo. Zwarte wol, ja, kist in dek ben, plakt in het broek, want het zit voor de tijken in.
3: Oh, ja.
2: Maar bij kerst is met dubbel tijken, met rot dus de kleur net just. En de wolkwaliteit is hetzelfde. Maar goed, als mensen een zwart pikje in een tijkje zullen, dan denken ze, oh, is dat smart.
3: en je krijgt zo'n werken van gewoon een betaalde schint te maken, zo is dat te krijgen, ja.
2: Ja, de maar dacht wel dat we uitlezen. Ja. Dus ja, wij kunnen alles verwerken.
3: Ja, oké. Hey, en ja, dan wist ik best afhankelijk van, want er was die cirkel groen te krijgen, van de schippenhouders zelf. Doggen die mij in dit verhaal?
2: Ja. Ja, we hebben het idee dat ik voor hier maat op tafel en een kanaal de boeren opzocht. Die zijn great enthousiast. En de problematiek binnen schiphandel is uiteraard die. Ze hebben een soort verkeers nog aan organiseren, maar de kiloprijs voor de wol, een beetje ski op skeer, kost in 24 de kilo.
3: Oh.
2: Dus want, de berichtgeving die op dit moment in de krant zit, dat lijkt het dan dat het voor de boeren al geregeld is, maar die zijn er nog lang.
3: Die goudmine is het dan net, hè?
2: Nee, zeker net. En dat heb ik wel zijn beperking. De prijs is wel heen gegooid, maar dan kiezen ze meestal met de synthetische feestjes. Want in het einde van het proces, en dat zit er eenmaal in het geleen de wol, ja, zijn populariteit verleren. Ja. Omdat het te duur was ten opzichte van synthetische vezels. Ja. En dat proces proberen we te keren. Dus er zit wel ergens een plafond in. Maar ja, de boeren er ontzettend enthousiast. En samen hebben we nooit toch door een groep daarin te vormen. En dus wat er nou wel wat gebeurt, er werd wel zo praten, wolprijzen. Dat ben ooit dagprijzen. En wij willen gewoon nog een verste prijs daar. Als het om mijn leven staat, is dit de prijs van dit jaar. En daar we in de combinerende mooie opbouw in Siki.
3: Ja, en het is niet hier om een proef, maar die wolfabriek. En het worstje van die wol. En wanneer mag dat een succes wezen?
2: We hebben het project vertraaien hier. En het idee is, 40 geleden is het feitelijk stoppen.
3: Ja.
2: Omdat toen de afvallozingswet op tafel kwam. En in Nederland geven we daar best wel heel vier in. Dus zeker in dat bed van elkaar. En een simpel idee is, als wij al het wetter weg filtreren. Met membraantechniek. Dan heb je een afvalwetter. Dan heb je een gesloten systeem. En dan voelt ons ik aan alle regelgeving. Er is geen afval.
3: De techniek is
2: van het project. Ja.
3: De techniek is heel iets verder. Nou, we zullen zien hoe dat gaat met het Wolfabriek Friesland. René van der Weijden, dank u wel voor het verhaal. En een mooie dag verder. Wol. Ik wist het al net. Dan stek je alle dagen weer wat op. En daar is onderwijs natuurlijk voor. En voor de muziek. Hier is Electric Light Orchestra en Hold.

0: Soan.
1: 12.8.12 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: De Westereen wie lang het mekka van de postdoel. Het drafhinder van de Lietse man.
3: Vroeger wie het zo. Dan gingen alleen naar de mansjes op reis. En dan zit een wifkes thuis mooi te wijzen. Als je dit ziet, gaan we om.
2: Dit week in Friesland ook. Doan van de Westereen.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
8: Vers.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De IFKS en scootieskipper Luc Elzinga zien een nieuwtje om elkaar in de rugbank. Maar Elzinga no Siele van Zimmer. Hier is dat samen in dit programma.
8: Onderwijs.
9: Mai Erik.

0: Ja, je kunt bij de net hebben. Fever Dream, ja, dat is van Alex Warren.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Ons wijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is 5 en een hele minuut voor 5. Welkom bij de Twaroeren van Onderwijs. Van is tongens die 2 juli, de dag dat er een eind komt door de stakingen in de studiosector. Bij Wieken van Acties is er nou een conceptakkoord.
3: We hebben de conclusie getrokken dat dat wat we gedaan hebben qua acties, dat heeft dit opgeleverd. Ja. En dit pakket is voldoende om leden voor te leggen.
0: Dat zei Edwin Martirosian, hij is van de FNV. Hij laat dat advies dus neutraal voor ons, het akkoord voor ons in leden. Tegen dat vlakbij het Abelensa Stadion op het Jereveen een ronde komt van 4000 studenten.
4: Ik denk dat dat een hele mooie ontwikkeling is. Kijk, in de setting waarin we hier nu staan en dadelijk een prachtig gebouw tegen het stadion aan, waarin je qua faciliteiten, maar ook qua opleidingen nog nauwer kan samenwerken, denk ik dat dit gewoon een heel groot pluspunt, dus ook voor Sportclub Jereveen zal zijn.
0: En dat zei de algemeen directeur van datzelfde Sportclub Jereveen. En het is daar dat we melden dat Doekers heel wat afval uit de Noordzee waaihelly.
5: Veel netten gezien onder water. Ook weer MSC Zoe-afval. Kleden die we niet helemaal weg konden krijgen. Maar het ligt zeker genoeg om nog een keer te komen.
0: Hij is de volle Bero hier in Onderwijs. En sinds daar is het verhaal van een professioneel berger die het vertelt dat het meeste afval dat hij in zee bedaart, Derek nooit meer uitkomt. En we zullen het aan zijn hebben, oeskoetsjes hielden. Maar nog een paar weken te gaan, rond de start van de Silereis, die de EFKS Joort in de rugbank Tjinoer Skipper niet rijeerd is. Priest het Waarbeurt een simpele waaier.
6: Van een beetje hebben we nog mooie perioden met zinnen. Daarbij bloedt het meest droog. Alleen nog op het water is er nog kans op een enkele bui. De temperaturen liggen ze om de 18 of 19 graden. Daarbij stiet een matige, ontkrachtige noordwestenwind. In de jong ligt het meest droog te blowen, maar nog wat zinnen. Waarbij de wind in het binnenland wat minder sterk wordt. Vannacht zakken de temperaturen naar minimaal 13 of 14 graden. Morgen stiet er een matige, ontvrijkrachtige noordwestenwind, bloedt het droog en hebben een afwisseling van zinnen en wolken. De temperaturen liggen maximaal om de 19 of 21 graden. Meer hoe dat waar, hoe een jaloeren.
0: Van de rugbank jullie houdt zien Joert Scootjeskipper Luc Elzinga en de IFKS Rugtjen Omekoor. De IFKS heeft Elzinga skost voor een periode van 4-4 nadat hij nevens de organisatie te rigoureus zijn scootsie verbouwen liet net. En Elzinga die wil dat de rugter die skorsing weer omdraait. Want hij wil zielen. Verslagjouwer Arjen Boslaar die weer Joert in de rugbank. Arjen, goeiemiddag.
7: Goeiemiddag Erik.
0: Bist er ooit komen eigenlijk Joert?
7: Nee, ze ben er net uitkomen. Er is wel, daar kom ik later nog alleen maar. Er is een poging dienen. Maar nee, ze stond nog steeds. Ze ben nog steeds van hun eigen mening en die komt nog net door.
0: Nee, ze bent net eens. Het draait al hier om de verbouwing van het scootje van Elzinga.
7: Ja, de Utentus, het Jezeme scootje, dat is van de winter verbouwd. Dat wie van tevoren net onkundige bij de voorzitter van de commissie die het controleren maat. Maar achteraf is daar spul rondsteen, want zoit de commissie en dus het IFKS-bestuur, ja, die verbouwing is visend een rigoureus west. Hij heeft eigenlijk de var in de achterkant behouden en het hele middenstuk is op nij bouwt. En Elzinga zei vanmiddag in de rugbank, of zijn advocaat, die zei, ja, wij hebben alles melden wat we dwan doen, maar dat scootje. En ja, dat dan de verbouwing wat oors uitpakt als het meest kan tinken, is dat ken ik daar dan wat ontwan. Dus Elzinga zei, ja, wij hebben gewoon verteld wat wij dwan doen.
0: Ja.
7: En dat zij dan vinden dat het rigoureus uitpakt het, ja, dat ken ik net zo vol ontwan.
0: Maar het is toch gek als je als skipper je scootsje verbouwen liet, dat er beter bij is, dan is je het geen van het resultaat.
7: Dus de skipper is er ook wel bij, alleen hij zei dus, wij hebben het hier om het scootsje veiliger te maken. Ja. Wij hebben het hier om het scootsje voor de komende 100 jaar nog te bewaren. Alleen nog, ja, dat de orenkant, de commissie, die er net elke dag bij is, dat die dan op een gegeven moment het eindresultaat shirt en denkt, oh, dit is wel heel verder als wat ik dacht hier. Ja, daar ken ik net zo vol ontwaan, zei Elzinga.
0: Is dat ik zo?
7: Ja, dat is natuurlijk moeilijk, want dan wordt het interpretabel wat hij je al praat van het voor. Ja. De rugter stelde er een

0: meer vragen over. Ja, wat heb je opraat van het in het voor? Hoe tot in detail ben je hoe die plan in de West? Of is het meer een kwestie West van, oh, dat was wat verbouwing. Ja, als je het wel goed hebt, succes. Ja.
1: Maar de bin ruglin uit het giet om de verbouwing van de scootsie, maar toch een bepaalde originaliteit, eerst kan voldaan. Is het inderdaad zo dat het scootsie dan net meer onvoldocht?
0: Nou, volgens de CTZ, de Commissie Technische Zaken van de IFKS, dus net meer. Mm-hmm. Alleen nog volgens Luc Elzinga, die zei het nog altijd, wij hebben wel degelijk volgens de ruglin werken. Zo, op dit stuit is er een commissie binnen de IFKS bezig om naar dat OS, de uitrusting scheep, of de omschrijving scheepsuitrusting, te zien van oké, klopt dat nog wel? Is alles wel goed omskreun? Ja. Volgens Elzinga is dat namelijk no netza. Is het wat vaag al hier op sommige gebieden?
1: Daar zou hij dus wel een punt hebben.
0: En dan heeft er een punt. Want ja, waarom is zo'n commissie oorspronkelijk het werk nou naar die regels te zien? Ja. Achterouw. En daarom zei hij, lid nou een onafhankelijk zakkundige van boetenouw. Shin, nou wat is hier nou gebeurd rondom de verbouwing van mijn scootsje? Heb ik nou geliek of het de IFKS geliek?
1: Ja, daarbij komt ik nog eens een keer het feit dat eigenlijk alle scootsjes verbouwd werden, toch?
0: Nou ja, dat kwam ik nog even naar voren bij de jeugdzaak. Dus hij zei, oké, de norm is de norm, zou het zien advocaat. Alleen nog waarom werd mijn cliënt die norm dan heel erg bot oplijn. Wielst orenscootjes, orenskippen, ek verbouwd binnen, misschien ek wel net onder regels voldoggen. En daar werd volle minder op handhaven. Maar ja, de brug de ruchter dan weet ze niet in. Ja, als iedereen een boefke is, budget dat dat is toch ook een boefke wijze, maar ja.
1: Het is eigenlijk een slimmere boef binnen als de orenboef
0: nou
1: misschien.
0: Ja, precies, dat is even de vraag.
1: Nou ja, het is nog een paar weken voordat de IFKS losgeert natuurlijk. De variëteit mag er natuurlijk niet komen, want hoe gaat het nou verder?
0: Nou ja, de advocaat van IFKS die zei, eigenlijk hien we hier nog net zitten hoeven, want volgende week, het zien jullie, dat is Nijwiek Vreed, dan is er een algemene ledenvergadering weer uitroppen en daar wordt een arbitragecommissie instelt die chancel naar het royement van Luc Elzinga. En de kans is onwijzig, zei die advocaat, dat hij ervoor 1 augustus ik wil uitbinnen. Maar een 100% groensje ken ik daar net op Jan. Alleen ja, Luc Elzinga die zei, ja, ik heb net zo volle vertrouwen meer in de IFKS en in de arbitrageprocedures binnen de IFKS. Dus daarom ben ik naar de rechtbank stap, want ik wil Wolf van 1 augustus die duidelijkheid hebben. Ja. Daarvan zei de rechter, ja, Joachim wil zezen dat er volgende week inderdaad zo'n procedure begint. En Joachim wil zezen dat die procedure van 1 augustus duidelijkheid jouwt. Maar wat ik nou zeg, is dat die procedure er nog net is. En die commissie is er echt nog net.
1: Nee.
0: Dus is het even de vraag, hoe komt dat?
1: Ja. Maar kunnen we zeggen dat Elzinga dit hier in elk geval net mijn dochter in de IFKS?
0: Nee, er is op een gegeven moment nog wel een voorstel dingen. De rechter heeft ze even de gong opstuurd, dat is een mooi hit.
1: Ja, even,
0: op het moment dat je eruit komen en centraal vragen wie daarbij kan het royement op dit moment opheven worden, zodat totdat er duidelijkheid is over die verbouwing van de uut en thuis en of dat nou een externe zaakkundige moet of niet. Om die geld uit de lofte helling, kunnen we dat royement opheffen, zodat Luc Elzinga mij een nice koetsje, namelijk de vrouw Christina, mij dan kan onder het kampioenskip. Nou, daar ben ze net uitkomen, want de voorzitter Jaap Jelle Veenstra die zei, daar ben ik net daar bevoegd om dat nou in te loeken. Dat moet die arbitrageprocedure uitwiezen of dat kan of net. En op die stoel voelde ik net zitten gaan. En toen had de rechtbank was zei, nou ja, ik zal er naar Shin. Hij zei het woord, het mifakar dat er binnen de organisatie, dus vanuit zo'n arbitrageprocedure, een uitspraak komt. Want dan heeft het een breder draagvlak binnen de vereniging. Maar tot die tijd, zolang die uitspraak vanuit de vereniging zelf er net luidt, ken ik een uitspraak van. En dat ken ik betjutten dat meneer dan vanaf dat moment wel lid worden mag. Totdat die definitieve uitspraak er luidt. Dus nee, we kunnen nog net zeggen dat er definitief net maidot. We kunnen ook net zeggen dat er definitief wel maidot.
1: Het laatste woord, wat ze vaak zeggen, is hier dan nog net hoe zijn. Arjen Bosselaar, dank u wel voor die verhaal.

0: Mantis, Mantis, Mantis, Mantis, Bendix, Bendix.
1: Onderwijs. Ja, mooi, in de Dutch Mountains juist van de Nits. Ja, en dan kregen ze Hewitt dan toch lang om let. De excuses dat ze al zo lang om vregen hier. Er staan hier de afstandsmoeders en vooral de afstandskinderen. Ben die tussen jochtje 56 en jochtje 84 onder druk van familie, kerken en helpverleners bij hem en bij helpen binnen om onderbrocht te worden bij pleegorden. De biologische mem, meest jong en soms minderjarig, verdwoen vaak uit beeld. En dat levert bij een protte van die afstandsband grote trauma's, bleuwende skeer soms op. Nou, Maya Sielstrijd Dokkum, die in april in dit programma alles een keer haar verhaal, want zij wie ik het slachtoffer van die onvrijwillige adoptie. En ze willen jullie bij dat onbierend van het excuus. Dag Maya.
2: Hey, hoi.
1: Hoi. Hey. Hoe wie dat doet voor jij daar in Den Haag?
2: Ja, het wie boven verwachting mooi.
1: Ja?
2: Ik ging je net zo oprekenen, maar het wie warme tekken van herkenning, zeg maar. Al je gelijkgestemde mensen vanzelf. Ek memmen de bie en sommige heiden zelfs. Maar een zaal vol mensen, 350 man. En praten online. En ja, het was een hele mooie middag. Ze begonnen met clips, sjentelitten van verschillende mensen, over wat hun oekaam wie. Nou, dat was al heel erg emotioneel eigenlijk voor iedereen. En toen kwam de staatssecretaris met haar excuusbrief, of met haar excuus natuurlijk, brief. Maar ze had bijzonder goede tekstschrijvers hier bezig gewoon. Want het was één op één, alle woorden rekken precies eigenlijk wat we al hier vielen. Dus die eigenlijk bijzonder emotioneel. Ik net dat te
1: is,
2: verwachten.
1: Dat is mooi om te herinneren. Hè? Want we sprutsen elkaar in april. Je kind onderwijs en toen wist je eigenlijk vrij sceptisch. Hè? Hoe die excuses van het kabinet en die commissie die hier zagen. Ja, de binnenfouten maken. Het kabinet maakt zich excuses direct voor onbieren. Nou, dat gebeurt aan Hewitt. Is die scepticis heel nog voort?
2: Nou ja, in die zin vind ik nog steeds wel dat deze mensen daar uiteindelijk een rol in gaan haarzelf. Maar hoe ze dit nou oppakken en hoe ze u eigenlijk in de midden te komen en u sjoggen, heb ik dat toch wel wat onderschat, denk ik. En ben die excuses toch wel heel erg waardevol.
1: Ja.
2: En ik vooral, wie ik voortwolde meedeling kregen dat ze wel herstelmaatregelen, dat ze daar wel mee onder slag gingen. Dus ik daarmee kregen we wel een hele mooie boodschap hoe.
1: Ja, daar zullen we dadelijk nog even verder over hebben. Ik wil toch nog even zeuren, want dat is mijn rol natuurlijk.
2: Ja.
1: Bij het excuus om de Molukkers. Waar dat die een toch premier, Jetten, Rob Jetten. Ik lees ergens in een verhaal, in de kranten, dat ze sturen als kabinet hier een staatssecretaris in. Dat is toch van een orenwader.
2: Dat mij meestal Safine, het boeit me net zo heel vol dat die hebben destijds of deze vrouw. Het gaat om de intentie en ik geloof wel dat dit wel op jocht wie. En ik wil eerlijk zijn, u echt net echt vergelijk je mij al het leed wat die Molukkers zeggen ondien is. He? Dat ik wel een beetje misschien van horen.
1: Nou, het is echt serieus een leed, maar leed. Ja, leed, maar leed vergelijk je dat het, nee, het nooit zin
2: nee,
1: eigenlijk.
2: Joh, waar waren we te beter van? Nee.
1: Dat ja. En mijn toekomst dus eigenlijk wel. Bleed, het is de bijeenkomst in Den Haag bij.
2: Ja, met name kapot. En een soort van voldien. En bleed, wat is bleed? Ja.
1: Oh,
2: ja,
1: op lucht?
2: Ja, dat meer, denk ik. Oplucht en wel mijn hoop op meer. En ik wil de laatste tijd vooral dat het gewoon eigenlijk heel belangrijk is dat je eindelijk het gevoel had dat je jet worden. Het wie altijd zag van, wat zeurst en best een goede lange kam. En wat hij hem dan? Wat is er dan met hem? En wat is er te zeuren? En mensen begrijpen dat vaak net. En nu wil je eindelijk in de media en extra oren mensen om je heen. Meer het erkent dat het gewoon echt wel diep leed is.
1: Ja.
2: En het is een diep trauma als je als babytje in een weeshuis skopt worden, steeds maar even raar.
1: Uh-huh.
2: En dan maak je maar een hier hoe leven. Ja, denk daar eens hoe nee, jong.
1: Ja, het is voor je als
2: ben.
1: Nee, het is voor je als ben, maar ik voor de mem natuurlijk een heel trauma west. Dan vertelde ze in april, dus hier in onderwijsvirus, Maya, dat de herst net leed, maar ik een heel soort yield biscuitrek eigenlijk. On alle behandelingen en help die ze toch zocht heeft. Je praat er vaak over yield, dat het misschien is volgens zin, maar in dit geval wel, denk ik, omdat ze zelf de wikkel begonst. Komt er iets van compensatie, genoegdoening? Heeft dat yet?
2: Nee. Ze woonde het Joert specifiek echt over excuses ha. En ze had dus wel zijn de kommaherstelmaatregelen. Dat wat ze echt over adviseren richting het Tweede Kamer. Maar wat, daar wou ze helemaal niks voor zeggen. Want dat zou dan aanleiden van de excuses. Mm. Nou, dat ben ik wel maar haar injes. Dus op welk gebied had dat woord, wie hopen we zelf vooral, met name dat uw dossiers hier een bier worden en makkelijk toegankelijk.
1: Ja.
2: En van mijzelf geldt wel dat ik bijvoorbeeld die hulp vraag, stel dat ik dan iets wil, dat ik daarin vergoeden word. Dat zou van mij persoonlijk heel prettig zijn. Ja. Maar goed, misschien ook mensen die bij hele rieke gezinnen komen, die denken, wat boeit me die centen? Ja, dat is per persoon wel misschien ontdekken.
1: Ja, je kent het hier in de beursje. Nou, we zullen dat inderdaad even afwachten, Matten. Maar ja, Silse, ik ben blij dat het een mooie middenhorn heeft daarin in haar. Ja, en dat het verhaal toch goed bij jou komt, is in elk geval.
2: Ja, zeker weten. Helemaal goed.
1: Hé, hey, bedankt daarvoor. Ja. Oké.
2: Okay. Jij ook bedankt voor de aandacht.
1: Graag dien. Hoi, Jan.
2: Jo, hoi, Erik.
1: Hoi. Dat is Mattia Bazar. Bazar, ja, ik zei net bizar. Ik zei Bazar. Ik zei goed. Dit is Ticento. Dadelijk een oesje van het ijs, want dit is een vreed hier in onderwijs. Dat is

0: binnen op het wetter. De zeil strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij de koor.
1: Dit is uw Simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen wij.
0: Op jouw jullie oor bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott. En het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
7: Het is nou Jelvis Arsen. Wat viert Nijs op deze tongzie 2 juli? Nou, dat weet Jacob zelf waren.
8: Jacob, hoe je met je?
9: Ja, dat hopest.
8: Ja, dat zie ik vanuit.
9: Ja, mij wel, ja.
8: Soms steeds verappen, het gaat om het fysieke hinder. Dat is wat het kennelijk ook fysieke hinderstaanboek al hier zei. Maar is dat in de praktijk extra? Intilt neemt daar een plan van de fokkerijdieren om dekbeheiding zien te stellen we de in de ijskast hebben. Tjitse Bouma is oud-voorzitter van die fokkerijdieren en mij opstellen van het plan voor die dekbeheiding.
10: Nou, het is spietig en daarom hoop ik dat er dat het tij keert wordt. En we hebben wel even die erin en zodat we vier uur morgen omvallen. Maar ieder jaar wat we missen in die hiensten, dan missen we wel hiensten. En er zijn 40, 50 hiensten, goedkeurde hiensten, waar we net een goedkeurde som van hebben. En op een gegeven moment, en dan gaan die andere hiensten wel uit de populatie en dan missen we ze wel.
8: Verder krijgt een nieuwe campus op het Jereveen. Om de noordnatsieden van het Abrense Stadion komt een nieuw gebouw dat zo'n 4000 studenten onderwijs krijgen zullen. Vanmorgen waren de handtekeningen zetten tot de blutsende partijen. Dit is Remco Meijerink van Verda.
11: Overal kom je mbo'ers tegen en wij willen graag in het hart van die samenleving opleiden. En dit is een bruisend hart van Heerenveen. Dus dit is een perfecte plek voor het mbo om studenten op te leiden.
8: Museum Warkums Ernstkip roept jongeren op om mij te helpen bij een bijzonder historisch onderzoek. Dat ze plak vinden op het terrein van het Jellere Nederlandse Arbeidsdienstkamp, NAD, dat onderzoek is morgen. Mijn metaaldirectoren wil het Ernstkip Channel 3 in de grond nog oorbluffels binnen. Dit krijgen nou van mij dat kamp uit de Tweede Wereldoorlog. Johan Bouwhuis van Warkums Ernstkip, hoe wat er mogelijk te vinden is.
12: En wat natuurlijk wel mooi zou zijn, die NAD-man die hier in uniform, dus bijvoorbeeld knopen zo heel interessant wijzen. Ze zien ik bepaalde nummers zien ze van ik op een metaal nummers, ik op een uniform. Dus dat zou ik wel mooi wijzen. Ja, misschien ik dan wel wat aardig of zo, misschien al een andere skep of dat soort spul. Maar ik ja, ben benijd.
8: Voor de 30ste keer in fietsnitie binnen doekers van de stichting Duik de Noordzee Schoon Utveen om de zee letterlijk skinderdoeken. Want horsters op het land, 30 gemeenten, de provincie, de Stitten en de Berms, Wolskinvaaien, bloed op zee, dus maar eens gewoon lezen. of drillen, of het zinkt. Maar het opleiden is nog net zo makkelijk en duur, zegt Ellen Kuipers van de Waardvereniging.
13: Het is natuurlijk ook best wel ingewikkeld om het op zee op te ruimen. Maar daar zou je toch echt wel mee moeten beginnen. Of je verzinnen een mechanisme dat als iemand afval verliest en die kan het niet vinden. Ja, dat ze daar dan toch bijvoorbeeld iets voor moeten betalen. En dat je een potje hebt om de afval uit zee op te ruimen.
8: Romantasy, dark academia, cozy crime, het zegt je misschien net voor dadelijk wat, maar het binnen populaire genres in de Engelstalige literatuur. Boeken die een soort lezen worden door de jongere generatie. Tresor vindt dat ik de Friese literatuur zijn impulsboeken ken, en vandaar dat ze op ziek binnen naar vijf nagelnieuwe schrijvers. Directeur Arjen Dijkstra, hoe werd ze correct naar op ziek binnen?
14: We zieken schrijvers, die krijgen een schrijversbeurs, maar die krijgen ook begeleiding. Dus we zieken ook redacteuren en we zieken uitjouwers. We willen de uitjouwers ook stiepje. We zieken reclame. En naast nog de boeken kleer binnen, dan zieken we naar feestjes om dat goed te presenteren.
8: En de deadline om die on te melden voor deze schrijversbeurzen en begeleiding is 1 oktober van dit jaar. Meer nieuws op omroepfriesland.nl en in de Omroep app.
7: Dank u wel, Jacob. Het is grijs dus een heel young adults literature. Hè? Want er binnen speciale kasten in boekwinkels die te groot voor me zijn, die weer razend populair. Ja. Dat genre.
8: Ja.
7: Het is een beetje van de. Daar krijg ik wat oud voor misschien, maar.
8: Ja, we hebben iets te bot boomer.
7: Boomer, ja, dat ben wij. Goed, nou, als boomer kan ik zeggen dat we dadelijk keren hoe het komt, maar het waar, maar is blij.
15: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
16: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
17: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt, zie ook deboerdrachten.nl.
18: Segel Haas, van Treien onder mij 6 juli. Geniet je van de mooiste talkshows, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en alle informatie, zoek op zeelharlingen.com.
19: Onderwijs.
20: My Erik Enema.
21: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
7: Ja, de eerste al wat oer. Het skimmarsen van de Waardzee. Doekers binnen de Rikmaar dwaande. Om zo mogelijk ja, afval weer om te nemen onboord. Want ja, afval dat in zee bedaart, dat verdwijnt net zomaar. Dat was eigenlijk maar een professionele skipper van een bergingsbedrijf in Lauwerzeeg. Ja, hoe dat verhaal kijkt in mijn steekt. Maar eerst het waarbedrijf Sibbele Waaier. Een hele goede middje.
22: Wie met je, Erik?
7: Of het waait net, waaier.
22: Ja, het is wat dat betreft meer waai hoe het ja. Het is winderig, het is waaierig. Ja, de dag begon vanmorgen met een vrolijk zinsje. En de koers te mooi zijn vanuit het westen kwam een bewolking. En na al die zinnige knipegen, lutste dicht. En stutste wind naar verderop. Er stond een matig ontkrachtige zuidwestenwind. Zeker op het water stond er een stevige wind, weer kracht 6. Nou, de komende nacht, dan hebben we op de komende jong hebben we eigenlijk nog droog waar. Een enkel buiken is mogelijk. Er is op een Waardzee toch nog wat buikers. Maar in de jong is we de zinnen nog eventjes. En stiet er nog altijd een matige ontkrachtige noordwestenwind. Die in het binnenland langzaam wat aanneemt. De komende nacht rint de temperatuur weer om naar zijn 13 of 14 graden.
7: Nou, dat is nog flinke temperatuur, zeker als je lekker sliepen wil. En dat willen we natuurlijk al hier. Morgen, vrijdag, 3 juli, wat voor waar hebben we dan?
22: Morgen, de dag voor het weekend. Dan krijgen we een hege drukgebied. Dat ontwikkelt hem en loopt wat naar het zuiden van Ierland. Maar aan de orenkant leidt er boppen Scandinavië ik wat lege druk. En die beiden ben wat mij elkaar aan het jermke drukken, zeg ik vermijden. Dat betekent dat er in de mentiet toch nog wel een buikenvallen kan. En dan is het de rest van de dag misschien het meest droog onder invloed van het hege drukgebied. De wind is matig ont vrij krachtig uit het noordwesten. En de temperaturen liggen rond een jongetje nu 21 graden.
7: Hey, en weekend, wat brengt u dat, Simmel?
22: Ja, het weekend. In het begin van de week weer de stemming van het weekend al wel aardig goed. Maar ik moet wel zeggen again dat wij deze week binnen de voorspellingen toch wat minder. Het is net zo dat het de main weekend wordt. Maar sneeuw hebben we in ieder geval een te krijgen met een westelijke streming. Met een afwisseling van zinnen. En wolkenvelden, met een matige, soms een vrij krachtige westenwind. Goeie nice is dat het met 21, 23 graden een beetje warmer is als vreed. Nou, dan zullen we even naar de snijn. De snijn heerst de bewolking. Dat het te krijgen met de steuring die boppen Scandinavië leidt. Die leidt wat ze in het hege drukgebied aan. En eigenlijk kunnen we voorstellen dat de kans op wat telslagen in de vorm van rein of een bui op snij vrij groot is. En dit wisselvallige waarbeeld, dat lidt hem waarschijnlijk, ik begin dat een week nog even zien.
7: Oké, dus die hege temperatuur naar WWA?
22: Maar even geduld aan, of nou, van afstel komt uitstel, hoe zit het wel eens? Al wacht je.
7: We maken je daar je mij. Dank je wel, Zibbelen.
22: Radiet.
2: Het slotsteek van onderwijs.
7: Ja, het is weer juli, het is weer zomer en het is ik weer tijd voor de bosbrand. Dat kist haast de klok op liek zetten. In Zuid-Frankrijk giet het op dit uit Neet. Want zuiden, echt in het zuiden, zuid-eersten, vlak bij de Pyreneeën. Frans departement Pyrenee Oriental. Er zijn meer als 1000 mensen al evacueerd. En de campings die daar binnen, die moesten een keer ontromen worden. Ik heb het met een gut campingcomplex. En ik dacht een andere camping. Er zijn een heel soort mensen die moesten de waai. En de lokale bestuurder die had het erover dat het een wonder is dat er geen gewonnen vallen binnen. Maar hij neemt de situatie wel heel ongunstig. Want er ziet een hurde wien. En die stuurt het vuur naar hem in zuid-eerstelijke richting naar het havengebied eronder. Onder Middellandse Zee. Nou, het is een apocalyptisch gezicht, mag ik zo begrijpen. En dat betekent dus dat een heel stuk het slachtoffer van worden, in elk geval de dupe. Nou ja, dat horen we natuurlijk net vreselijk van ons, want ze maakt zelf maar blussen daar en maken dat ze wegkomen. Ik denk dat het interessant is om er daar een plaat bij te betinken. Oefjoer, ja, kerst dat betinken, Oefjoer. We hebben een wachtplaat maken, Oefjoer voor zelfs. Ik kan er een griffie voor bedenken. Van het slotstik. Fire van Arthur Brown. Maar er zijn nog wel oren noemers. Fire van de Pointer Sisters. Bedenk het al je maar. Kom er maar op, Marine Suggestie. 06 20 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: alles of niets. De rest van de kast. Een muzikale gearworking bij het Noord-Nederlands Orkest. En dan krijg je echt een stukje kamerbreed muziek, hè? Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Om de Noordzee skin te maken, binnen doekers deze week de zee op gaan. Maar als doel zoveel mogelijk afval maar waarom te nemen. Want afval dat in zee, in het wetter bedaar, het verdwijnt net zomaar. Dat zei Jelle Bos, hij is skipper bij een professioneel bergingsbedrijf in Lauwerzeeg. En hij zei dat er nog heel veel afval in zee ligt. Dat er sanjolien in kleine kamer is. Dat wist het dan wel bij de containerrand, maar de MSC Zoe. Ik al is daar net volle meer van te zien.
2: Er spoelt natuurlijk nog wel eens wat aan wat je hoort. En die jongens op de vloot hebben nog regelmatig nog wel wat dingen in de netten. Maar daar zien we nog wel dingen van. Maar er is ook veel onder het zand al gespoeld. Hè. Dat je die meer ziet, betekent niet dat het er niet meer is. Alleen veel zit onder het zand, denk ik. En dat hangt in wrakken, denk ik, ja.
3: En was jij was er in 2019 ook meteen bij?
2: Ja, ja, wij werden... S'morgens werden wij al gebeld door kotters van nou... Maak je borst maar nat, want dit is niet best. En toen zijn wij s'morgens de haven uitgegaan en naar zee gegaan. En eerst naar de Noordzee, want daar dreef het toen nog. Het was die ochtend daarna. En toen zagen we honderden koelkasten op Engels van Plaat liggen. En op het rif. En je kent die filmpjes wel van India. Van de Indus is dat, geloof ik. Zo'n rivier vol met rotzooi. Nou, zo zag de Noordzee op dat moment eruit. Dat was echt niet normaal. Dat dreef van alles. Van de bekende stoeltjes, auto's, bumpers, speelgoedauto's, dekens. Het was een mijnenveld van troep.
3: En wat deed dat met jou om dat zo te zien?
2: Nou, dat is niet leuk. Ik bedoel, iedereen denkt dat mensen die op het water werken, zoals visserlui en zo, en wij en offshore, dat het allemaal... dat wij niet van de natuur houden, maar het tegendeel is waar. Als jij op die maagdelijke Noordzee vaart, in dat heldere blauwe water, en het is vergeven van rotzooi, dat doet wel wat met je hoor, dat is indrukwekkend. En ook bij die visserlui, hè, die worden natuurlijk vaak in een kwaad daglicht gezet over hun werkzaamheden, maar die hebben nog steeds, nemen die vuil mee, wat ze 7 jaar daarna, hè, 7 jaar geleden geloof ik, nemen ze nog steeds gratis, hè, zelf vuil mee, wat ze opvangen, opvissen op zee van die MSC Zoe. Om gewoon die Noordzee weer schoon te krijgen. Dus dat gaat je echt wel aan het hart. En ook de inzet van mensen, de vrijwilligers daarna, dat was ook bijzonder indrukwekkend. Ja.
3: En als dat dan net gebeurd is, hoe begin je dan? Is dat niet heel veel te overweldigend om al die rotzooi daar te zien?
2: Hoe we beginnen? Je krijgt opdracht van Rijkswaterstaat. En wij werken onder BDS in Harlingen. En wij hebben vooral op het wat... containers geborgen en de mensen getransporteerd. En onder andere ook containers die weggehaald. Daar zijn we beroemd mee geworden toen we die twee containers onder elkaar achter ons aansleepten de haven in. Waar heel veel troep in zat. Dat soort dingen. Ook bij Borkum zaten we voor de Duitsers containers aan de kant slepen. Die dreven in de vaarweg. Dus ja, overal waar assistentie nodig was, daar gingen we naartoe.
3: Want hoe zat dat? Er waren twee containers die stevenen op de dijk af, toch?
2: Nee. Oh. Nee, die waren in het Westgat bij het RIF en bij Engels van Plaat waren die dreven die daar. Er waren twee containers op elkaar. En de bovenste, er zaten kussens in voor de Leenbakker. Luchtdicht verpakte kussens. En die bleven dus drijven. En daaronder hing nog een container. Dus dan praat je over een constructie van 6 meter, nou wat is het? 5, 6 meter diep. Twee containers op elkaar. En die dreven daar. Die moesten een Lauwers Oost slepen. Alleen... Het was nogal wat knobbelig en er stond nogal een bries. Dus we konden en moesten tegen de stroom in met twee van die containers onder water op elkaar. Dus het was een hele show. André van BDS die is nog op die containers gesprongen om een verbinding te maken. En elke keer dan doken wij van een golf af en dan zat hij die container in een golf. Dus dan kwam er heel veel spanning op de draad. En voor de haven brak natuurlijk de sleeptros. En toen dreven ze op de dijk af, dus ze zijn weer omgedraaid. André er weer op volgens mij. En het vastgemaakt en hebben ze naar de haven gesleept en daar met een kraan hebben die dingen uit het water gehaald.
3: Wow.
2: Maar dat klinkt heel avontuurlijk en dat is het ook wel, maar dat is ons werk. Maar wat vooral ook indruk maakte was gewoon ook de koelkasten. Er lagen wel een paar honderd koelkasten op Engels van Plaat. Ja, dat is bizar. Dat vuil op het water, gewoon echt een mijnenveld, gewoon een deken van vuil, dat was ook bizar. En wat ook wel indruk maakte, wij kwamen op een gegeven moment van zee. Ik weet niet waar we heen moesten. Volgens mij kwamen we van Borkum af. We moesten ook een container aan de kant trekken. Toen voeren we hier. Toen voeren we hier langs de dijk. En die jongens waren moe, die zaten achterin een beetje dut en ik voor. Ik zei, wat is dat nou hier op de dijk? Wat is dat dan? Zie je? Ja, ik zei, allemaal lampjes, jong. Allemaal lampjes. Op de dijk. En er leken wat dwaallichtjes. Is dat nou? En we komen dichterbij en ik zet de schijnwerper aan, ik zet de lamp erop. En er liepen gewoon honderden mensen met hun telefoon vuil te zoeken.
0: Tja, Jelle Bos, zijn verhaal. Hij is van Bos Marine Service in Lauwerzeeg. Hij praatte met mij, verslaggever Lennart Kingma, van de Wadderomroep Oer al die rommel. De naisleep is eigenlijk van de ramp met de containers van de MSC Zoe. Dadelijk, het slotstuk van zelfs, en misschien is het nog wel een leuke suggestie van een plaat die we hebben bij dat verhaal van de enorme bosbranden in het zuidoosten van Frankrijk. Toersmeesters binnen al evacueerd, campings binnen al ontrommen. Kennen we daar een plaat bij betinken? Ik ben heel benijd. Best maar komst. En ja, er komen al aardig wat platen binnen. Er zit Fiery bij, ik weet het zeker, ja. Deze net trouwens, die ging er helemaal naartoe. Dit is het onderdeel van de Burk Die. 9 to 5, dit is Utifilm Dolly.

0: Dolly Parton. 9 to 5 bestuurste de work die. Titel van mij, ik haast opzittend. Het rintel weer, Nice Eisen.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Dat betekent dat we daar weer gewoon het laatste onderdeel van dit programma. Dat is het slotstuk. Een plaatje muziek. Ik ken op basis van een actueel verhaal. En het actuele verhaal is, Joert, ja, eigenlijk iets wat je elke simmer het zien komen. De bosbrand. Frankrijk, Zuid-East Frankrijk in dit geval. Gruttebrand derde. En heel veel mensen die het evacueerd worden. Maar ik camping die het evacueerd worden. Maar er zijn nog geen slachtoffers van. Nou, we hebben hoopt dat dat sabloot kwijnen tussen tientjes. En we zijn nou wat er een platen binnenkamer. Hey, we zijn stormy weather. Zei het Bouke. Van Billie Holiday, prachtig noemen trouwens. Earth, Wind and Fire komt een paar keer binnen. Verschillende uitvieringen. Tenminste, verschillende noemers van die band. Serpentine Fire, daar komen Goitsen en Martina onder oren. Mai. In vuur en vlam, voor kinderen, van kinderen voor kinderen. Suggereert Ali, zet nog een paar oren suggesties. Die in Disco Inferno van de Tramps. I'm on Fire van Bruce Springsteen. Disco Inferno komt trouwens vaker binnen. Ruud Koken uit Wiekel, die komt ik maar die suggestie. De Hoenekop, weet je, ik binnenbracht. Rod in de Brongen. John Mellencamp. Paper in Fire. En Gerrit die zei, goeie Erik, om de boel te blussen, is de Fire Brigade van de Move nodig. Ja, dat is weer. Agen van de Wouden die zei, The Ring of Fire. Van Johnny Cash natuurlijk. Gerrit Krieken die komt mij. Ik vond hem mooi trouwens. Fight Fire with Fire van Metallica. Sjen, ik weet nog meer binnen. Nou, dat wien ze eigenlijk haast ambitie. Ik wil, ja, voortwezen. Maar al die brand. Maar dan wel op de klanken van de Disco Inferno. Van de Tramps inderdaad, Ruud. Die zei dat Utwikkelwaai. Prachtige suggesties. Maar ja, we kunnen er niet aan draaien. En dat is Joort.
1: Slotsteek van onderwijs.
0: Het is een suggestie die je binnenbracht, maat, waar toch Wim voor de laatste plaats zei hij. Draai nou deze van Sheryl Crow. Dat is een noemer wat ik eigenlijk net ken. Run Baby Run.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
0: Krijg je dat allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
4: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
2: Crowdy Noi. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet.
10: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
11: Goedemiddag, ik ben Norbert Terwaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan moeders die in het verleden onder druk hun kind moesten afstaan. Het gaat om vrouwen die tussen 1956 en 1984 ongewenst zwanger raakten en vaak weinig keuze kregen. Volgens het kabinet is hun groot onrecht aangedaan. Ook de inmiddels volwassen kinderen worden in de excuses betrokken. De uitbraak van het Hantavirus is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie officieel voorbij. De ziekte wordt meestal overgedragen via besmette knaagdieren en kan lastige klachten veroorzaken. De uitbraak kreeg wereldwijd aandacht nadat het virus werd vastgesteld op het Nederlandse cruiseschip Ondius. Nieuwe besmettingen zijn de afgelopen weken niet meer vastgesteld. In de week van de recente hittegolf zijn in Nederland volgens het RIVM naar schatting 480 mensen extra overleden. Tussen 22 en 28 juni stierven in totaal ruim 3500 mensen. Vooral mensen van 80 jaar en ouder werden slachtoffer van de hitte. Volgens onderzoekers kunnen oudere lichamen warmte minder goed afvoeren. En vakantiegangers die dit weekend naar Zuid-Europa vertrekken, moeten rekening houden met extreme hitte. In Sevilla kan het de komende dagen oplopen tot 42 graden. Ook Portugal en delen van Zuid-Frankrijk krijgen te maken met zeer hoge temperaturen. Het advies is om voldoende water te drinken en de middagzon zoveel mogelijk te vermijden. Tot slot nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Alleen in het zuidoosten kan er eerst nog wat regen vallen. De temperatuur zakt vanavond snel tot 12 graden landinwaarts en 15 aan de kust. Ook in de nacht blijft het droog en helder. En tot zover het nieuws.
12: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
13: para Link & Co, Geone Cinico.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Dit is Omroep Zilt non-stop.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen, dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De gemeente trok vergunningen in van meerdere evenementen, waaronder Parkzicht Outdoor en I Love Urban. De zorg was overbelast door hittegerelateerde klachten. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur nadat een dubbele aardbeving delen van Venezuela zwaar verwoestte. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de laatste lichte regen naar Limburg en volgen zonnige perioden. Tot kort na 21:50, het blijft droog. En de wind zwakt vooral in het binnenland af. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Uit de schatkamer van... met Marlies van Bon.

luisteraars, het is weer tijd voor Uit de Schatkamer van. En vandaag staat het programma geheel in teken van de Tollship Races Harlingen 2026, oftewel Sail Harlingen, van 3 tot en met 6 juli. Ik ga nu vandaag voor u muziek draaien die geheel in het teken staat van zeilen, schepen, water en heel veel gezelligheid. Ik geef nog wat ins en outs op wat er dit weekend de 3 tot en met 6 juli allemaal staat te gebeuren. En voor de rest kunt u gewoon genieten van heerlijke muziek die past bij deze dagen.

was het nummer van It Bites. En het nummer heette uiteraard The Tall Ships. When the Tall Ships Come. En ze komen. En de Tall Ships komen. Die komen 3 juli. Varen ze Harlingen binnen. En dan is het start van 4 dagen een maritiem festival met prachtige optredens voor ieder wat wils. En natuurlijk kunnen de Tall Ships ook worden bezocht. Kun je een vaarttocht boeken en hebben ze grote diversiteit aan muzikale optredens. Zo brengen de Legends We've Lost overleden muzikale grootheden weer tot leven. Spettert de internationale bekende DJ La Fuente op zondagavond op het podium. En sluiten we maandag af. Even kijken wat komt er dan. Met de beste wat de muzikaal Harlingen te bieden heeft. Maar dat is natuurlijk niet alles. En daar ga ik je straks nog veel meer over vertellen. We gaan eerst even, om lekker in de stemming te komen van de deining, gaan we luisteren naar The Beach Boys, Sloop John B.

Ja, Let Me Go Home. En natuurlijk willen ze ook ooit eens een keertje weer naar huis. Maar hoe leuk het programma ook is, de Tollship Races draait in de kern om de trainees die op de tollships de reis van hun leven maken. Ze vertrokken 26 juni met een bus naar Aarhus in Denemarken en daar stapten ze samen op met vele andere jongeren uit verschillende landen aan boord van de schepen. Op zee sluiten ze internationale vriendschappen tijdens een grensverleggend avontuur. En ja, wat kun je dan beter draaien? De drie J's met watermensen.

de laatste klanken van Waterenmensen van de 3J's. Dit festival is een duurzaam festival. Want, even kijken, het wordt georganiseerd aan de rand van het werelderfgoed, de Waddenzee. En dit prachtige natuurgebied willen we natuurlijk zoveel mogelijk beschermen. Daarom nemen ze allerlei maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Al het eten dat op het festivalterrein wordt verkocht, wordt geserveerd in verpakkingen van biologisch afbreekbaar materiaal. En zo voorkomen ze dat er plastic in de zee gaat waaien. Maar natuurlijk, iedereen ruimt zijn rommel gewoon altijd op. En ook de sigarettenpeuken, dat zou toch wat zijn. Dat die niet zomaar op straat gegooid worden of in het water terechtkomen. Want daar zit ook heel veel rotzooi in. Bekers drinken kun je kopen en dan krijg je een beker met statiegeld. En bestel je dus aan de bar een drankje, dan krijg je een beker met statiegeld. En dat betekent dat je voor het drankje betaalt en daarnaast geld voor je beker. Bestel je vervolgens nog een drankje, dan lever je de gebruikte beker weer in en dan krijg je een schone ervoor terug. En aan het eind van de dag dan kun je je beker inleveren bij de bar en dan krijg je je statiegeld weer terug op je rekening gestort. Maar het leuke is, die bekers, er staan ook allemaal plaatjes op van schepen. En er zijn 4 verschillende bekers en die kun je dus ook sparen. Dus verzamelen maar. En de aankleding van herbruikt materiaal, van oude materialen kun je hele mooie nieuwe dingen maken. Daar is ons evenemententrein een voorbeeld van. Een groot deel van de aankleding van de evenemententrein wordt gemaakt met herbruikte materialen. Ze worden bijvoorbeeld loungeplaatsen van oude pallets gemaakt. En de stof in de bedrukte strandstoelen is gemaakt van gerecycled materiaal. Tijdens het evenement gebruiken we veel elektriciteit. Op de plaatsen waar we geen toegang hebben tot stroom, daar hebben ze aggregaten geplaatst en die draaien niet op gewone diesel, maar op een brandstof die 90% minder CO2 uitstoot. Er is ook geen vuurwerk, maar een andere verrassing. Tijdens de eerste editie van Sail Harlingen werd de eerste avond afgesloten met een groot vuurwerkshow. En door het vuurwerk komen zware metalen en chemische stoffen in de lucht, maar dat doen we daarom sinds 2022 met het oog op het milieu niets meer. Maar wat we dan wel doen, dat blijft toch een verrassing. Reken maar dat je tijdens het optreden van de Naked Koala je ogen uitkijkt en kunt genieten van een spetterende show. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik heb even een oud nummertje opgezocht en dat is Bobby Darin. De iets oudere luisteraars onder ons, die zullen hem vast herkennen. We gaan luisteren naar Beyond the Sea.

Beyond the Sea. I'm no more sailing now. Er wordt hier wel gezeild hoor. Want het belooft wel een lekker windje. Maar ze beloven ook wel dat het mooi weer gaat worden. Niet zo heet als afgelopen week. En dat is ook wel heel fijn. Want het was wel tropisch warm. Zelfs hier in Harlingen. Alhoewel, dit was wel de lekkerste plek om er te zijn. Naast de Waddeneilanden uiteraard. Dus, maar ik denk van, zullen we er dan ook eens een keertje iets anders bij ingooien? Dat leek me ook wel. Dan hebben we de Doors. En de Doors die hebben een prachtig nummer. En het heet Riders on the Storm. En je voelt het regen en de wind. Hij komt eraan. We hebben het vorige week ook meegemaakt.

Ja, Riders on the Storm. Hij gaat nog even door, maar ik wil u eigenlijk nog wat meer informatie geven. Het leuke van de Harlingen Tollship Races is dat de hele haven ligt vol met prachtige schepen. Een greep uit het aantal schepen. De eerste vind ik al heel erg leuk. Brabander. En die komt uit Litouwen. En dan noem je Brabander. Hij is 32 meter lang. En het bouwjaar is 1977. Wat er ook uitspringt is de Captain Borgard. En die komt uit Polen. En die is 42 meter lang. En die is van 1918. Kijk. Maar iets recenter is de Frédéric Chopin. En die is 55 meter lang. En die is van 1990. Die komt uit Polen. Die heeft dit witte schip. Heeft een rode streep boven de waterlijn. En haar crew met rood-blauwe polo's. En een mascotte. En een rode vogel met een gele bek. Nou, er staan allemaal mooie omschrijvingen. Waar vind ik dat? Nou, in Harlingen en omgeving hebben ze allemaal een krant uitgegeven. En dat heet de Tollships. Wat er wie er ook nog is de Eendracht. Die komt gewoon uit Nederland. En die is 59 meter. En die is van 1989. Dan heb je de Thalassa. Die ligt hier ook regelmatig in de haven. En de Morgenster, ook uit Nederland. En dan hebben we de Stadraad Leemkoel. En die komt uit Noorwegen. En die is, ja, niet schrikken, 97 meter lang. Dan hebben we nog de Captain Glowacki en de Royalist uit 2015. Bouwjaar. Dus dat is eigenlijk een heel nieuw schip nog. Dan hebben we de Gulden Leeuw en de Wilde Zwan uit Nederland. En de Artemis. Die is hier in Harlingen ook erg bekend. Dat ligt allemaal in de Willemshaven. En dan hebben we nog andere havens. Daar ga ik straks even op terugkomen. Ik ga eerst even een muziekje draaien. En dat is Mr. Props met Waves.

Ja, wave after wave. Niet alleen in de Willemshaven, maar ook in de Dok en ook in de Zuiderhaven liggen allemaal tollships. Ze zijn niet allemaal zo mega groot, maar we hebben ook bijvoorbeeld de Betty. De Betty komt uit Denemarken en die is 19 meter en die is gebouwd in 1913. Tollship Betty is al meer dan een eeuw oud en in 1913 is ze gebouwd als een replica. Toen deden ze dat ook al, hè? Een replica van de traditionele Zuid-Engelse krabbenvanger. Haar romp is gebaseerd op het originele design van de vissersschepen die op de Atlantische Oceaan en de Engelse Kanaal visten. Betty is een van de eerste replica's waarbij de nadruk ligt op het traditionele uiterlijk. De simpele werkwijze van het tuig. Aan boord varen 4 vaste bemanningsleden en 6 trainees. De Penn Lena, die komt uit de Verenigde Staten. En die is 17 meter, is nog een stukje korter. Ook een leuk bouwjaar, 1947. En de Penn Lena wordt al jarenlang gebruikt voor zeiltrainingen. Vroeger heette het schip Gunna en gaf het jongeren, waaronder jongeren die op het verkeerde pad zijn geraakt, de kans om door middel van het zeilen hun horizon te verbreden. Tegenwoordig vaart de Penn Lena met mensen met een beperking. Dan liggen er nog veel meer. De Swan ligt er ook nog uit Verenigd Koninkrijk. De Rupel uit België. De Aglaia uit Oostenrijk. En de Rijvingen uit Noorwegen. Het is te veel om op te noemen. Daar hebben we ook nog bijzondere schepen. We gaan eerst even luisteren naar Bluff.

Ja, en het is natuurlijk niet de Zeeuwse kust, maar de Friese kust. Oftewel Harlingen, the place to be dit komend weekend. Zoals ik voor het nummer al zei, van Bluff aan de kust, zei ik van, we hebben bijzondere schepen. De Lange Noordlichter, de Sterke Jerke, de Sittard, het lichtschip de Jenny Beten, dat is een zendschip. Dan hebben we de zeesleepboot Holland en de Witte Zwaan en de Tesselstroom en de Drie Gebroeders en de Corneliske en de Abelina, de TX-33 en de Eems-01. Ik zou zeggen, kom gewoon naar Harlingen en ga het allemaal aanschouwen. Wil je dit nog een keertje terugkijken of opzoeken van wat is er nou waar precies te doen en waar moet ik heen en waar gebeurt het allemaal? Dan moet je kijken op zeelharlingen.com. Dan kom je op de site van Tallship Races. En dan krijg je alle informatie wat er allemaal te doen is. Ik ga gewoon weer een nummer draaien. Raikoon met Oceaan.

Raccoon met Oceaan. Naast alle prachtige dingen die hier in de stad te beleven zijn, zijn er ook hele mooie initiatieven. Onder andere heb je Tastbaar. En Tastbaar geeft restmateriaal een tweede leven. Soes Meding en Marja Zalveda en Miranda Jager hebben daar een antwoord op. Dat is de feestelijke gezicht tijdens Sail Harlingen, wanneer de talloze vlaggen en banners langs de Willemshaven en de kade aan de stad wapperen. Na afloop van het evenement verdwijnen de schepen met hun kleurrijke vlaggen weer over de horizon. Maar wat gebeurt er nou met die banners? Nou, dat zeiden ze van, daar kunnen we wel wat mee. Samen richten deze drie dames Stichting Tastbaar op. Een organisatie die restmaterialen van onder meer evenementen een tweede leven geeft. Tastbaar maakt uniek hoogwaardige producten. Zo worden er tassen van oude vlaggen en banners gemaakt, maar ook kussens van overgebleven merchandise. Dit doen ze in samenwerking met zo'n 30 vrijwilligers. Veelal mensen die de steun van en de aansluiting bij een community goed kunnen gebruiken. In de werkplaats vinden zij niet alleen een zinvolle bezigheid, maar ook een hechte groep mensen om zich heen. De mensen voelen zich gezien, zegt Soes Speding. Het is bijzonder om mensen samen te zien die normaal nooit bij elkaar zouden komen. Die elkaar door dik en dun steunen. Iemand heeft onlangs een familielid verloren en dan krijgen ze steun van de hele groep. Zeker als je al wat op leeftijd bent, is het soms moeilijker om aansluiting te vinden. En daar helpen zij dan bij. En vanaf september wil de stichting gaan uitbreiden met zorgcomponent om de verbindende rol nog verder te versterken. Nou, dus ze hebben de vlaggen en de banners en al het materiaal wat er aan merchandise is en wat er over is. Daar hebben ze hele mooie producten van. Ik zou zeker gaan kijken op het winkeltje wat vroeger de Groenland, nee, dat is nog steeds de Groenlandvaarder. Hebben ze een pop-up store gemaakt met allemaal producten van oudere Tollship Racers. Van oude polo's, oude t-shirts, oude banners. En dan hebben ze prachtige kussens en tassen en toilettassen en telefoontasjes en sporttassen. En nou echt, je kunt er hele originele dingen kopen. En wij gaan vrijdag dus de sale in bekijken. En toen dacht ik, ja, daar hoort Otis Redding natuurlijk ook bij. Sitting on the Dock of the Bay. Dat gaan we natuurlijk met z'n allen doen.

heerlijk relaxed nummer. En dat gaan we natuurlijk. We nemen een krukje mee of een stoel mee. Of nou, vul maar in. Of je gaat gewoon op de muur zitten van de Keermuur van de Zuiderhaven. Van de Zuiderpier, uiteraard. Op de Noorderpier kunnen we misschien ook nog zitten. Geen idee. Maar in ieder geval, het wordt een groot spektakel. Nog één superheld die ik er nog even uit wilde lichten. Dat is Ale. Ale Ipma, die begon bij de Jonge Seun. En dat is dat pontje wat door de haven vaart. Van Happenkras kun je lekker een rondtochtje krijgen. Wat begon bij de frustratie over plastic troep in het water, is uitgegroeid tot een grensverleggend project. Ze hebben op een gegeven moment een schip gemaakt. En ze hebben een schip en dat heet de Schoonseun. Want ja, dat kleine pontje heet de Jonge Seun. Alle inwoners die in Harlingen geboren zijn, dat zijn oude Seunen. En dit is de Schoonseun, oftewel een schone zoon, oftewel de Schoonseun. Het is de nieuwste innovatieve strijd tegen het plastic in het water. Een sterk staaltje van techniek dat je tijdens Sail Harlingen van dichtbij kunt bewonderen op de bodem. Stilzitten voor Ale Ipma is geen optie. Hij is de voorzitter van de stichting Schoonseun, die hij in 2022 samen met Lambert Brouwer oprichtte. De twee zagen als schipper van de Jonge Seun hoe er in de loop der jaren steeds meer plastic in de Waddenzee en de Friese wateren dreef. Dat kon dus niet zomaar laten gebeuren. Ze haalden met regelmaat wat rotzooi uit het water. Je kunt het gewoon niet negeren. Als gebruiker van het water heb je gewoon verantwoordelijkheid. Zo ontstond het initiatief achter de stichting. We dachten, laten we een boot bouwen die helemaal is toegerust op de taak van het schoonmaken van het water. Dat idee is inmiddels uitgegroeid tot een operationeel schip. Dus als u de kans krijgt, zoek hem even op, de Schoonseun. Ik ga even kijken. Ik roep het mooie weer aan. Ik ga naar Mungo Jerry. En In the Summertime klinkt ook altijd heerlijk. Ja.

0: Ja, heerlijk. De zomerse geluiden. We dwingen gewoon het mooie weer af. Op alle dagen, er is elke dag wel wat anders te beleven, maar iedere dag, meerdere dagen, heb je de handelskade. De handelskade brengt de geschiedenis van Harlingen als havenstad tot leven. Ontdek hoe vroeger goederen met tolships vanuit Harlingen en Friesland de hele wereld over werden vervoerd. En zie hoe die handelsgeest nog steeds leeft. Dat is alle dagen van 11 tot 7 bij de Deining. En dan heb je het Reuzenrad. Stap in en laat je meevoeren tot grote hoogte. Een rondje in het Reuzenrad is een avontuur op zich. Het biedt je de mooiste vergezichten en een fantastisch overzicht over Harlingen en de Waddenzee. Eén woord, adembenemend. Oftewel, van 11 tot 7 uur de stroming. Dan heb je de Seaside Markt. Schuin over deze gezellige markt is een strandfestivalsfeer. En ontdek je een gevarieerd aanbod aan originele en creatieve producten. Van vintage vondsten en hippe kleding tot kunst, design, unieke sieraden, tassen en bijzonder interieur. En lifestyle items. Veel producten zijn handgemaakt en duurzaam gerecycled en van natuurlijke materialen. Dat kun je vinden op de Seaside, ook van 11 tot 7. Dan heb je nog een fotobooth, oftewel, dan kun je even een kiekje laten maken. Dan heb je een vet cool entertainment workshop en knutselen. Maak bij de piratenkaai je eigen piratenhoed, een schatkaart, een piratenmasker, een verrekijker, een drijvende sleutelhanger of duik in de grote verkleedkist. Beschilder de piratenboot of maak enorme kwallen en octopussen van gerecycled materiaal en visnetten. Dat is op de piratenkaai, ook van 11 tot 7. Dan is er vet cool entertainment, spelen en avontuur. Hoe lang kun jij aan een spijkerbroek hangen onder het toeziend oog van een echte piraat? Ga de uitdaging aan en test jouw gooi skills met ringen werpen en tros gooien. Of deins mee op het ritme van de golven en vaar in het bootje. Dat is ook de piratenkaai. Dan heb je vet cool straat entertainment. Kijk uit en gedraag je, want daar komt de havenpolitie. Let op wat de mysterieuze zeerover nu weer van plan is met zijn verhalenkar vol sleutels. En lach om de hilarische viswijven. En de hele weekend kom je meerdere straattheateracts tegen bij de piratenkaai. En dan heb je de Koninklijke Marine Roadshow. En dan heb je Schoonzeun met zijn prachtige opruimtechniek. Laten we even de demonstratie zien. Dan heb je de Twatal Galerie Arlingen. Een bijzonder bewonderend werk van deze twee gerenommeerde Friese kunstenaars. Sjoerd Jousma en Jan Ketelaar. Onder de naam Twatal brengen zij een indrukwekkende ode aan het wat. De zee, de haven. En dat kun je vinden op de Ankerplaats. Nou, ik zou zeggen voor elk wat wils. Ik ga eruit met het laatste nummer. En dat is de Yellow Submarine. En als er nog tijd over is, een stukje Jack Jersey. Sail Me Across the Water.
1: In the town where I was born.
0: En ik zou zeggen, heel veel plezier bij de tolship.

0: aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij de grote Russische aanval op Kiev afgelopen nacht zijn er zeker 21 doden en 85 gewonden gevallen, onder wie kinderen, meldt de Oekraïnse autoriteiten. President Zelensky vroeg de VS om productie van Patriot luchtafweerraketten. De EU wil de druk op Rusland opvoeren met meer sancties en militaire steun. Het CBR eist in kort geding dat Henry Kamps uit Neden gevangen wordt gezet als hij opnieuw rijexamens verstoort. Kamps saboteert examens en stalkt examinatoren, ondanks gebiedsverboden en dwangsommen. De rechter noemt de eis krasse maatregelen en doet over 2 weken uitspraak. In het gebied waar vorige week code rood gold vanwege hitte, paste bijna 3/4 van de mensen het gedrag aan. Het KNMI liet dit onderzoeken door Ipsos INO publiek. 8 op de 10 inwoners ondervonden geen hinder, 4% had last van oververhitting. De meeste mensen vonden de code rood passend. Staatssecretaris Thiele schrijft dat er vanaf schooljaar 2029/2030 één doorstroomtoets komt voor alle groepen 8 leerlingen. Nu bestaan er nog 6 verschillende toetsen, wat leidt tot ongelijke adviezen. De maatregel moet zorgen voor meer gelijke onderwijskansen. Thiele gaat hierover in gesprek met scholen en experts. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de laatste lichte regen naar Limburg en volgen zonnige perioden. Tot kort na 9:50, het blijft droog. En de wind zwakt vooral in het binnenland af. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
4: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Kastruip bij mij nou om. Een hele goede avond. We zijn er weer.
1: Er is weer een nieuwe aflevering van Barrel House. Alleen deze aflevering die nemen wij ietsjes eerder op in verband met die tallship races die in het weekend in Harlingen zijn. En dan is onze studio dicht. En om dan te zeggen, nou doet er dan maar non-stop muziek. En dat vonden wij een beetje te ver gaan.
0: Donderdag, als we officieel uitzending hebben, wordt ons meubel verplaatst naar de locatie, de tallship races op de Willemshaven. En dan kunnen wij hier niet uitzenden, dus we nemen hem even van tevoren op.
1: We hebben hem van tevoren opgenomen. Dus het is vandaag dinsdag 30 juni dat we dit opnemen.
0: Ja, het is wat. Maar dat maakt verder niet uit. Nee, toegevoegde waarde maakt niet uit.
1: Men het weet. We doen het al heel lang. En om er nou gewoon non-stop muziek in te doen, willen onze luisteraars toch gewoon het postje muziek geven wat wij gewend zijn om op donderdag uit te zenden. En daar beginnen we ook gelijk mee. Met het Mark Jansen trio. Met de Boogie Boogie Stomp.

0: Ja, en dan krijg je natuurlijk een prachtig applaus. Mark Jansen, trio met Boogie Woogie Stomp.
1: Ja, en deze opname werd live opgenomen op 15 september 1974 in de grote zenderzaal van West-Duitse Rundfunk in Keulen. En straks komen er nog twee van die pianisten die daar ook speelden. Dat waren Bob Hall en George Green. Maar we gaan eerst even verder met Peter de Vries. En die brengt, ook in het kader van de Tall Ships natuurlijk, The Sea of Love.

0: Hij houdt een sfeer.
1: Het was altijd een mooie knakker.
0: Ja, zeker.
1: Peter de Vries met de Sea of Love van het album I Knew a Man. Ik noemde ze net al Bob Hall en George Green. En ze geven zelf aan wat ze precies gaan spelen. Het is van hetzelfde concert als waar Mark Jansen trio even tevoren was.
2: Start us boogie off.
3: Huh?
2: Start any boogie off.
3: Alright, we're gonna make up a boogie.

En dat waren ze dan, Bob Hall en George Green, op diezelfde avond als het Mark Jansen trio daar in Keulen. Geweldig. En dan komen we bij Erik-Jan Overbeek en André Valkering. En die spelen samen de Sint Louis Blues.

0: Ja, de prachtige zang van Erik-Jan Overbeek en samengespeeld met André Volkering, de St. Louis Blues. Lekker.
1: Ja, lekker.
0: Yes.
1: Erik-Jan Overbeek, Mr. Boogie Woogie. Hè?
0: Ja.
1: En André Volkering, die hoorde je ook nog even op de mondharmonica, of op de bluesharp, laten we dat zo maar zeggen. En dat kwam van het album Boogie Woogie Special uit 1993. En dan komen we bij Mimi Blair, zoals aangekondigd op Facebook. En hier is Mimi Blair met A Totally Different Rack.

0: een totally different rack. Nou, het is echt totaal anders. Mimi Blair, maar wat is dit mooi? Tenminste, ja, nee, wat vind ik dit mooi?
1: Het is ook mooi. Ik vind het zelf ook hartstikke mooie muziek. We hebben ze 2 keer gezien, hebben ze live mogen aanschouwen.
0: Ja, schat van de mens.
1: Zo'n fantastische vrouw. Ze heet ook de Queen of Ragtime.
0: Ja.
1: En het is echt, het is een schat van de mens. En dat was ook heel mooi om mee te maken allemaal in dat Pianolen Museum in Amsterdam. Daar hebben we heel veel mooie momenten gehad. En er komen er waarschijnlijk nog wel een paar bij, denk ik. Maar dit was van haar hele mooie album Sunday Morning. En dat hoorde je ook een beetje, hè? Uit 2004. Lekker, heerlijk, lekker rustig. Nou, we hebben de sale in Harlingen dit weekend. Dat wordt echt een gekke boel, denk ik.
0: Ja.
1: Duizenden mensen worden hier verwacht.
0: Ja.
1: Er komen een heleboel grote tallships deze kant op.
0: Als u nou precies wil weten welke schepen er zijn en welke activiteiten er zijn, dan moet u even kijken op Sail Harlingen. Daar staat .com. Daar staat alles informatie waar het is en hoe groot en waar. Het is echt een spektakel met hoofdletters. Ja. Een groot reuzenrad, allemaal activiteiten, leuke optredens. Donderdagavond bijvoorbeeld Floor Jansen met de Marinierskapel.
1: Ja, daar gaan wij naartoe.
0: En daar gaan wij dus naartoe. Daarom zitten we nu in de studio. Goed, we gaan weer terug. We gaan terug naar het programma, want de muziek staat ook een beetje in het teken van de Tallship Races.
1: Ja, iemand is een I'll Sail My Ship Alone. En dat gaat Teddy Riddell doen.

0: Ja, dat is dan even lekker, hè? Dan zegt hij van, I sail my ship alone. En wanneer het gaat zinken, dan geef ik jou de schuld. Ja, nou, goed, je bent lekker. Maar het leuke van deze Tollship Races, dan kun je hem niet alleen varen. Want het zijn mega grote schepen. En het zijn even zo grote zeilen. En drie masters. En heel veel matrozen. En ook heel veel trainees aan boord. Ja, prachtig.
1: Die zijn hier vertrokken, daar naartoe. En dan komen ze dan weer terug.
0: Naar Denemarken zijn ze vertrokken, de 26e.
1: En ze zijn nu onderweg.
0: En ze zijn nu onderweg naar Harlingen.
1: Ja.
0: Vrijdagmiddag komen ze allemaal aan. Dan hebben we de sail in.
1: Ja.
0: Van 12 tot 3. Dus als u wat mee wil maken, neem een krukje mee. Ga lekker op de pier zitten. Of op de dijk. Of nou, vul maar in.
1: En ja, het wordt een fantastische dag. Dus droog weer. De temperatuur is niet zo gek. 22, nee? 23 graden. Dus
0: helemaal lekker.
1: Wat een dik feest. Maar dit was Teddy Riedel met I'll Sip My Ship Alone. En het kwam van het mooie album van hem, The Vaden Years. En dan komen we terecht bij Clarence Pinetop Smith. Hoe komt hij aan die naam Pinetop? Ik heb het al eens uitgelegd. Hij mocht graag in bomen klimmen. En toen heeft hij zijn zogenaamde nickname gekregen. Clarence Pinetop Smith. En hier is hij met de Jump Steady Blues.
2: Well, hello there, Pinetop. What are you doing sitting around here looking so sad with your head hung down?
3: I just think about all these piano players going around here making big money playing on these records.
2: Why don't you play on some of these records?
3: Boy, that's a good idea. Leave our start rehearsing right now.

0: Boy, high back. Oh boy, that ought to get it.
1: Ja, dat zal het wel ongeveer wezen. Jump Steady Blues, Clarence Pinetop Smith.
2: Ja, en het kwam van The Absolutely Essential 3-CD Boogie Woogie Collection. En dan moet je dan even opzoeken van wanneer dat nummer is. En dat werd opgenomen op 15 januari 1929 in Chicago. En dan komen we bij Anke Angel en Robert Schumi. En die zijn 1000 miles away from home.
1: In het kader van de Tollship Races ben je een heel eind van huis. En dan hoop je weer een keertje thuis te komen of zo. We gaan er naar luisteren.

0: Nou, ze is mooi fit. Samen met Robert Schumi. 1000 Miles Away from Home. En Robert Schumi zat natuurlijk aan de gitaar. Want die heeft het over zijn gitaar. En Anke Engel heeft natuurlijk haar piano toetsen.
1: Ja, dat is geweldig.
0: Lekker, hè?
1: Zo'n goed koppel. Ongelooflijk. Ja. En dit kwam van dat mooie album wat ze opgenomen hebben. De Holland Recordings uit 2014. En ik kreeg dat, ik zeg het nog maar een keer, van Paul Slingeland. Niet meer onder ons, maar oh, wat ben ik blij met dit album. Dan gaan we verder met Rob Hoeken. Ook een hele goeie. De Maxwell Street Boogie.

0: onmiskenbare geluid van Rob Hoeken.
1: Ja, Maxwell Street Boogie.
0: Ja, echt.
1: Echt heel aparte stijl.
0: Ja.
1: En het kwam van zijn LP Jumping on the 88. En dat zijn natuurlijk de 88 toetsen van de piano. En in dit geval was het een Kaiwai Grand Piano. En deze opname werd gemaakt op 10 en 11 juli 1983. En dan komen we bij de one and only. Oh ja, maar Marlies, wie hebben we nu?
0: Ja, dag, blijf niet aan de gang.
1: Mister, ja, de one and only.
0: Mr. Jerry Lee Rockatoom Lewis.
1: En we blijven een beetje in de stijl. We gaan even de zee op. En dat doen we met Sea Cruise.

0: Nou, met dit weer wil ik wel mee, hoor. Next. Sorry, hoor. Oh, kletsen we er weer tussendoor. Ja, hij moet het ook gewoon goed afronden. Jerry Lee Rockatoom Lewis met de Sea Cruise.
1: Ja, zeker.
0: En ze treffen het wel met het weer, hè?
1: Ja, alles komt goed. Dit wordt een fantastisch weekend in Harlingen. Ik zou zeggen tegen de luisteraars, kom naar Harlingen en je zal niet teleurgesteld zijn. CQ worden. Nee. We gaan gauw verder met Hannes Jarits. Take the A-train.
0: Oh, dat kan ook. Met de trein kun je hier ook komen, hè?
1: Dat hebben ze het liefst op dit moment. Ja. Nee, niet te veel auto's.

0: Kijk, zo kun je er ook een eindje aan breien. Take the A-train en dan ben je aangekomen op het station bij Hardingehaven. En dan zit je midden in het feestgedruis.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, dat is heel goed.
1: Dit kwam van het album Hannes Jaritsch, The Boogie Woogie Runner. En dat is goed, hè? Hij heeft dat opgenomen in oktober 1986.
0: De Boogie Woogie Runner? Ja, hij kon ook wel heel snel, hè?
1: Ja, dat was een echte runner.
0: Ja.
1: En het werd opgenomen in oktober 1986 in de toonstudio Pfeiffer in Wenen. Iemand die ook wel met iets met een boot te maken heeft, dat is onze grote vriend Ryder Larsson, Henk, Nijlunsing. En hier is hij met The Big Boat.

0: Net als een oude bloedhond. De Big Boat van Reidar Larsen.
1: Ja, en dat kwam van zijn mooie album Boogie Bastard uit 1992. Dan komen we bij Thomas Scheidt met Ticino Boogie. Maar Ticino, ik hoorde toevallig van de week met dat programma van Werner en nog iets, zo'n autoprogramma. Die was een Ticino. Ik denk, hey, Ticino. Maar dat blijkt dus inderdaad, dat is het zuidelijkste kanton in Zwitserland. En genoemd naar de gelijknamige rivier, de Ticino.
0: Aha.
1: En hij komt daar ook vandaan. Dus nou werd ik gelijk van, hey, Ticino Boogie. Ik denk, waar komt dat vandaan?
0: Van het riviertje.
1: Met
0: gelijknamig.
1: Nou, daar komt hij.

0: Ticino Boogie. Thomas Scheidt.
1: Ja, ja, is een hartstikke leuk nummer ook, hè?
0: Ja.
1: En dat kwam van zijn album Inner Voices uit 2002. En ik moest nog even gauw kijken, ik had de drummer er niet bij gezet.
0: Oh jee.
1: Maar ik had een cd'tje mee, dus dat was Hiram Mutschler. Een professionele drummer stond er ook nog bij, dus nou ja. En dan komen we bij Jason D. Williams. Ik denk, waar staat die D voor? Dus heb ik Donald.
0: Donald, oké. Okay.
1: Jason Donald Williams. En die, nou ja, die kan altijd goed tekeer gaan. De vent die kan spelen en zingen. Rocking My Life Away. En dat doet hij ook nog een stukje. Drinking Wine, Spodio D.

0: Ja, leven is een feestje. Rocking my life away.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoge beroep van Google tegen de miljardenboete uit 2018 verworpen. Google misbruikte de machtspositie van Android door fabrikanten te dwingen apps als Google Search en Chrome te installeren. De boete van 4,1 miljard euro moet nu definitief worden betaald. Eerder kreeg Google ook boetes voor machtsmisbruik via de zoekmachine en online advertenties. In het gebied waar vorige week code rood gold vanwege hitte, paste bijna driekwart van de mensen het gedrag aan. Blijkt uit een peiling van het KNMI en Ipsos INO Publiek. 4 op de 5 inwoners ondervonden geen hinder van de hitte. De meeste mensen vonden de code rood passend. Ze dronken meer water, bleven uit de zon en hielden hun woning koel. Oostenrijk voert vanaf het komende schooljaar een hoofddoekverbod in voor meisjes tot 14 jaar in het onderwijs. Bij overtreding volgt eerst een waarschuwing, daarna gesprekken met de ouders en uiteindelijk een boete tot 800 euro. De maatregel moet gendergerelateerde onderdrukking tegengaan en integratie bevorderen. Bij de grote Russische aanval op Kiev afgelopen nacht zijn zeker 21 doden en 85 gewonden gevallen, onder wie kinderen, meldt de Oekraïnse autoriteiten. President Zelensky vroeg de VS om toestemming voor productie van Patriot luchtafweerraketten. De EU wil de druk op Rusland opvoeren met meer sancties en militaire steun. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er in het oosten en zuidoosten wolkenvelden met plaatselijk lichte regen. Maar het wordt later droog en zonnig tot kort na 10 over 10. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.

Ja, goedenavond. Welkom bij Razende Roeland op deze donderdagavond bij Omroep Silt, Shine Radio. En normaal ook muziek op radio.nl, maar dat gaat deze week niet door. We openen vanavond met Sub-Zero en The Essence of Our Existence. En dat komt van hun laatste cd. Het is gewoon heerlijke muziek, recht toe, recht aan. En hoe heet dat? Vanavond hebben we de mannen van Bone Ripper in de studio. En daar gaan we zo meteen mee praten. Maar eerst nog even een stukje lekker Nederlandse muziek. Graceless en Resurrection of the Graveless.

0: Bone Ripper was dit met Fear of Death. En inmiddels nou ja, zijn aangeschoven aan mijn voor mij linkerzijde. Stel je even voor.
1: Hoi, ik ben WD. Ik doe de vocalen in dit muzikale ensemble.
2: En ik ben Kees-Jan. Ik ben de drummer van de band.
0: Oké. En dat zijn de mannen van Bone Ripper die hier aanwezig zijn. Jullie zijn denk ik niet met z'n tweeën Bone Ripper, jullie zijn met nog meer?
1: Ja, we zijn met z'n vijven. Ja, klopt.
0: Oké. Ja. Dus, Fear of Death komt van jullie eerste album, want dat was mijn kennismaking met Bone Ripper.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, die is twee jaar terug of zo.
0: Ja, 2 jaar.
1: Ja, en daarvoor hebben we nog een EP'tje uitgebracht.
0: Oké.
1: Ja, ons debuut EP. Dat was 6 liedjes om het podium op te kunnen.
0: Mm-hmm.
1: En toen hebben we een jaar later of zo, denk ik, hebben we die World of Blaze uitgebracht waar Fear of Death op staat.
0: Ja, precies.
1: Ja, klopt.
0: Oké. En hoe is Bone Ripper eigenlijk zo ontstaan? Laten we daar eens mee beginnen.
1: Nou, heel lang geleden. Nee, wij zaten vroeger en hiervoor zaten we in een band, Manu Amata.
0: Mm-hmm.
1: Ook een Harlingen band.
0: Ja.
1: Samen met de gitarist en de bassist.
0: Ja.
1: En dat was een viermansformatie.
0: Mm-hmm.
1: En toen is na COVID is die gitarist gestopt eigenlijk. En toen zijn we met twee nieuwe gitaristen. Zijn we onder een andere naam doorgegaan. We wilden niet meer. We wilden niet zo'n band worden met alleen de frontman nog origineel lid en de rest er wat bijgezocht. Dus we zijn een nieuwe band begonnen, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar een van die twee gitaristen is toen overspannen geraakt en weer een burn-out. En toen is die gitarist van Manu Amata weer teruggekomen.
0: Oké.
1: Dus eigenlijk is Bone Ripper, lang verhaal kort, Bone Ripper is gewoon Manu Amata met een extra gitarist.
0: Precies. Okay.
1: Alleen de stijl is wat anders en, ja. De manier van muziek schrijven gaat nu wat anders.
0: Ja, precies. En hoe heet dat? Jij zat daar al bij Manu Amata?
2: Ja, vanaf het begin ook al. Ja.
0: Oké.
2: Ja. Dus in principe los van dus de extra gitarist spelen we al sinds 2007 wel samen. Nou ja, bassist is een keer veranderd. Maar dus dat is ook al bijna 20 jaar.
1: Ja, maar, ja.
2: Dus het is niet allemaal nieuw.
0: Nee. En met Manu Amata was het dus waarschijnlijk een ander. Je zei dan, een ander soort muziek.
1: Ja, nou, kijk, Manu Amata was meer wat klassiek hardcore. Of meer echt hardcore. En Bone Ripper is, er zit toch wat meer metal invloeden in. En dus wat meer dubbele bass en wat meer riffjes en likjes en dat soort dingen. En dat was bij Manu niet. Manu was iets meer recht toe recht aan. Omdat dat was ook maar met één gitarist natuurlijk.
0: Ja,
1: dus dan schrijf je iets anders.
0: Ja.
1: En nu die nieuwe gitarist die schrijft voornamelijk. Dus die van die bij Manu zat, die schrijft niet zoveel eigenlijk.
0: Nee.
1: Dus dan heb je al sowieso een andere stempel op de muziek natuurlijk. Ja.
0: Oké. Nou ja, goed. Door 2024 brachten jullie dus de eerste CD of full length album, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet, uit. En goed, ik denk dat daarna op een gegeven moment het losging.
1: Ja.
0: Wat we tot nu toe horen, de Diepla Fear of Death was al een heerlijk nummer.
1: Ja.
2: Dank je.
0: De rest van de plaat was daar niet minder om.
1: Nee.
0: Dus ik denk dat het wel goed heeft aangeslagen hier in de buurt.
1: Ja, klopt. Niet alleen hier in de buurt, maar we hebben naar aanleiding daarvan wel vette dingen gedaan. We hebben op Into the Grave gespeeld.
0: Ja.
1: Onder andere, we hebben dit jaar op South of Heaven gespeeld in Maastricht. Ja, we zijn heel Nederland wel door geweest. Duitsland hebben we wel wat shows gedaan en zo. En je merkt gewoon dat er wel. Men waardeert het wel. Hier in de buurt, maar ook verder hier vandaan.
0: Precies.
1: Dus dat is wel vet, ja.
0: Ja, vorige week kwam jullie tweede album uit.
1: Ja.
0: Dat heet
1: Radiant and Ruin heet die.
0: Ja, precies die.
1: Ja.
0: En Zullen we eerst even naar single gaan luisteren voordat we daar inhoudelijk over die LP wat, of CD wat gaan vertellen?
1: Ik ben altijd voor een lekker hoekje muziek, ja.
2: Zeker.
1: Ja.

0: Damnation was dit. En, lekker hoor.
1: Lekker liedje ja. Dan, hoor. Ja.
0: Hier kennen we wel wat mee.
1: Ja, ja, ja, als zeg ik het zelf. Ja.
0: Nou ja, goed. Ik bedoel, heet dat? Dit is een van de nummers van het nieuwe LP.
1: Ja, dat was de eerste single. Er zit trouwens een guest vocal op van René van Lies.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is misschien wel leuk om te weten.
0: Ja, ja, ja. Nee, ja. Goed. Heet dat? Staat inderdaad in mijn persbericht. Maar
1: ja, ja, nee, maar.
0: Laten we mooi even. Jullie melden dat
1: ja.
0: Wel.
1: Ja, ja, tuurlijk. Ja, hoor. Ja.
0: En daar bedoel, maar hoe komen dat soort mensen dan? Bedoel, hoe kom je eerst tot zo'n LP? Bedoel, hoe schrijven jullie zelf? Alles zelf? Alles eigen beheer?
1: Ja, ja. Ja, alles zelf.
2: Okay.
1: Ja.
2: Compleet.
1: Ja, het is ons gitarist die schrijft veel. Mm-hmm. En dan bakken we dat in elkaar in de oefenruimte, studio, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan ik schrijf alle teksten en alle zangdingen.
0: Oké. Okay.
1: En ik heb een studio, dus ik neem alles op.
0: Mm-hmm.
1: En dan op een gegeven moment dan komt er gewoon een plan van, nou ja, dan en dan willen we ongeveer een nieuwe plaat gaan releasen. En dan komt daar een heel, nou ja, dan werken we helemaal uit van wanneer we dan wat moeten doen. En dan gaan we gewoon de studio in en opnemen en zo.
0: Ja, precies.
1: Ja, en artwork laten maken en dat
0: soort dingen. Ja, ja, ja. Ja. En door hoe lang heeft men na door 2024 aan jullie eerste LP? We zijn 2 jaar verder. Heeft het ook echt 2 jaar geduurd voordat je deze... Of is het toch korter geweest?
2: Nou, we zijn niet meteen begonnen met een nieuwe plaat te schrijven, dacht ik.
1: Nee.
2: We hebben na de vorige plaat even een kleine pauze gehad qua nieuwe nummers schrijven. Mm-hmm. En ja, daarna... Deze plaat is ook wel net wat langer dan de vorige. Dus daardoor heeft... Ja, ik denk een jaar geduurd voordat we de nummers ongeveer in ieder geval muzikaal klaar hadden.
0: Mm-hmm.
2: Ja. En nou ja, wanneer hebben we dit opgenomen? In november?
1: We hebben zeg maar november, december hebben we dit allemaal opgenomen.
0: Ja.
1: En dan laatste dingetjes eerste week januari. En het lag... Kijk, wij hebben ook vinyl en zo. Dus dat moet ook allemaal geperst worden. Dus dat streven was gewoon... begin februari... dat alles aan de perser ligt. En dat soort dingen.
0: Precies.
1: Dus ik denk dat we de laatste hand aan de nummers hebben gelegd. In oktober, denk ik.
0: Ja,
1: oktober, begin november. En daarna opnemen. En ik heb deze plaat, de zang, pas geschreven toen de muziek allemaal al opgenomen was.
0: Ja.
1: Ja. En dan, maar dat heb ik in een paar weken. Dan ga ik gewoon een paar weken zitten en ga ik schrijven en zingen en dat soort dingen. Die luxe heb ik omdat ik de studio heb en eigen baas ben en dan kan ik dat mooi inplannen.
0: Ja.
1: En ondertussen heb jij gezorgd dat er artwork kwam.
0: Ja.
1: Ik wijs nu naar de overkant.
0: Doe jij dat?
2: Dat ben ik. Ja, ja. Nou, ja, de voorkant is wel getekend door iemand in Indonesië. We hebben iemand die geweldige tekeningen maakt.
0: Mm-hmm.
2: En dat heb ik daarna helemaal omgezet naar het juiste drukwerk. Voor de cd-boekjes, de cd zelf, maar ook de LP.
0: Ja.
2: Maar ook bijvoorbeeld het vertalen naar t-shirt designs, et cetera. En dat, social media posts, alles.
0: Mm-hmm.
2: Dus, want ja, mijn werk is ook gratis vormgever en websitebouwer. Dus houd je het lekker allemaal dichtbij.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: We hebben alles in de band, ja.
0: Ja, precies.
1: Ja,
0: ja, goed, dat is denk ik wel lekker. Ik bedoel, het is lekker dat je dat kunt met elkaar.
1: Ja.
0: Ik bedoel, dat scheelt denk ik een hele... Je bent minder afhankelijk van andere, van derde partijen.
1: Ja, zeker.
2: En vooral met deadlines werkt het gewoon veel fijner. Ja. Omdat je zelf die verantwoordelijkheid kunt pakken.
0: Ja.
2: En dan niet door een probleem van een derde partij... dat het opeens dan kan uitlopen. Dus daardoor kun je ook wel hele strakke deadlines neerzetten. Dat werkt gewoon heel fijn.
1: Ja. Ja, en daarom hebben we ook echt bewust gekozen... om het spul gewoon zelf uit te brengen. En niet met een label te gaan werken of zo. Weet je wel? Nee. In het verleden met de andere band hebben we wel met labels gedaan en zo. Toen is niet altijd alles even leuk gegaan. En qua dat het... Hoe dingen uitkwamen en zo. Mm-hmm. En dat communicatie soms troef. En nu hebben we alles zelf in de hand, zeg maar.
0: Ja, dat is wel lekker. Door en vorige week is dan... heeft het levenslicht gezien?
1: Ja, klopt. Ja. En dan morgen dan hebben we een release show.
0: Oké, waar?
1: Neushoorn.
0: De Neushoorn.
1: Ja.
2: Leeuwarden.
1: Leeuwarden. En die, ja, de kaarten gaan heel snel. Dus,
0: Oké, en hoe laat?
1: Deuren 8 uur. Eerste band 9.
0: Oké.
1: Ja, en het is in de kleine zaal, hoe heet het ding? De arena. Arena. Ja, ja, arena. Ja, ja, ja, ja.
0: Dus morgenavond, Neushoorn, Leeuwarden, vanaf 8 uur. Op naar de release party.
1: Zeker.
0: Van Boomripper.
1: Ja, wat een zeker vet feestje.
0: Dus, ja, daarom. Ja, ja. Dus jullie spelen dan bijna alle nummers van het nieuwe album? Of zeg je, we mixen wat oud en nieuw?
1: We hebben wel een wat uitgebreidere set. Met wat extra nieuwe liedjes erop. Maar we doen ook natuurlijk een paar klassiekers.
0: Die
1: kunnen we niet zomaar vergeten.
0: Nee, daar kun je niet omheen. Dat is bij iedere band zo. Hè? Iedere band heeft... Ik hoorde laatst een band, die sprak ik. En die band bestaat 46 jaar. En op een gegeven moment die proberen dan wat nieuws. Op het podium, live.
1: Ja.
0: En het enige wat het publiek doet is een rug om laten zien. En roepen dat ze de klassieker die al 10.000 keer gespeeld is. Maar dan nog een keer willen horen.
2: Ja,
1: ja, zo gaat dat. Dus je moet mensen een beetje tevreden houden.
0: Ja, precies. ik zou zeggen tegen de mensen die luisteren, ga morgenavond naar de Neushoorn en laat je nog even heerlijk onderdompelen in de muziek van Boomripper. Wij hebben nog in ieder geval één plaat staan en dat is Deeds Divine. En die is, dat is de laatste single die uitgebracht is.
1: Klopt,
0: voordat de LP gereleased is.
1: Ja, klopt. Er zit ook een videoclip bij.
0: Ja, oké.
1: Ja.
0: En die is te zien op hun site en op
2: op de YouTube? Website en ook op YouTube.
1: Ja, ja.
0: Oké. Nou, met jullie toestemming ga ik die bij mij op de Facebookpagina plaatsen.
1: Graag.
0: Goed. Ja. Wij gaan luisteren naar Deeds Divine.

0: Insurrection was dit en Crimson Skies. En ik draai Insurrection omdat ik ergens op de socials gelezen had dat die band samen met de mannen van Bone Ripper binnen, in Harlingen komen. En dat is 15 augustus begrepen.
1: Yes, dat klopt. Ja, ja, in Brouwdok.
0: In Brouwdok.
1: Ja, ja, ja. Met, ook nog met Blade Crusher en Echoes in Ruin. Mm-hmm. En Echoes in Ruin is een Harlinger bandje.
0: Ja.
1: Die zijn net begonnen. Okay. En die, dat is een tweede show, denk ik.
2: Ja, en een album release. En
1: een, ja, een album release.
0: Een album release,
1: dus, ja. Ja. Ja.
0: Dan moeten we dus nu maar even zorgen dat ze voor die tijd even nog bij mij langskomen.
1: Kijk, nou, ik stuur ze wel even.
0: Ja. Ah, je bent vast wel een mailadres, dan kan dat regelen we buiten.
1: Ja,
0: dat nou, mannen, ik wens jullie morgenavond heel veel plezier met de release show. Staan er naast de release show en dat optreden in Brouwdok nog meer op programma?
1: Ja, we spelen zondag in de Baroeg in Rotterdam met Agnostic Front.
0: Mm-hmm.
1: En dan hebben wij dus 15 augustus. En dan eind augustus spelen we op Weilandfest in Geesteren.
0: Ja.
1: En dan na de zomer hebben we nog een aantal vette shows. Eentje met Lies in Groningen.
2: In, ja, dat is eind september.
1: Simplon, ja. En Eindhoven spelen we nog begin september. Nou, en nog wel een aantal shows. Dus er komt genoeg aan. Ja, ja.
0: Precies. Ja. Nou ja, ik bedoel, dat we zetten gewoon af en toe eens even wat op de Facebookpagina. En nou, de fans kijken even op de pagina van Bone Ripper. En dan kun je ze altijd zien ergens optreden.
1: Zeker.
2: Ja.
0: Goed, nou dan gaan we nog één nummer draaien. Ik heb jullie gevraagd om een nummer uit te zoeken. En Borrowed Breath was, werd eruit geprikt.
1: Ja.
0: Gaat deze over?
2: Goeie vraag, ja.
1: Nou, dit gaat. Borrowed Breath betekent gewoon eigenlijk geleende tijd. En het gaat erom dat wij momenteel nog op geleende tijd aan het leven zijn, zeg maar. Heel vrolijk liedje is het.
0: Ja, goed, gaan we nou lekker naar luisteren.
1: Ja.

Indulgence was dit, en New Empire. En ook deze band komt uit Friesland. En ik mocht ze zien in het Rode Hert, of het Rode Hert. Ben ergens, moet even nadenken, maat of zo was dat. En ze zetten een fantastische show neer. En ook hun muziek is te koop op cd en zelfs op cassettebandje. Dus ik heb mensen vrij geweest om een cassettebandje mee te nemen. En alleen helaas in deze studio kunnen we wel LP's draaien, cd's, maar geen cassettebandjes. Dus het wordt tijd dat het hoofd van de techniek er eens even wat aan gaat doen. De volgende plaat is van een Duitse band en de band Krebholz. En de titel van de plaat is Kryptonite.

Tigers of the Pain Tang was dit met Forevermore. En volgende week dan praat ik met Greg van Tigers of the Pain Tang. Dus als je denkt van we luisteren volgende week gewoon gezellig weer naar Razende Roeland. Altijd doen natuurlijk. Ik heb nog een Harlinger bandje klaarstaan en dat is Grovaal. Hoe heet dat? Dat zijn... Wat dat een moeilijk woord, liars.

0: Profile was dit. En ja, toen kunnen we heel veel wat Harlingen-bands voorbij laten komen. Want volgens mij zijn er heel wat Harlingen-bands die dit soort en wat stevigere muziek maken.
1: Dat klopt, ja. En in het verleden ook. Ja, dat vanaf oudsher al. Ja. In de jaren 90 was het hier al. Toen speelden we al in harde bandjes.
0: Ja, ik bedoel, ik ben pas in 2008 ben ik hier. Dus ja, dan heb ik dat niet meegekregen.
1: Nee, maar precies. Ja, maar dat ligt aan een rijke voedingsbodem
0: precies,
1: hier.
0: Precies. Ja. Goed, we sluiten af, mannen. Ik dank jullie wel. En ik wens jullie morgenavond heel veel plezier in de Neushoorn.
1: Dankjewel. Ja, fijn dat we even langs mochten komen. Ja. Het was echt gezellig.
0: Ja. Mooi. En dan... hoe heet dat? Ik zou zeggen tot de volgende keer. Want vast met een keer van herhaling klappen. Vast met wat nieuws binnen over een tijdje. En
1: we komen graag nog een keer.
0: Ja, is goed. Ja. Wij gaan van de volgende met de volgende plaats. Hier is Floor Jansen en het nummer Run. En vanavond staat ze daar in de haven op de Willemskade.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Tien uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorden vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
4: Omdat een van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de een veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
3: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst, maar wie dat heeft gedaan is niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn het nog 6 verschillende en daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan die eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
5: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets, maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. Dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
6: Hoe gaat u dat oplossen dan?
5: Nou ja, in ieder geval in gesprek met scholen en experts.
3: Thiele hoopt dat er met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen naar zeker 21, zeggen de Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joert. Kom.

0: Wat is de toekomst van het Friese hinder? Kan een soenenpopulatie in stoorn houden worden? Dat is de vraag die opkomt naar het verhaal van juster. Hoort fokkers die ermee ophouden en de wens om een goed meldpunt op te zetten voor de valsjes. Je hoort het vervolg. Wat kan er dingen worden? Verslagjouwer Hajo Bootsma die had met mijn collega Johanna Brinkman en Marije Kleinstra verdiepen in de zaak van het Friese hinder. Hajo, goeiemorgen. Ja, ontdek maar de vraag. Wat kan er dingen worden?
1: Ja, goeiemorgen. Nou ja, als je bij het Kerkelijk Fries Kieser Stamboek, het KFPS, hadden ze de wollen nooit acht. Omdat er sprake is van een oprinnend intensieve, dat herkennen ze ik daar, hadden ze de fokkerij rieën. Dat is een groep vrijwilligers, hij is uit het Stamboek. Opdracht toe om met een plan te komen hoe dit dan op te keren is, zin te houden is. Nou, een van de meisjes die erbij belutsen wie je, dat is Tjitse Bouwman van Vommels.
2: Nou, in 2020 is er een nieuw vakdoel vastgesteld. Dat is eigenlijk herijkt. En daar hebben we jou wat punten niet meer schreeuwen. En daar is destijds, ik trouw leden die zijn van gezondheid, maar op één. De zones vinden we belangrijk. Dan het karakter. En dan het gebruik. En dan de keuringen. Eigenlijk zijn dat de vier elementen die we heel belangrijk vinden. En toen hebben wij gezegd, van ja, zones die ik op één, dus dan gaan we daar, maar namelijk morgen een slag. En dat is eigenlijk het vertrekpunt geweest om nooit te denken van we zullen even net hoe we het nodig hebben. Maar inderdaad, hoe zullen we het graag hebben willen en wel lezen de uitdagingen.
0: Ja, de uitdagings had Bouwmaat Oor Hajo. Wat binnen de uitdagings krijgt?
1: Nou ja, de belangrijkste is de DNA-diversiteit. Dat kun je heel makkelijk zeggen, uitlezen in de zin van meer heersen die het sperma leveren kennen. Bouwma.
2: Het uitgangspunt moet eigenlijk wijzen dat iedere stamboek kiest één goed keurzoon heeft om dat DNA vast te houden. Dus dat is één deel van het plan. Het andere deel is om de intelttoename rond te brengen naar 0,5. En dat heeft te kraaien met twee dingen. Dat heeft te kraaien mooi dat wij graag willen dat het ontstaan van nieuwe erfelijke aandoeningen zo volle mogelijk beperken willen. En wij verzorgen aasten, de wetenschap die gaat verder. De wetenschap zal steeds meer zaken aantonen van erfelijke aandoeningen. En dan wordt die uitselecteren.
1: Maar ja, dat iets selecteren in budget te zijn, is dat het helder is. Dus dat er één lijn maar hier is, maar een DNA-defect. Ja, dat fok je dus net bij mij.
0: Nee, maar zoveel hier binnen er toch eigenlijk net, want dan blijft het heel krap. Dus als het haast door diversiteit.
1: Ja, dat klopt. En daar zit natuurlijk ook wel het probleem. Dus het is ook de bedoeling dat meer hiersten goed gaat worden matten. Nou ja, bigelijks in mooi die wat een minder stap had, maar dan wel laag verwant is. Hè? Dus wat een DNA had dat minder vaak voorkomt. Nou, Tjitse Bouwman daarover.
2: Dus heel eerst verbreed je matten. En sommigen nemen dat een stap achteruit. Nou, ik vind dat net een stap achteruit. Want soms, hè, als je selecteert op soms, is nooit een stap achteruit. Het is verbreed je. En daar is weer een stap vooruit, mooitje.
3: Ja, dus keur meer hiersten goed, zodat je die selectie verbreed je. Zodat die genenpool breder wordt.
2: Ja, van verschillende hoogten. We willen eigenlijk van alle hoogten een hies hebben, omdat het letter naar beter selecteren is.
0: Ja, dat is hoe het Bouwman dat roet denkt. Maar hoe denken we hier hoor?
1: Nou ja, een meisje die het verhaal juist volgen haar, die haar greef ik best, dokter Karen Hendricks van Rijnjet. Zij is promovierde op de voortplanting van hinders, is daar Europees expert in. Ja, zij zucht wel kansen in het plan van de fokkerijen.
4: Met kruisingen krijg je altijd DNA-wisselingen waar weer door foutjes in de combinaties weer nieuwe dingen kunnen ontstaan. Maar door in ieder geval de intelttoename te remmen, zul je toch zorgen dat er minder snel dat soort problemen naar voren gaan komen. Waardoor je dat proces wat gaat remmen. Je zult het nooit stoppen. Want dat is gewoon de mutaties in de genetica die plaats blijven vinden. Dat rem je niet. Maar door zorgen dat je de dekbeperkingen en juist meer actief bloedspruim te stimuleren, dat minder populaire hengsten toch ook worden ingezet. Denk ik wel dat je daar nog binnen een gesloten populatie wel wat, ja, in ieder geval verbeteren misschien niet, maar wel kunt remmen.
0: Nou, hartstikke duidelijk verhaal. Invieren dan maar, denk ik.
1: Ja, dat vind ik het heel logisch, maar ze hebben het plan eigenlijk bij het hiersenstamboek in de

0: tijd geïnvesteerd en uitgezocht en de juiste mensen benaderd om tot dit plan te komen. En dan wordt het zo van tafel geveegd. Ja, dat vind ik echt, echt zorgelijk.
1: Dat had Hendriks de Roer, de fokkerij in je haaien. Wat had hij erop te zitten?
2: Nou ja, Tjitse Bouma, dat wie de ontwassend van de fokkerij hier. Dat wie de enige eind waar wij praten kon over dit plan. Hij is in ieder geval opstellen als ik wist. Ik praat met de fokkerij hier van nou. Maar ja, die had van het bestuur van het KVS die hebben gekregen. Dat is absoluut net mooi werkje mooi om dit verhaal. Wat ik al jet ha, dat ze wel frustreerd binnen. Dat heb ik uitsprutsen in gewoon ledenvergaderingen. Over het feit dat jij hier eigenlijk niks meer dienen wordt. Dat als ze dergelijke vragen stellen van waarom gebeurt je niks. Dat ze eigenlijk van bestuur nul op de kerst krijgen. En dat vind ze ooit heel pijnlijk. Want ze zeggen ooit van jongens, dit ben we net om nog inzet dit traject. Nou, Bouma, de oud-vaster, dus een van die mooie opstellers. Die had dus gewoon het idee over hoe het dus kind dat er eens neer het bad nou.
3: Nou, dat heeft een mooitje. Ik denk het gebrek aan leiderschap binnen dit stamboek. Wij hebben net echt een duidelijke visie en daar ik net een strategie bij van wat willen we nou echt. We zullen meer wat in de waan van het dooi. Dit hier moet er keurd worden, dit hier hebben we er ook, et cetera. Maar uiteindelijk moet het per generaties voor u denken. En dan zeggen ze van jongens, dat is de stip op de horizon en zo komen we er.
1: Ja, dan komen we dus weer uit bij het KFPS, het stamboek. Wat zijn ze hiervan? Leidt het nog altijd in de East Coast?
2: Nou ja, zij ontkennen dat eindelijk mijn klam dat het in de East Coast leidt. Ze zeggen dat er die een nieuwe werkgroep oprichten is en die is heel hut met wanden. Die werkgroep die bestaat uit Hiersten en onder andere de vastzitters van de boel van Hiersten en Mary Harders. En die bindt ook dan het opstellen van het plan. En dat moet dan vaar iedere toon clear wezen. Maar ja, sinds ik niet ziek was, daar zit nou kreeg de crux. Dat meest in mijn belang, dus de boel van Hiersten Harders, de boel van Mary Harders, die zitten dus ja, in de commissie die nou weer onderslag geeft maar het nieuwe plan. Vroeger dan wel wat. En dat is weer heel veel meisjes scepties. De meesten dat wij me praten, is van jongens, er moet wel echt wat gebeuren nou. Want het is al hard te let. En dat je dan nou nog weer een plan dat er al een schofke leidt, dat je er net maar trok in. Ja, dat is een schande. En bovendien dat, het bestuur van het KVS zou ik van de binnen juridische bezwieren. Nou, dan wil zeggen wat binnen juridische bezwieren en dan krijg je dan geen antwoord op. Dus het laat al je vrij dreigen. En de KVS uit, we zijn echt serieus met landen. Soms zit bij ons echt op in. Het is echt het allerbelangrijkste. Maar ondertussen, ja, let ze net zien dat ze het in de hand doen.
1: Nee, en je hebt het KFPS, ik benader, hè, voor je een berucht jou in het forum, had ze mogelijk doen ja. om te reageren. En dat had ze nog altijd net in.
2: Nee, dat is nog altijd net in. Ze hebben jij een verklaring gestuurd via een onlinking van een verhaal van een andere groep meisjes. Die een soort van uit het stamboek stapt en een eigen stichting begint. Waarin ze dus, maar vrienden is een cruisevolle, maar oren rassen. Daar is een verklaring op jullie en daar verwiezen ze nou en nou waarom. Dat is ze van, we willen echt serieus met wandelen, we nemen het echt serieus. We zullen gewoon wetenschappen ze nou, jou is het ticket. Maar ja, dat is wat er wel zit meisjes is, maar wat ze praten. En we hebben echt maar een hele die gemeenschap praat niet echt op blut van best had bij het meisje van Beliert. Die zei van, ja, we snappen dit net. Want de mat, echt, de mat wat gebeuren binnen het ras van het Fiske Hinder. Want inteelt is wel degelijk een probleem. En om even een fabeltje aan, het zit nou van een zo'n ras, hij inteelt op 0,4 bij het Fiske Hinder zit dat tegen. En 0,4 is wel een discutabel getal.
1: Ja. Nou, goed. We maken het er met Dwan. Dank voor nou voor een inzichtje in de stond van zaken rondom het Friese Hinder. Verder een brugjouwing is ik te vinden op uw website van Cels en ook op YouTube. Want er is ook een video geplaatst. Voor mij van Hof van die collega Johanna Brinkman en ik met die meewerking. Hajo Boortsma, dank u wel.
4: Alles wat je op die mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
5: Dit is de dag voorbij.
6: Voor de 30e keer in 15e tijd binnen doekers van de stichting Duik de Noordzee Schoon Utveen om de zee letterlijk skin te doeken. Want zoals dus op het land, dat de gemeente en de provincie, de strippen en de berms wolskin vaaien, moet de zee, dus maar eens gewoon lezen of drillen of het zinkt. Dat begint tot een nuntje, een groot vrachtschip, honderden containers verleerd. Dit is van een pad omspelen om de Friese kust, waar dat nog eens extra duidelijk. Met name omdat een groot pad van die lading net uit zee hele wilde koeën. Voor leefhavens van de Waardzee weer dat verschrikkelijk, zei het Ellen Kuipers van de Waardvereniging.
7: Nou, dat was echt dramatisch.

0: dramatisch. Kijk, de watervereniging die huist in Harlingen. En het was vakantie. Maar toen wij dit hoorden, eerst kreeg ik een telefoontje van Rijkswaterstaat. Ja, er is een schip misschien wat containers verloren. Dus we hebben dan altijd wel contact met elkaar. Gelukkig dat Rijkswaterstaat ons daarbij inschakelt. Want er komen dan ook vragen van de pers. Dat kunnen we dan ook goed beantwoorden. Nou ja, de volgende ochtend waren we al heel vroeg op kantoor met heel veel mensen. De telefoon stond rood gloeiend, want er was niemand te bereiken van de diensten die eigenlijk zouden moeten gaan handelen. Dus er kwamen heel veel vrijwilligers. Nou, we hebben afgestemd met Stichting de Noordzee. Doekse deden prijzen omlaag om mensen naar de eilanden te vervoeren. Zoveel mensen waren ook nodig omdat er zoveel troep lag. In het water, op de platen, in de duinen, op de stranden. En je kunt zo gek niet bedenken of het lag er wel. En op een gegeven moment was ik op een dijk aan het opruimen. En dan zag ik lampjes van IKEA. En toen dacht ik, shit, die heeft mijn dochter ook op haar slaapkamer. En toen realiseerde ik me ook van, ja, hé, maar dit gaat ook over mij. Wat hier gebeurt. Wij bestellen alles in Verwegistan. En ja, dat wordt allemaal over zee getransporteerd. En zit in containers. En dat is dus heel kwetsbaar. En nou ja, we vinden dus nu nog steeds vliesdekens, scheermesjes, accu-autootjes voor kinderen. Echt de meest rare dingen. Voetenbadjes, wasrekjes, noem het maar op. Die duikers halen het allemaal nog naar boven.
1: En het is ook het laatste jaar, had ik begrepen, van de clean-up actie. Betekent dat dan dat de zee nu schoon is?
0: In ieder geval een stuk schoner. Maar schoon is het nog langer niet. En het is ook wel een beetje bijzonder. Want nou, we vieren het 15-jarig bestaan van Stichting Duik de Noordzee Schoon. En er is tegelijkertijd een Europese norm gekomen voor afval in zee. En als je die heel goed leest, dan zegt dat van, nou, als er één zichtbaar afvalstukje op 1000 vierkante meter ligt, dat is nog acceptabel, maar als er meer ligt, moeten we iets doen. Maar wat ze dan gaan doen en hoe ze dat gaan doen, dat wordt niet duidelijk. En er zit nog een extra klein extraatje aan, want vissers krijgen ook heel veel afval in hun netten en dat brengen ze gratis aan wal. Dat wordt ook gemonitord. Maar dus de regel is 1000 vierkante meter één stukje. En de afval wat in de trawlerschepen, in de netten van de visschepen komt, dat mag niet toenemen. Maar wat dan het perspectief is, of er dan meer wordt opgeruimd of niet, dat wordt helemaal niet genoemd. Dus het is eigenlijk een beetje een doekje voor het bloeden.
1: Ja, en ben je daar dan optimistisch over? Over wat daar nu te wachten staat met het verder opruimen van de zee?
0: Nee, niet bepaald. Kijk, het is natuurlijk ook best wel ingewikkeld om het op zee op te ruimen. Maar daar zou je toch echt wel mee moeten beginnen. Of je verzint een mechanisme dat als iemand afval verliest en die kan het niet vinden, ja, dat ze daar dan toch bijvoorbeeld iets voor moeten betalen. En dat je een potje hebt om de afval uit zee op te ruimen. Want ja, je zult misschien dat we het nu ook weer zien, maar heel veel beesten raken erin verstrikt. Die komen niet meer los. Ja, je hebt het hier wel over een Natura 2000 gebied. En de Wadden is een UNESCO werelderfgoedgebied. Nou, daar moeten we zuinig op zijn.
2: Zei het Ellen Kuipers van de Waterdienst en verslaggever Lennart Kingma van de Waddenomroep.

0: beste interviews en reportages van Joert. Alles
1: wat er speelt. Dit is de dag voorbij. Omroep
2: Friesland. Veerda krijgt een nieuwe campus op het Jereveen. Aan de noordkant van het Abelense stadion komt een nieuwe gebouw dat zo'n 4000 studenten onderwijs krijgen zullen. Vanmorgen waren de handtekens zet door de belutse partijen. Op zelfs een feestelijk moment, zo'n je zei ze, maar net alles ging nevens plan.
3: Remco Meijer, denk je, hoort de ondertekening aan van de nieuwe Veerda campus op het Jereveen. Ik hoop net dat het symbolisch weer, maar die vlaggen die het omvolgen en de handtekening die net zitten bleef.
4: Nee, dit is zeker niet symbolisch. Een regenbuitje doet niks af aan jaren van voorbereiding. We hebben hier heel intensief samen met de gemeente en met sportclub Heerenveen en met Sportstad opgetrokken. En dit is de voltooiing van een lang proces waar we uiteindelijk nu tot een handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst komen.
3: Want waarom woon je hem dit zo graag?
4: Nou, het mbo leidt op voor de samenleving. We hebben studenten die volop betrokken zijn in de samenleving. Of je het nou hebt over de kinderopvang of over de detailhandel of de zorg of de techniek. Overal kom je mbo'ers tegen en wij willen graag in het hart van die samenleving opleiden. En dit is een bruisend hart van Heerenveen. Dus dit is een perfecte plek voor het mbo om studenten op te leiden. En ook voor studenten om ervaring op te doen bij al die partners hieromheen.
3: Nou is het zo dat je nu nog 3 locaties hebt, toch het JTRV en Hinnen. Ken je net steeds van dat juist ik dat in het hart zitten is? Want ja, daar ben je toch ik in de buurt van die gebieden, mooi bedrieuwen daarom Hinnen. Valt dat nou dan net fut?
4: Nee, ja, dat zijn op zich ook goede locaties. Maar het is een voordeel om op termijn alle locaties op één en dezelfde plek te hebben. We kunnen daar de campus een aantrekkelijker uitstraling geven. We kunnen gebruik maken van dezelfde ruimtes. Dus het is ook een financieel voordeel. En ja, het wordt een aantrekkelijk kloppend mbo-hart van Heerenveen en regio.
3: Ja, je neemt het al even, de financiële component. Laten we het dan toch maar even over de kosten hebben. Want ja, wat binnen de kosten hiervan?
4: Nou, wij gaan hier ongeveer 50 miljoen investeren. Dat lijkt een heleboel geld, dat is ook een heleboel geld. Maar daarmee krijgen we wel een nieuwe campus die de komende 40 jaar meegaat. We kunnen optimaal gebruik maken van de voorzieningen die Sportstad heeft. De sportvoorzieningen hier, we hebben hier een grote sportopleiding, CIO's. Dus over al die jaren uitgesmeerd hebben we een financieel voordeel ten opzichte van de kosten zoals we die nu hebben.
3: Maar goed, het beeld natuurlijk een grote som geld. Heem dat al bij elkaar?
4: Ja, deels gaan we dat lenen. Maar deels hebben we het ook al. Het is nogmaals, het is een groot bedrag. Maar als je het afzet over die hele lange periode, dan valt het binnen alle kaders van onze huisvestingskosten.
3: En ken je zeker zijn oorsjoch Jan van het Tietsplan, dat je nog verhoudt?
4: Ja, vandaag hebben we dus de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Vanaf vandaag gaan we volop bezig met de ontwikkeling. Er komen architecten bij, gebiedsontwikkeling. Het moet nu allemaal uitgedacht, ontworpen en getekend worden. We willen in 2029 de schop in de grond. En in 2030, het Olympisch jaar, moet hier fase 1 van deze nieuwe campus staan.
3: En fase 1, dat hoort in?
4: Fase 1 is dus de sportstad zoals het weet hier nu hebben. Aan de andere kant van het stadion. Als dat helemaal gerealiseerd is, dan begint fase 2. Die zal ook een paar jaar duren. En dat is Saturnus en Skrimacher.
3: Ja, dat binnen door de 12 locaties. En wanneer moet dan het hele project clear zijn?
4: Nou, laten we het houden op 2033. Dat dan alles rond is en dat we hier dan de complete campus, alle opleidingen, 3500 tot 4000 studenten hebben we dan hier op deze plek gehuisvest.
2: Zei Remco Meijering dus van Veerda, die trouwens de laatste keer dat hij een handtekening zette als de baas van Veerda, zeg maar eens, want hij gaat voort bij datzelfde Veerda. Nou, een van de partijen die zijn handtekening ik onder het project zette is Sport op Jereveen. Algemeen directeur Ferry de Haan luidt uit wat de club onder gearworking denkt te hebben.
5: Nou, ik denk dat dat een hele mooie ontwikkeling is. Kijk, je samenwerken met een middelbaar onderwijs, dat is zeg maar een bestaan van de organisatie, van de maatschappij, wat net gezegd werd. Maar als je daar heel nauw mee kan samenwerken, gaat dat uiteindelijk zich aan weerskanten uitbetalen. En in de setting waarin we hier nu staan en dadelijk een prachtig gebouw tegen het stadion aan, waarin je qua faciliteiten, maar ook qua opleidingen nog nauwer kan samenwerken, denk ik dat dit gewoon een heel groot pluspunt, dus ook voor Sportclub Heerenveen zal zijn.
3: Want kunt u al iets concreets noemen?
5: Nou, je kan denken aan sportvoorzieningen. Misschien wat horecafaciliteiten die je daarmee hebt. Maar je kan ook in de opleidingen waar wij gedurende wedstrijden... Dat kan op hospitality zijn, dat kan op het gebied van veiligheid zijn... waar wij het natuurlijk nodig hebben. Waar je nog intensiever gebruik van kan maken. Wat dus een plus voor de club is. Maar ook voor Veerda, dat ze gewoon een stageadres hebben... waar gewoon in de praktijk aan de school verbonden... opleidingen uitgevoerd kunnen gaan worden. Dus ja, dat is een win-win situatie.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: De Dijk voorbij.
2: Wekenlang is er verstaakt de nieuwe zuivel CAO, maar nu is er dan toch een akkoord. De Burkjauwers vrienden in de Nederlandse zuivelorganisatie, de NZO, die spreken van een evenwichtig resultaat. Zij er door een periode van 2 jaar een salarisstijging van 6,8%. Edwin Martirosian van de FNV is aan de telefoon. Een goedemiddag.
6: Goedemiddag.
2: Kunnen jullie wat vinden in dit akkoord?
6: Jazeker, anders zouden we het geen resultaat noemen. We hebben met NZO overleg gepleegd en we hadden aanvankelijk ook 2 jaar gevraagd. Dat is een CO van 2 jaar en we zijn nu uitgekomen. Waarbij de eerste jaar, zeg maar 2025, inflatie wordt volledig gerepareerd. En als wij de inflatieverwachtingen voor 2006 mogen geloven, dat zal ongeveer 2,5% zijn, dan hebben we die inflatie ook gerepareerd en we hebben 1% ongeveer koopkrachtverbetering. Ja. Dat vinden we acceptabel.
2: Dat is acceptabel, zeggen jullie. Een loonstijging van 6,8%, dat is niet veel, hè?
6: Nou, dat is altijd afhankelijk van die inflatie, hè? En we hebben altijd gezegd, onze eisen zijn redelijk. Wij zijn, dat wat we eisen, dat is redelijk. En we vinden dat dat ook kan. En met dit resultaat laten we zien dat dat ook kan.
2: Ja, en toch leggen jullie het akkoord niet met een positief advies voor aan de leden. Het is een neutraal advies. Dat betekent, dat proef ik er een beetje uit, dat jullie er niet echt 100% achter staan.
6: Nou, 100% zou zijn als wij 2 keer 4% zouden afspreken. Dan wisten we zeker dat we ruim boven inflatie waren gekomen. De beide jaren waren nog, qua koopkracht was positief geweest. Alleen voor 2025, qua inflatie, nemen we dus die 3,3 mee. Dus inflatie wordt gerepareerd volledig. En voor 2026, daar zit een koopkrachtverbetering in. Ja. En dat vinden we acceptabel.
2: Ja, maar je wilde 2 keer 4%.
6: Nou, aanvankelijk wilden we in ons eis 2 keer 6%. Dan begin je met onderhandelingen, maar je werkt ergens naartoe waar voor iedereen acceptabel zou zijn. En we vinden dit een redelijk pakket om als van resultaat te spreken. Of dit voldoende is, dan moeten de leden nog even stemmen.
2: Ja, maar uit het feit dat jullie het niet met een positief advies voorleggen, mag je toch ook concluderen dat jullie als bonden de conclusie hebben getrokken dat er niet meer in zat?
6: Nee, dat is niet de conclusie. Alleen we hebben de conclusie getrokken dat wat we gedaan hebben qua acties, dat heeft dit opgeleverd. En dit pakket is voldoende om leden voor te leggen. Dat zou ook niet eerlijk zijn om dit leden niet voor te leggen.
2: Nee, maar goed, jullie oordeel daarover is neutraal. Dus jullie vinden daar dan richting de leden niet iets van, zou je kunnen zeggen. Jullie zijn er niet positief over.
6: Nou, dat is niet helemaal zo. Nou, we hebben hem neutraal voorgelegd, maar we hebben toegelicht dat hiermee inflatie wordt gedekt en dat er koopkrachtverbetering in zit. We hebben de overige punten ook genoemd, zoals een eenmalige uitkering van €250 begin volgend jaar. En de vitaliteitsregeling die een jaar weer verruimd wordt. En er zitten natuurlijk heel veel kleine verbeteringen in. Hè? Er zit bijvoorbeeld mantelzorg wordt geregeld, stagiaires krijgen een vaste vergoeding. Voor reservisten is wat geregeld. En uiteraard, er is ook gesproken over toegang van vakbonden tot de werkvloer. Dat was ook een issue en dat hebben we ook opgenomen in het resultaat, dat wij samen ernaartoe werken, dat de toegankelijkheid voor de vakbonden, dat vergroot wordt. Dus voor ons is het niet, dat is geen alleen een loon-CO die we wilden afspreken. En dat is gelukt. Dat is een ruim pakket. Uiteraard, het is geen akkoord. Hè? Dat zou mooi zijn als al onze eisen waren ingewilligd. Maar het is een evenwichtig pakket die we waard vinden om leden voor te leggen.
2: Ja, nou, dan is de conclusie dus dat er op dit moment gewoon ook niet meer in zat. Is het jullie meegevallen eigenlijk de actiebereidheid van de mensen?
6: Ja, ja, dat hebben we ook gezien. Hè. Daar waar we gestaakt hebben, daar hebben nog altijd meer mensen gestaakt dan wat wij maximaal verwacht hadden. En ik krijg nog steeds berichten van bedrijven waar we niet gestaakt hebben van wanneer zijn wij aan de beurt. Maar zoals ik het al zei, het gaat niet om staken om te staken. Je staakt om een bepaald doel te bereiken. En het doel is altijd geweest om een evenwichtig pakket te kunnen bewerkstelligen, zodat mensen erop kunnen stemmen.
2: Maar gelet op de actiebereidheid van de mensen, bent u niet bang dat zij zullen zeggen van nou, we vinden het onvoldoende en ga terug naar die onderhandelingstafel?
6: Dat kan. En als dat gebeurt, dan ga ik ook terug naar de onderhandelingstafel.
2: Ja, acht u de kans groot? Acht u de kans groot dat de leden zullen zeggen van nou, dit vinden wij eigenlijk onvoldoende?
6: Dat weet ik niet. Dat kan ik niet voorspellen.
2: Oké, nou zullen we dat even moeten afwachten. Etty Martirosian van de FNV, hartelijk dank voor uw toelichting op dit akkoord dus in de Suvel.
1: Alles wat je dice mist hebben, jongens, tussen 10 en 11.
0: Dit is de dive voorbij.

0: Dit is de dag voor mij.
1: Museum Warkums Erfskip roept jongeren op om mij te helpen bij een bijzonder historisch onderzoek. Dat wil plaatsvinden op het terrein van het eerdere Nederlandse arbeidsdienstkamp. Het NAD onder Orwijenwarkum. Mijn metaaldirectoren wil het SMCN of er inderdaad nog oorbliuwsels binnen dit Turkije haven met het kamp. U tot de Tweede Wereldoorlog. Ik praat erover met Johan Bouwhuis. Die is van Warkums Erfskip. Een goeiemiddag.
2: Ja, hoi, goeiemiddag.
1: Je bent op ziek. Op het terrein werd destijds in Warkum dus een NAD-kamp stien had. Of toch kamp Wiedereins?
2: Ja, dat was een kamp van de Nederlandse arbeidsdienst. En er, ja, daar kwam een jonge man, een Nederlandse man, die kwamen daar werken. Had ik een idee van het Duitse in de oorlog. Hè, om werkloze militairen, Nederlandse militairen, aan het werk te krijgen. Zodat ze net horen dingen in de holle hel. Dus ja, zodoende wie er in Warkum, ik een kamp.
1: En hoe kwam je hem op het idee om daar te zieken naar God tot eventueel nog in de groen zet?
2: Nou, er hebben natuurlijk een toch wel fors aantal barakken herstiert. En eigenlijk is het vrij snel na de oorlog dat sloopt en is er een stadspark van maken. Ja, en daarna is er eigenlijk nooit meer naar omschoen. Want dat is vrij geschiedenis die eigenlijk heel weinig mensen nog iets van weten. Nou, wij als Museum Warkums Erfskip wisten wij natuurlijk er wel wat van. En toen hebben we wat onderzoek naar dingen. En we hebben een mooie fotocollectie en expositie hebben we er weer opstarten. Maar ja, toen dacht ik, hey, we kennen dat ik dan wel eens even een keer ziekje. Want ja, dat is best wel nieuwsgierig wat ik misschien nog lezen kan. En ik ben mooi. Maar de jongens, een paar jongens, ik al eens even schoen, dat kwam er ik wel wat uit de groen. Dus ik dacht, nou, misschien moeten we dat wat groter om aanpakken. En vandaar dat we die oproep ik plaat. En hopelijk maar een mooi ploegje band. En even ziekje kennen, ik wat fine kennen. Maar dat is natuurlijk al wat mijn houdbaartie.
1: Ja. Wat zoen je fine kennen daar?
2: Nou, dat lijkt me een heel soort dakleer volgens mij. Maar dat is natuurlijk net het meest interessante. Wat natuurlijk wel mooi zou zijn, die NAD-man die hier al in uniform, dus bijvoorbeeld knopen zo heel interessant zijn. Ze zien ik bepaalde nummers hier, ze van ik op een metaal nummers, ik op een uniform. Dus dat zou ik wel mooi zijn. Ja, misschien ik dan wel wat aardig of zo, misschien al een andere cap of dat soort spul. Maar ik, ja, ik ben benieuwd.
1: En die ziekactie, hoe zul je maar dan? Dat giep bij metaaldetectors?
2: Ja, we hebben een aantal ben je zelf een metaaldetector. En van de gemeente hebben we een aantal kriegen. Weet ik in oorlog is, maar de gemeente archeoloog natuurlijk. Want ja, dan maar is net samen ergens een scherpje in de groen zetten. Maar ze eerst taakstelling hebben van de eigenaar. Dus in dit geval de gemeente, dat hebben we alleen maar hun regelen. Dus zal ik een soort van plan, zoals ik mij mooi strunnen, maar hoe we dat het beste aanpakken kennen, want die delen niet vaker en zo, dus dat er al wat voelen wordt. Ja, dat we dat ik goed documenteren en wil je dat voelen. En nou ja, dat we dat, mochten we nou het ziekte worden, dat we dan weten van hé, hey, hier is wat voelen en dat is misschien een interessant plak. Dat het wel een beetje officieel hier dan net samen wat luk raken, beginnen te graven.
1: Nee, want je wil de boel niet versturen vanzelf. Het is historische groen, dus je kunt er net zo maar in omskeppen.
2: Nee, de meeste bijvoorbeeld net altijd diep graven. Hè, dus daar moet ik even rekening mee houden. Maar nou, dan hoop ik natuurlijk dat het een heel dat het de jeugd ik ambitie, nou ja, dat die geïnteresseerd eruit ziet dan. En nou ja, misschien ik de geschiedenis kant ik wat opbollen.
1: Ja, we hebben een oproep dien op Facebook. Wat voor mensen zie je hem om je hem te helpen?
2: Nou, we hebben in eerste instantie richten op jeugd van 10 tot 16 jaar. Ja, die een beetje geïnteresseerd binnen dus in geschiedenis en het ziekje van spul. Inmiddels al wat onmeldingen, dus dat rint al. Nou ja, dat er nog meestal een jonge lui binnen die last komen, die kan zich onmelden bij ons.
1: Ja, en wat die mensen de metalen detector hebben, of hebben we in die kleerlezen?
2: Nou, we hebben een aantal van de gemeente dus kregen. Dus in principe hoe dat net beslist. Als je een herst is mooi mooi, dan kun je het niet gewoon mooi nemen. Maar we hebben zelf ook wel wat beschikbaar, dus dat moet altijd goed komen.
1: Ik wens je vanmorgen een heel soort succes en dank wel voor nou.
2: Ja, je hebt het wel wat er nou wat bijzonders voelen is.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Een
2: ja, bedankt. Oké, hetzelfde.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Want aanvoeren,
0: de dag is voorbij. Voor het eerst in 40 jaar werd er in Nederland weer skippenwol wasken. En dat bad in Friesland, de meneer van der Weijden, die is van de wolfabriek Friesland. En aan de telefoon, een goeie meetje.
4: Ja,
0: goeie meetje. Ja, hey, had de wol hier net wasken waard, werd een wol eigenlijk?
4: Waar dan wel? Ja. België, Italië, Denemarken en zelfs richting China.
0: Ja, en je hebt toch van dat ken in Friesland?
4: Nou ja, wij hebben hier een speciaalzaak in Bitgemolen. En verkeerd al 40 jaar, rond 40 jaar ontdekt bij een kersis. Dus wij kregen op een gegeven moment het idee, in de kersenfabriek, we vallen hier zelf in de dagbesteding de kersis. En daardoor wij of mooi airpad, een synthetische gerecyclede vulling, of mooi wol. En dat had dus een voorkeur. En op een gegeven moment kreeg ik het idee van, nou, misschien is het ook wat op dezelfde wol was ging in en je lokaal bij Helly.
0: Ja, want dat scheelt in de kosten, leek het mij.
4: Ja, zeker. En transportkosten worden hartstikke van het neus. Dus op het moment dat in de vrachtauto stopt en nou, voor u zo wordt dan richting België in en het komt weer terug. Maar boeten dat. Maar wil graag dat het wol weer populair wordt en dat mensen het ook wol hebben. Nou, dat slang het ik. En dat ik er eentje in het telefoontje erbij draai. De schippenboeren die krijgen niks van de wol. En dat idee die dat bij elke brengen kennen. Kunnen we dan niet al een keer het cirkeltje rondkrijgen dat voor iedereen wat oploopt.
0: Ja, maar ik begrijp toch dat die wolprijs aan het oprennen is op stuit.
4: Waarschijnlijk is dat. Oh. Het mooie is, laten we beginnen, er wordt gepraat over schipwol. En dat is hartstikke gunstig. Het is ontzettend belangrijk dat die prijs van wol weer omheen gaat voor de boer. We zijn er nog lang net op de kostprijs voor de boer. Ik had het wel heel positief geschetst. Okay. Daar zitten we nog net.
0: Nee.
4: Daar heb ik nog wel even de tijd voor nodig om daar te komen. En dat doe ik samen met de boer binnen de wolfabriek. Wel een mooie ontwikkeling.
0: Ja, het is populair aan het worden, maar goed, de kostprijs zit er al net uit, dus dat maakt nog even verder omheen, die prijs. Jim Roski, dus die wol zelf, hoe doe je dat eigenlijk?
4: Ja, het is een proces dat we ooit voor hier bij de stad. Hier links geven en dan word ik dwan. Dat is dus een knappe uitdaging. Dan ben ik ontzettend blij dat ik vanuit Brussel wooi en mooi risicofinanciering en vanuit de provincie. Het idee dat we op tafel zijn, het leeg omarmd hebben. Dat wij daar een krappe subsidie van krijgen in de ondersteuning om binnen het draaien hier een succesvol verhaal van te maken.
0: Ja.
4: Dus was krijg ik al zo. Dit vind ik alleen dat laatste wolwasserij hier in Nederland hier. Dat is om de. Ja, het is een hartstikke arbeidsintensief proces. Arbeidsleven ben gewoon heeg.
0: Ja, dat is een duur proces, dus ik.
4: Dus het is een heel duur proces. Maar goed, technieken met een tijd awards worden. En met inzet van duurzame middelen. Qua verwarming van het wetter. En vooral ik het lokaal hoor. Zo wij er wel lacht in dat wij samen met de boeren wel tot een situatie komen kunnen. Dat we en de boeren een goede kiloprijs krijgen. En wij de wol lokaal verwerken kunnen.
0: Ja, maar de skipper dus skeert. Jim krijgt die wol. Is die wol dan sasmarg?
4: Ja, dat is variërend per boer, per skierperas. Er zit best een soort verschil in. Toen je op de eerste keer met z'n in de gaten hebben, wist ik van tevoren ik dat ik nog als wijfje bedekt ben in de kerstjes en dan is het al verwerken.
0: Ja,
4: daar hebben we aardig een kijk op kringen. En daar zit wel een heel soort werk in. Het is een intensief proces om de wol goed in het voorstadium te sorteren. Het hele smarge wol, dat verwerken we tot hydrocarbons, dat kun je bij goed loonbroeken. En dus er is nergens een afval in het proces. En de wol wat uitsorteert, wat heel skin is, dat wordt stoomd en verder verwerken. En wat smarge is, dat wordt wasken. Maar een keer op hele hoge temperatuur, helemaal hygiënische skin te krijgen.
0: Ja, je ziet het haast.
4: Je hebt hydrostarten eraan.
0: Oké, nou dan is het hartstikke de kooktemperatuur daar. Ja, hey, en dan is natuurlijk de vraag, wat doe je met wol? Een trui en van Breitje?
4: Nee, de wol hier in Nederland die is daar net geschikt voor. Tenminste, dat wat wij hier zeggen is te prikkerig.
0: Ja?
4: Daar heeft echt wel een volle, fijnere vezel nodig. Dus zoals het in de textiel verwerken, dan krijg je echt kriebeltruien.
0: Oh, dat
4: is de wol die... Ja, dat doe ik het. Dat ben je het wolle. Dus de wol die hier bij komt, dat is de wol die in de dekbedden en de kersen zit. En ja, de wolfabriek zit in bed gemolen. En is bedroog zit hier in bed gemolen. Dus het is... De wierspreker achter op de fiets keer de vulling weer de kersen zien.
0: Oké.
4: Dus dat is een heel mooi systeem.
0: Ja, wiet en zwaad, wol?
4: Ja, wij broeken alles. Voor hen is dat net zo. Zwarte wol, ja, kist in dek ben, plaatje in het broek, wat het zus van de tijken heen.
0: Oh ja.
4: Maar bij kerst is met dubbel tijken, dat wordt dus de kleur net zus. En de wolkwaliteit is hetzelfde. Maar goed, als mensen een zwart pikje in een tijkje zeggen, dan denken ze, oh, is dat smart.
0: En je krijgt zo'n werken van gewoon een betaalde schint te maken, zo is dat te krijgen, ja.
4: Ja, dan was dacht wel dat we uitlezen. Ja. Dus ja, wij kunnen alles verwerken.
0: Ja, oké. Okay. Hey, en ja, dan wist ik een beetje afhankelijk van, want er was die cirkel groen zijn te krijgen van de schippenhouders zelf. Doggen die mij in dit verhaal?
4: Ja. Ja, we hebben het idee, ik voor hier maat op tafel en ik een aantal boeren opzocht. Die zijn great enthousiast. En de problematiek binnen de schippenhandel is uiteraard die, ze hebben een soort verkeers nog aan arroneren, maar de kiloprijs voor de bol, een beetje ski op skeer, kost 24 de kilo.
0: Oh.
4: Dus want, de berichtgeving die op dit moment in de krant zit, dat lijkt het dan dat het voor de boeren al geregeld is, maar die zijn er nog lang.
0: Die goudmine is het dan net, hè?
4: Nee, zeker net. En dat had ik wel zijn beperking. De prijs is wel heengebouwd. Maar dan kies je meestal met synthetische feestjes. Want in het einde van het proces. En dat zit er eenmaal in het geleden de wol. De populariteit verleren. Ja. Omdat het te duur was ten opzichte van synthetische vezels. Ja. En dat proces probeer ik te keren. Dus er zit wel ergens een plafond in. Maar ja, de boeren er ontzettend enthousiast. En samen hebben we nooit gedacht over een groep daarin te vormen. Dus wat er nou wel wat gebeurt, er werd wel zo praten, wolprijzen, dat ben altijd dagprijzen. En wij willen gewoon nog een vaste prijs daar. En stomme levens, dan is dit de prijs van dit jaar. En daar komen die in een mooie opbouw in Siki.
0: Ja, en het is niet hier om een proef, maar die wolfabriek, en het worstje van die wol. En wanneer mag dat een succes wezen?
4: We hebben het project vertraaien hier. En het idee is, 40 geleden is het feitelijk stoppen.
0: Ja.
4: Omdat toen de afvallozingswet op tafel kwam. En in Nederland geven we daar best wel heel vier in. Dus zeker in dat bed van elkaar. En een simpel idee is, bij al het wetter werd filtreren. Maar met een membraantechniek, dan heb je een afvalwetter. Dan heb je een gesloten systeem. En dan voldoet ik aan alle regelgeving.
0: Oh,
4: er is geen afval.
0: De techniek dus
4: dat is een van het project. Ja.
0: Dat dan ik iets heel iets verder. Nou, we zullen zien hoe dat gaat met het Wolfabriek Friesland. René van der Weijden, dank u wel voor het verhaal. En een mooie dag verder.

0: het.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er speelt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Mijn optocht tot de stad en Surinaamse muziek in de Prinsentuin vierde Ljouwt de aanschaffing van de slavernij. De feestvierders die gingen als het alle keer kleren aan, maar daarop kleurige kleuren weer te jaren.
4: Kleurrijk en rok aan en een paarse top. Om toch, als we het vieren, dan moet het een beetje kleurrijk zijn, toch?
5: En je hebt een broosje opgespeld?
4: Ja, een herdenkingsspeld. Hoe heet die ook alweer?
6: Een cabraspeld.
4: Cabraspeld. En ja, dat is het teken van herdenking.
6: Nou, ik wou iets mooi kleurrijks aan. Het is vandaag natuurlijk een viering. Gisteren hadden we de herdenking, vandaag de viering. Dus kleurrijk en het is een jurk gemaakt van Afrikaanse stof.
5: En wat betekent deze dag voor jullie?
6: Vrijheid mogen vieren, dat we met z'n allen door één deur kunnen. Dat we geen gescheiden groepen meer hebben. En dat we gewoon ja, door één deur kunnen.
7: Vandaag is de dag dat in 1963 door de slavernij werd afgeschaft. Nou, wat heel belangrijk is, is dat de slaven nog 10 jaar moesten doorwerken. Tot 1873 voor Nederlandse, voor hun eigenaren, zeg maar. Dus ze waren niet werkelijk vrij. En in mijn geval, mijn vader was van Surinaamse afkomst. Mijn moeder is Nepalees, Indiaans. Nou, ik vind het dus een plicht naar mijn voorouders. Want 7 generaties terug heb ik een slavin als overgrootmoeder die uit Sierra Leone kwam. En het leuke is dat ik dus tegenwoordig werk in West-Afrika. In het land waar mijn grootmoeder vandaan kwam, Sierra Leone. Dus de kleding die ik aan heb is ook een mix van allerlei landen waar dus de slaven vandaan kwamen. Het is een hele belangrijke dag voor mij, heel emotioneel om dit te doen.
5: Ja, want in uw familie zat dus ook een slavernijverleden. Hoe is dat dan dat dan hier nu in Leeuwarden wordt gevierd, Ketty Kotti?
7: Ik vind het geweldig, want ik woon nu 30 jaar in Leeuwarden. En ik ben 30 jaar lang dus naar Amsterdam gegaan. En het is zo belangrijk voor Leeuwarden dat ze weten dat er dus hier Surinamers zijn. Die ook met een slavernijverleden kampen te maken hebben. En dat Leeuwarden ook in het verleden ook heeft deelgenomen aan de slavenhandel. Hè? En daar heb ik het persoonlijk heel moeilijk mee. Maar er begint gelukkig nu onder de blanken, onder de Nederlanders, ook besef te komen van het is een stukje van onze geschiedenis ook. Niet alleen van de Surinamers. Dus we hebben een boodschap voor de mensheid, zeg maar hier.
5: Vandaag, voor mij persoonlijk, is het gewoon stilstaan bij de onmenselijke wreedheden die mijn voorouders, dus voorouders van alle zwarte mensen, hebben moeten doorstaan. Dat ze ervoor gevochten hebben, zodat wij vandaag hier zonder ketting aan onze armen, aan onze nek, aan onze benen kunnen staan. Dus voor mij is dat de vrijheid vieren. En het is voor ons een gedeelde geschiedenis, hoe pijnlijk het ook is. Dus dat wel. Want heel vaak wat je hebt, is dat mensen zeggen van oh, 400 jaar geleden, dat is heel lang. Ik heb er niks mee te maken. Maar het is niet 400 jaar geleden. Het heeft meer dan 400 jaar geduurd. Maar het is pas 153 jaar geleden. En ik ben de vierde generatie geboren in vrijheid binnen mijn familie. En ik heb de eerste generatie geboren in slavernij. Die heb ik nog meegemaakt. Ik was 16 toen zij kwam overlijden. Dus dan merk je, als ik het zo ga vertellen, dan besef je dat het nog heel recent is. Mijn vader, die wordt volgend jaar 75. Hij heeft mensen gekend die in slavernij hebben geleefd. Dus dan zie je dat het niet 400 jaar geleden is, is pas 153 jaar geleden.
1: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
0: Het overvoeren.
1: De dag is voorbij.
3: Misschien wist er wel bij op het stadspark juster in de Grijns. 40.000 mensen daar die mij zong My Mumford & Sons. Heel doors, het is een haste squalverkoersje. Die is in ondertocht en het budget van een soort leerlingen van groep 8 aanskiet nemen van de basisschoolen. Ik bij IKC Zwette in Snitsmikkeliks. Maar voordat de 44 leerling oer de reden loper naar haar volgende stap reizigen, stappen ze eerst machine on in bootjes. Dat vertelt Eef Sprenger, directeur van de basisschool in Snits.
8: De groep 8 ben is de laatste dag op IKC Zwette bij ons in Snits. En ja, wat een trotte squaldag natuurlijk is dat de band over de rode loper squallen u gaan. Alleen dat doen ze bij u ook. Alleen dan hebben we nog een extraatje. dat ze naar het rivierke steeds maar de zwetten rennen en daar lezen een stuk of size zo'n sloepen of boordjes kleer. En dan varen ze oer de zwetten langs alle band en orders en pakkers en beppers en dan zwaaien we ze er uit.
0: Ja, en is dat normaal dat je hem dat doggen?
8: Ja, dat is wel een beetje traditie ondertussen worden. Dat de band dan die kan uitgaan en dan echt even de publiekelijk rondvaren en uitzwaaien.
0: Ja, en hoe is die traditie ooit ontstaan?
8: Ja, dat is eigenlijk ontstaan toch, wat filosofeert aan de tafel, zeg maar. En zo van, hoe mooi zou het wezen om maar het wetter van wetterstaat snits om dan op deze manier met de band dat uit te zwaaien. Dus en dat is eigenlijk ja, zo een beetje aan de tafel ontstaan en eigenlijk een beetje een traditie worden.
0: Ja, en ik kan me vaststellen voor groep 8, is het ook altijd wel een momentje? Want is dat ook altijd dreig om er weer afscheid te nemen van de leerlingen die dan takkend hier naar de simmer net weer rondkomen op de squallen bij Jim?
8: Nou ja, het is een speciaal momentje, hè. Die band die levert er naartoe. Maar het is natuurlijk een heel mooi, positief, feestelijk moment. En de emoties zijn meer vanuit het vreugde dan vanuit verdriet even de squallen verleren.
0: Ja, precies. En dat gaat dan om groep 8. En hoe zit het daar voor groep 1 onder mijn zoon eruit?
8: Ja, dan hebben we vaste jacht voor de groepen 1 tot en met Fjouwer. Dat dachten we eerst en dan om 10 uur voor de band van 5 tot en met zoon. Nou, we drinken, we gaan muziek, want ook de muziek is, we gaan een speciaal zwetterlied. En dan wordt jongen en ook jongen bij de kade als de band van groep 8 hoe de zwetter varen.
0: Ja, want Jim Squallen hiet inderdaad IKC de zwetten. En dat zwettenlied, dat is best bijzonder toch, dat de Squallen lied hier, dat hier Mie Squallen vroeger net.
8: Ja, bijzonder. Ja, we hebben wel echt een speciaal lied, melodie. Iedereen is van de wereld, dat is het melodie. We hebben dat op zongen, we hebben een tekst op Makaha. En dat wordt toch een beppe, maar ondersteuning van Traje Fun, van haar live song onder kade familie. Dus dat wordt is altijd een hele leuke happening.
0: Ja, en is dat dan ik meteen, Joet, de laatste squalladij voor allebei?
8: Ja. Voor Joet is de hele, sluiten we om 12 uur, sluiten we de squallen. En dan gaan wij natuurlijk als leerkrachten nog wel even wat deur komen, de squallen even weer netjes te marchen of ook weer op te roemen voor even een skimmaak. En dan gaan wij morgen ook zijn vakantie.
1: Alles wat je hoort, mist hebben.

0: Fryslân. Als freon stiept dus omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfryslân.nl/freon.
1: Het lid en lid Shen dat Fryslân die on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Fryslân.
1: 24 uur en dijs op omroepfryslân.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Er zijn ook blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is aangehouden. Hij werd op het vliegveld van Istanbul opgepakt toen hij terugkwam van vakantie. Volgens de Turkse versie van de BBC wordt hij beschuldigd van belediging van president Erdogan. En volgens de krant Hürriyet heeft hij religieuze waarden beledigd. Ruim een week geleden zette Göktaş zijn nieuwste voorstelling op YouTube. Daarin maakt hij grappen over president Erdogan en over religie. De show heeft inmiddels 9 miljoen views. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en van onderwijsorganisaties. Scholen mogen nu nog zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie werd het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de aanslag. Een man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij. Het OM had 18 jaar geëist. Bij die schietpartij, een jaar geleden in Coevorden, kwam een man uit Emmen om het leven. Degene die de dodelijke kogels afvuurde werd veroordeeld tot jeugddetentie. Een mogelijke ontvoering zou de aanleiding zijn voor de schietpartij. Google moet definitief een Europese boete uit 2018 betalen. Google had daartegen beroep aangetekend, maar het Europese Hof van Justitie gaat er niet in mee. De rechters vinden net als de Europese Unie dat Google misbruik maakt van de machtspositie van Android, het besturingssysteem voor telefoons, tablets en smartwatches. Fabrikanten die Android wilden gebruiken moesten bepaalde Google-apps en diensten installeren op hun telefoons. De boete van bijna 2,5 miljard euro werd in 2018 opgelegd en is nu dus definitief. Voor Oostenrijk is het WK voetbal voorbij. In Los Angeles was Spanje veel te sterk. Het werd 3-0. En het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
6: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
7: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook uit de meterkast.
6: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef. of hoe lekker bio smaakt. Meleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
12: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Ik was vanmiddag weer eens in Good Old Den Haag. Voor mijn afspraak haalde ik snel een espresso. Mooie mensen krijgen vandaag gratis koffie, zei de barista joviaal. Ik wilde net zeggen, goh, nou, dat is aardig. Maar hij was me voor. Voor u, €4,50. Welkom bij het oog. Een belangrijke uitspraak van de Raad van State gaan we bespreken. De staat moet 7 kinderen een verblijfsvergunning geven. Hun grondrechten wegen zwaarder dan het strenge asielbeleid, oordeelde de hoogste rechter. Een van hen is straks hier en ook een advocaat die vertelt wat dit allemaal betekent. Het was een bijna perfecte misdaad. Ja, bijna, anders hadden we het er waarschijnlijk niet over. Een van de grootste goudroven uit de geschiedenis. In huidige waarde €120 miljoen aan goud. Morgen gaan de rechters kijken op de plaats delict in Rotterdam, waar dat goud uit de kluis is verdwenen. Het is het einde van het parlementaire seizoen. Met 3 oppositieleiders sprak ik eerder op deze soort van laatste dag voor de vakantie over hoe je oppositie kunt voeren tegen een minderheidskabinet. Maar we gaan beginnen met het nieuws van
1: donderdag 2 juli.
2: Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn vermoedelijk seksueel uitgebuit in België en Duitsland. Dat zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. En waarschijnlijk zijn het er nog veel meer.
3: We denken dat het eigenlijk nog meer moeten zijn, want we weten bij mensenhandel, het is zo onzichtbaar. En pas als je er naar op zoek gaat, ga je het zien.

0: het inzitten van er is hopen dat het kan.
1: Tussen de jaren 50 en 80 werden zo'n 13.000 vrouwen gedwongen om een kind af te staan. De zogeheten afstandsmoeders. De regering zegt nu sorry tegen hen en hun kinderen.
2: Daar bied ik jullie namens het hele kabinet uitdrukkelijk excuses voor aan.
1: Het ging in de meeste gevallen om ongehuwde vrouwen die een kind kregen. Dat werd destijds niet geaccepteerd.
3: Ik was een schande voor de familie.
1: De excuses van het kabinet riepen gemengde gevoelens op. Deze zoon was tevreden.
4: Ik vond het een redelijk volledig excuus.
1: Maar deze zoon had er meer van verwacht.
5: Ik vond het verhaal wel een beetje feitelijk. De overheid dit, de Raad van de Kinderbescherming dat.
1: Het kabinet komt met herstelmaatregelen zoals inzicht in adoptiedossiers. Maar volgens deze afstandsmoeder moet er meer gebeuren.
3: Bijvoorbeeld de naamswijziging. Dat dat makkelijker gaat. Psychische hulp voor vrouwen en kinderen.
1: In Den Haag werd gedebatteerd over de plaats waar er kerncentrales moeten komen. Veel Groningers op de publieke tribune, want die willen geen centrale in de Eemshaven.
6: De afspraak was dat Groningen niet meegenomen zou worden, dat het geen serieuze optie was.
1: Maar voor de staatssecretaris is de Eemshaven wel degelijk een optie. Balen voor die Groningers dus.
6: Ja, lekker is dat.
1: Ook Kamerleden begrepen er weinig van.
7: Waarom zegt deze staatssecretaris niet gewoon er komt geen kerncentrale in Groningen?
1: Ook Terneuzen is nog een kanshebber voor de kerncentrale. En dus waren er ook tegenstanders uit Zeeland bij het debat.
8: Ik heb vrij gevraagd vandaag voor mijn werk. Ik doe het niet voor mijn lol. Je doet dat omdat het echt nodig is.
1: Ze waren met zoveel mensen dat ze de tel kwijtraakten.
9: Ik weet het aantal niet. Weet iemand het aantal Zeeuwen?
1: Een rel in de wereld van de games. Sony biedt over 2 jaar geen games meer aan op een schijf.
10: Mamma mia!
1: En dat dacht deze eigenaar van een gamewinkel ook.
11: Ik denk, ze zijn gek. En zo dom.
1: Sony maakt zich er niet populair mee.
11: Dit gaat ze heel veel klanten kosten.
1: Gamers zeggen nu tegen Sony... Game
12: over. Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: Er woeden grote bosbranden in Zuid-Frankrijk, waar nu meerdere campings worden ontruimd. Aan de lijn Frankrijk-correspondent Saskia Houtuin. Goedenavond.
13: Goedenavond.
1: Ja, wat is het laatste nieuws daar?
13: Ja, wat vanavond bekend is gemaakt is dat meer dan 2000 brandweermannen en vrouwen vandaag op de been zijn om 30 verschillende natuurbranden in het land onder controle te krijgen, bijna allemaal in het zuiden. Duizenden mensen die zijn geëvacueerd, vooral in het departement Pyrénées-Oriental, daar waar dus ook de campings zijn die je net al noemde. Maar het vuur kwam ook tot een jachthaven in Canet-en-Roussillon en ook verschillende bedrijfspanden die zijn in vlammen opgegaan. En vandaag is er daarom ook een crisisoverleg geweest in Marseille. En premier Sébastien Lecornu die was er ook bij. En die zei dat dit jaar alleen al 8700 hectare aan land is verwoest. En dat is heel veel voor deze tijd van het jaar. Zeker zo vroeg in de zomer. En daarom dus ook erg zorgwekkend, zei hij.
1: Je was vorige week zelf in dat gebied tijdens de hittegolf. Wat heb je daar toen gezien?
13: Ja, dat klopt. Ik was daar toen om een verhaal te maken in het departement Hérault met de brandweer, juist over hoe zij zich voorbereiden op bosbranden. En Frankrijk zat toen inderdaad midden in een hele zware hittegolf, de heetste dagen ooit gemeten. En dat had ook als gevolg dat het landschap heel snel heel erg droog werd. We zagen ook het gras, struiken, bomen, die waren als het ware al helemaal vergeeld. En de brandweer die daar sprak, die zei ook van ja, we moeten ons echt gaan opmaken voor een heftig seizoen dat ook veel eerder in het jaar gaat beginnen. En ja, dat blijkt nu ook, want juist ook in dat departement waar ik was woedde vandaag ook branden. Wat daarnaast ook meespeelt, ik hoorde een brandweercommandant vanmiddag op de Franse radio zeggen dat eigenlijk nu alles bij elkaar komt. He, je hebt de droogte, maar ook de wind. Die komt uit het noordwesten. Dat is vaak een droge, krachtige wind, waardoor een brand zich heel erg snel kan uitbreiden. En daarnaast heb je ook de luchtvochtigheid die momenteel heel erg laag is. Dus ja, alle condities die zijn nu bij elkaar gekomen voor bosbranden die zich heel erg snel kunnen gaan verspreiden in Frankrijk.
1: Dank voor je update, Saskia Houtuin. We gaan verder met de krant van morgen. Die is al gelezen door Robert Baltus en hij begint met voordragen.
14: Schiphol begint de zomervakantie met flink minder beschikbaar personeel bij de security vanwege een hoog ziekteverzuim. Dat melden ingewijden aan de Telegraaf. En dat roept het beeld op van een paar jaar geleden. Lange rijen voor vertrekkende passagiers. De afgelopen dagen lag het ziekteverzuim op 15%. En dat heeft te maken met recente aanbesteding van 6 naar 3 bagageafhandelaren. En dus krijgen 2000 mensen een andere baas. De roosters zijn niet op orde, er zijn dus al zieken. Er zijn veel vacatures niet ingevuld en dus melden meer mensen zich ziek.
1: Schiphol zegt dat het overgrote deel van de reis...

0: reizigers een snelle en soepele doorgang gehad heeft bij de handbagagecontrole de laatste weken. Dat geeft vertrouwen voor de zomervakantie, zeggen ze. Tijdens de zomervakantie zullen naar schatting 12,7 miljoen passagiers reizen via Schiphol.
1: Gemeente hoopte van minister oplossingen te horen. Over de opvang van 140.000 Oekraïners die sinds de Russische invasie naar Nederland zijn gekomen. Ze hoopte op toezeggingen in een kamerdebat met CDA-asielminister Bart van der Brink. De zorgen zijn groot, schrijft Trouw. Het kabinet wil Oekraïne helpen, maar gaat er ook vanuit dat de vluchtelingen straks na de oorlog weer teruggaan om het land op te bouwen.
0: Maar de Russische president Poetin weet niet van ophouden. Intussen is de mentale gesteldheid van veel Oekraïners volgens onderzoek verslechterd. Ze wonen nog steeds vooral in tijdelijke opvang, voelen zich onveilig. Ze werken vaak onder hun niveau, ze spreken vaak nauwelijks Nederlands. 40% van hen wil na de oorlog in Nederland blijven. De gemeente willen dat het kabinet stopt te doen alsof de oorlog tijdelijk is en dat het Rijk regie gaat pakken. Maar veel toezeggingen kwamen er niet.
1: Linda Nuchteren van 39 en Nicole van Keulen van 45 hebben allebei ruim 5 jaar ernstige post-covid. Aan het einde van een lange gang, achter deuren die maar heel soms opengaan, liggen 2 ernstig zieke vrouwen die geen kant meer op kunnen. Links Linda, die op goede dagen even in haar lichtrolstoel uit bed kan. Rechts Nicole, zwak en bleek, onder haar pastelkleurige gehaakte deken, vastgekoppeld aan een infuuspaal. Maar ze moeten weg uit het behandelcentrum vanwege de regels. Ze zijn uitbehandeld. Wat daarachter zit, leest u in de Volkskrant.
0: U heeft het misschien wel hier op de radio gehoord. Sieren, de club die ons vaker oproept fijne dingen voor elkaar te doen, vindt dat we vaker een praatje moeten maken. Maar hoe begin je, vraagt het Nederlands Dagblad zich af. Psycholoog Roos Vonk die weet dat. Een gesprekje bij de bakker mensen net zo goed uit hun eenzaamheid kan halen als een diep gesprek met een vriend, zegt ze. Wie tegenwoordig in de trein om zich heen kijkt, ziet mensen met gebogen nek in hun telefoon gedoken en met wat pech hebben ze dan ook nog een koptelefoon op het hoofd.
1: Maar ja, wat moet je zeggen tegen iemand die je niet kent. Het goede nieuws is dat je jezelf kunt trainen in de zogenoemde small talk, zegt Vonk. Het belangrijkste is dat je er niet te veel druk op legt. Je moet gewoon even door dat ongemakkelijke gevoel heen. Maar wat is nou het ergste dat er kan gebeuren? Je zult merken dat het in ieder geval dat ongemakkelijke gevoel minder wordt als je het een paar keer doet.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Rex Orange Country met Benny Sinks en het nummer heet Loving is Easy. Baanbrekend wordt het nu al genoemd, de uitspraak van de Raad van State over het kinderpardon. De betrokkenen die noemen het zo, baanbrekend. Twee van die betrokkenen leggen straks uit waarom. Advocaten Anja van der Meer en Eva, die als kind 12 jaar lang in onzekerheid heeft geleefd, is inmiddels 23. Eva, hartelijk welkom.
1: Bedankt.
0: Ja, kun je zeggen wat dit voor dag is? Hoe heeft het bericht jou bereikt en wat gebeurde er toen?
1: Ja, het is echt het beste nieuws ooit wat ik in mijn leven heb ontvangen. Natuurlijk 12 jaar lang zitten wachten en eindelijk krijg je het. Maar ik kan het nog steeds niet geloven, om heel eerlijk te zijn. Ik moet het echt denk ik nog heel lang laten bezinken. Ik krijg ook telkens felicitaties binnen, appjes binnen, mensen die me bellen om te feliciteren. Maar ja, het lijkt alsof het niet echt is, dat het niet gebeurt. Het is echt de grootste droom, zowel voor mij als voor mijn gezin geweest. En eindelijk is dat gebeurd. Dus,
0: want je hebt nu een verblijfsvergunning.
1: Ja, klopt.
0: Ik vraag even aan Anja van der Meer, de advocaat. De Raad van State heeft een uitspraak gedaan. Is dat dan definitief of kan er nog een hoger beroep of een wetswijziging of wat dan ook komen?
2: Ja, ik wil even een kleine correctie maken, want het is niet alleen deze zaak. Er zijn nog twee zaken van twee Nigeriaanse families waar de Raad van State gelijksoortige uitspraak heeft gedaan. En we stonden destijds met z'n drieën ter zitting, zeg maar. De Raad van State is het hoogste rechtscollege in het bestuursrecht. En daar kan in Nederland geen hoger beroep meer tegen ingediend worden.
0: Dus zo is het, die verblijfsvergunning die wordt niet meer ingetrokken. Kunt u uitleggen wat het oordeel was? Hoe hebben zij dat opgebouwd bij de Raad van State? Wat was hun redenering?
2: Nou, het is een zaak die in 2019 begonnen is. En toen was de definitieve regeling kinderpardon. Daar heeft de familie een aanvraag voor ingediend. En daar voldeden ze net niet aan. En uiteindelijk is er doorgetoetst in het kader van artikel 8 EVRM. Dat betekent privé- en familieleven. En de IND, het ministerie van Justitie, het ministerie van Asiel en Migratie, die heeft zich vooralsnog altijd op het standpunt gesteld van voor privéleven. Dus bijvoorbeeld als je naar school gaat, als je vrienden hebt, allerlei sociale contacten, vrijwilligerswerk, noem maar op. Heeft zich, ja, maar dat is inherent aan langdurig verblijf. En de Raad van State heeft gezegd van nou, er zijn unieke zaken op basis van Europese jurisprudentie. En dan kan je daar zo niet mee omgaan. Dan moet je goed die belangen, die individuele belangen van kinderen, moet je wegen en zwaar meewegen. Dus het feit, vooralsnog zei de IND ook van de ouders hebben al heel lang te horen gekregen dat ze terug moesten. Maar ja, natuurlijk, dat is een klein iets wat meegewogen moet worden. Maar dat kan geen lapmiddel zijn om die individuele belangen van het kind niet zwaar te doen laten wegen. En dat opgebouwde privéleven. En zoals ik dat alvast mag vertellen, van deze families hebben verblijfsvergunningen gekregen. Ook denk ik, omdat natuurlijk kinderpardon ging over een periode van 5 jaar dat de mensen in Nederland waren. En deze zaak heeft 7,5 jaar geduurd.
0: Juist, dus, maar in essentie zegt dit is een afweging van verschillende belangen. En een grondrecht, het opbouwen van een privéleven, weegt zwaarder dan het belang van de Nederlandse staat. Dat is namelijk het asielbeleid.
2: Ja, natuurlijk, restrict migratiebeleid mag gevoerd worden, ook conform de Europese jurisprudentie. Maar die individuele belangen van die kinderen, die zijn in bepaalde gevallen uitzonderlijk en die moeten zwaarder meewegen en beter naar gekeken worden. En daar ziet de afdeling op toe. Staat er letterlijk in uitspraak.
0: Eva, jij bent nu 23, oorspronkelijk afkomstig uit Armenië. Je hebt dus eigenlijk het grootste deel van je leven in een soort onzekerheid geleefd.
1: Ja, helaas wel, klopt.
0: Wat betekent dat voor je leven?
1: Het maakt je heel erg kapot van binnen natuurlijk. Ik kan het heel lastig uitleggen wat het met je doet. Dat mentale onzichtbare litteken. Ik denk dat nog heel lang zal blijven hangen.
0: De spanning, de stress.
1: Ja, de spanning, de stress. Ik heb nu gelukkig verblijfsvergunning, maar dat betekent niet dat mentale zorgen en alles gelijk is verdwenen.
0: Het leed is al geleden. Maar wat mag je allemaal wel en niet als je die verblijfsvergunning niet hebt? Als je dus in zo'n onzekere positie zit, als je niet echt die status hebt? Nou, mocht jij werken bijvoorbeeld?
1: Nee. Ik wou heel graag werken, maar dat mocht helaas niet. Je mag eigenlijk heel weinig, als je geen verblijfsvergunning hebt, je mag niet werken. Je mag niet op vakantie, je mag geen rijbewijs, niet op studiereis. Enige wat je mag doen, sociale omgeving, dus daar sta je sowieso vrij in om vrienden te maken natuurlijk. En na mijn middelbare school het afronden en nadat ik 18 werd, het werd ook steeds moeilijker om te studeren, want je bent al volwassen en eigenlijk heb je daar geen recht meer op. Of je hebt het wel, maar het is gewoon heel moeilijk om al die zaken te regelen. Dingen wat voor mensen met verblijfsvergunning of mensen uit Nederland vanzelfsprekend zijn, was voor mij helemaal niet vanzelfsprekend.
0: Dus je mag eigenlijk geen leven opbouwen?
1: Nee. Soms had ik ook echt in mijn hoofd de vraag van, ik ga steeds door en ik stop niet. Ik geef niet op, maar waar doe ik dit eigenlijk voor? Maar aan de andere kant dacht ik van, dit is ook het enige wat ik kan doen en ik ga doen met de hoop dat ik later, zodra ik verblijfsvergunning heb, dus nu, ik kan ook echt niet wachten dat ik ga beginnen met werken, carrière opbouwen en daarnaast ook iets terug doen voor de Nederlandse samenleving. Ja.
0: We gaan even tussendoor naar een spookrijder.
3: Hier volgt een melding van een spookrijder. Rijd je op de A59 s-Hertogenbosch richting knooppunt Zonzeel, dan kom je tussen knooppunt Empel en knooppunt Hooipolder een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A59 s-Hertogenbosch richting knooppunt Zonzeel, dan kom je tussen knooppunt Empel en knooppunt Hooipolder een spookrijder tegen.
0: Eva, je zei het was heel moeilijk om een leven op te bouwen. Ja. Eigenlijk mag je allerlei dingen die anderen mogen niet. En toen zei je, nu hoop ik echt zo snel mogelijk te kunnen gaan werken en mijn plek te vinden in de samenleving en toch ook wel iets terug te doen.
1: Ja, het voelt voor mij echt alsof ik een nieuw leven krijg. Alsof ik herboren word. Want ik zei dat ook gisteren tegen mijn zusje van, het is gewoon eindelijk klaar. We mogen werken, we mogen rijbewijs halen, we mogen op vakantie. We mogen gewoon door met ons leven zonder het zorgen van wat als.
0: Mevrouw van der Meer, het gaat nu over 7 kinderen. Kan dit nog een precedent scheppen voor andere gevallen? Heeft dit nog andere gevolgen dan alleen de zaken waar die uitspraak over ging?
2: Dat denk ik en dat hoop ik ook zeer zeker. Bij de afdeling heb ik ook al gevraagd van, dit zijn niet de enige zaken en de kinderen die al zo langdurig in onzekerheid verblijven. En ook in de uitspraak staat bijvoorbeeld dat die langdurige onzekerheid ook weer een van de belangen is. En eigenlijk is in mijn ogen dan de IND op zijn vingers getikt van, die belangenafweging, die belangen van die kinderen, die hebben jullie gewoon altijd, of tenminste vanaf nu dan, niet goed gewogen. En er zijn natuurlijk juist die kinderen hebben al dat ze heel lang allerlei banden met Nederland hebben en hier echt dat privéleven opgebouwd, dat zwaar mee moet wegen hoe het uiteindelijk zich weer gaat zetten is een tweede. En daarnaast hoop ik ook dat de rechters hierin een handvat zien om af en toe zelf ook de handschoen, of tenminste het op te pakken, door in bepaalde gevallen te zeggen, aan deze onzekerheid moet een einde komen, deze mensen moeten een verblijfsvergunning.
0: Het viel me op dat de politiek tamelijk stil was over deze uitspraak. Ik heb er eigenlijk niet echt een politieke reactie van de minister of zo gehoord. Hoe ziet u dat?
2: Nou, ik denk dat het natuurlijk een beetje lastig te rijmen is met het migratiebeleid wat op dit moment men pleegt te voeren. Men is ook heel druk met het nieuwe migratiepact wat op 12 juni is ingegaan. Europees migratiepact. En ik denk dat ze zullen ook eerst moeten, want dat was ook ter zitting bij de Raad van State. Toen werd de minister, of tenminste de vertegenwoordiger van de minister, ook gevraagd van, over welke groep kinderen hebben we het? En toen was daar geen antwoord op. En ik denk dat misschien intern eerst inzichtelijk moet zijn van, over welke kinderen hebben we het, over hoeveel kinderen hebben we het, voordat men daadwerkelijk overgaat, misschien naar aanleiding van deze uitspraken, het schrijven van beleid daarover.
0: Eva, heb je eigenlijk al meteen een papiertje concreet in je handen dan? Of moet je dan ergens naartoe waar je vergunning moet ophalen, fysiek?
1: We moeten nog officieel wachten op de reactie van de IND. Want uiteindelijk zijn zij degene die mij het verblijfsdocument moeten geven. Dus daar zijn we momenteel op aan het wachten. En dan mag natuurlijk alles beginnen. Want zonder verblijfsdocument kan je ook vrij weinig op dit moment.
0: Je leven kan beginnen.
1: Ja.
0: Ik wens je heel veel succes met alles. Dank je hartelijk dat je langs wilde komen.
1: Ik hoop ook dat dit uitspraak ook een positieve respondentie kan hebben voor de rest van de kinderen. Want er zijn heel veel kinderen met heel veel, enorm veel kwaliteiten die hier ook recht op hebben. En zeer verdienen ook op een verblijfsgunning. Dus ik hoop dat dit ook iets positiefs voor hun kan betekenen natuurlijk.
0: Dank je wel.

0: Naomi Song Close. Morgen begint het zomerreces bij de Tweede Kamer. En dus was het een beetje een soort van laatste dag voor de vakantie vandaag. Ik ging naar Den Haag en sprak daar met leden van de oppositie over de vraag hoe je dat eigenlijk doet. Oppositie voeren tegen een minderheidskabinet. Hoe ziet zo'n laatste dag eruit voor de drie fractieleiders die tegenover mij zitten hier in Den Haag? Mirjam Bikker van de ChristenUnie, Jimmy Dijk van de SP en Chris Toffer van de SGP. Goedenavond. Begin van de avond. Hoe is eigenlijk zo'n laatste dag? Is dat een beetje, Jimmy, een laatste dag voor de vakantie? Is zo'n soort sfeer?
1: Nou, vakantie kan ik niet zeggen, want het weekend zit nog helemaal vol voor mij in ieder geval. Maar je merkt wel dat alle dingen afgemaakt moeten worden. Dus er zit wel een heel rap tempo in van werken. Eigenlijk, dat zit hier altijd. Maar ik merk die laatste dagen zit er nog even een versnellingje bovenop.
0: Maar hoe is dan, Mirjam Bikker, zo'n laatste dag heel veel stemmingen die moeten worden afgerond?
2: Ja, we hebben al een keer gestemd vanmiddag. Dus ook zie je wel dat de voorzitter probeert al die stemmingen er op een galante manier doorheen te jagen.
1: Maar op een galante manier doorheen jagen?
2: Ja, dat is precies het spanningsveld.
0: Gewoon vaart maken eigenlijk.
2: Ja, vaart maken, maar wel recht doen aan de stemming is natuurlijk niet zomaar iets. Dus je ziet ook verschillende Kamerleden bij iedere motie kijken. Want dat is hun motie waarvoor zij geknokt hebben. Maar ondertussen stemmen we wel over 100. De moties. Nou, daar is het spanningsveld. En dan heb je nu nog allerlei vergaderingen en commissies lopen en commissiedebatten van mensen die met elkaar nog proberen iets voor elkaar te krijgen voordat Den Haag toch een beetje leegtrekt. En dat moet allemaal vandaag gebeuren. Daarnaast voel je dat er nog een aantal grote debatten zijn. Neem bijvoorbeeld stikstof gisteren. Dus dat voel je ook zo door de dynamiek heen sluipen. En een coalitie heeft altijd in die laatste weken ook gewoon een aantal spannende momenten. Dus ja, dat komt allemaal samen op deze dag. Dat maakt het voor de Binnenhof Watchers tot een fantastische dag. Voor mensen zoals wij in de oppositie denk ik wel hard werken, maar niet die stress erop die onze coalitievrienden hebben.
0: Maar hoe laat wordt het meestal, zo'n laatste dag? Is dat half uur 's nachts, middag?
2: Dat heb ik wel meegemaakt. Maar nu, het ligt aardig op planning. Dus het zou kunnen dat we gewoon met de trein naar huis kunnen.
0: Ja. Dat zou mooi zijn. Christoffer, het was een heel ander parlementair seizoen. Omdat dat we voor het eerst in lange tijd met een minderheidskabinet zitten. En dat maakt natuurlijk ook het spel anders. Dat geeft de oppositie ook een andere rol. Had je meteen van, wat gaan ze doen?
3: Het vorige seizoen zaten we ook met een minderheidscoalitie.
2: Ja. En wat voor een.
3: En dat was moeizamer dan deze, moet ik zeggen. Dus wat dat betreft is het ten opzichte van het jaar daarvoor eigenlijk best een verademing hoe je met elkaar werkt, hoor.
0: Maar moeten jullie dan als oppositie je rol vinden in zo'n constructie?
3: Ik weet niet, dat kan van Mirjam en van Jimmy natuurlijk weer anders zijn. Maar voor ons ja, ik vind echt wel een beetje de rol zoeken van hoe doe je dat met elkaar? En met name omdat je merkt dat het kabinet in het verleden kwam er best wel eens een keer een minister langs of ging juist naartoe. En nu is het echt dat je denkt, als een keer een week niet geweest dan denk je, is er iets aan de hand of zo? Maar het is enorm veel, ja, dat wordt natuurlijk altijd een beetje gekscherend koffiedrinken genoemd. Maar het is heel veel overleg en zoeken van hoe kom je tot iets. En ja, er wordt af en toe wel heel veel aandacht besteed aan dat je als kleine partij met drie zetels het ook nog een beetje erin kunt vinden wat het kabinet doet. Dus het vergt gewoon een andere rol, ja. Het is veel meer, je kunt ook iets minder vrije rol pakken. Omdat elke keer het wat betekent, als je iets niet vooruit helpt, dan lukt het niet. Hè. Ze hebben wel de oppositie gewoon echt nodig.
0: Jullie zijn belangrijker geworden. Ze zijn van jullie afhankelijk.
3: Kijk, in het verleden ook andere kabinetten. Wij zijn altijd een constructieve partij geweest. Ik zeg altijd kritisch constructief. Maar wij zijn nooit een partij geweest die er ergens naar neigde om een kabinet een hak te zetten of naar huis te sturen. Nooit. Maar nu merk je nog sterker dat het wel enorm belangrijk is. Er zijn gewoon bijvoorbeeld afgelopen week een wet vrij en veilig onderwijs. Ja, daar zaten echt lastige dingen. Normaal denk ik, het kabinet, dat halen we. Ik had de indruk dat de staatssecretaris nu, terwijl de coalitie totaal steunde, maar de rest niet, toch wit wegtrok dat zo'n wet het niet haalt. En we hebben de afgelopen periode vaker dit soort dingen gehad. Maar dan dachten we van ja, als we nu het stevig aanpakken of te hard spelen, dan gaan er dus een heleboel dingen niet door. Hè? Dus de verantwoordelijkheid wordt nog iets groter dan daarvoor. Terwijl we die eigenlijk vanuit SGP ook die jaren daarvoor altijd wel voelden. Maar ja, nu nog iets meer.
0: Die voelen jullie dus ook echt heel erg. Jullie zijn constructief. Want je zou kunnen zeggen, dan heeft het kabinet een probleem als het er niet doorgaat. Maar u ziet dat ook wel van wij moeten zorgen dat dingen doorgaan.
3: Nou, in die zin, kijk, als het ons echt totaal niet past, denk je, ja, dan moet een coalitie ook wat nadenken. Dat doen ze overigens geregeld ook wel. Dat je denkt, van er wordt wel rekening gehouden ook met wat je vindt. Ik merk dat heel sterk. Maar ja, die verantwoordelijkheid drukt me wel zwaar. Want kijk, je kunt wel denken, zij moeten het doen. Op zich is het ook zo. Ze hebben zelf gekozen voor deze constructie. Maar het land moet ook bestuurd worden. En ik heb nu 2 keer gezien dat een kabinet snel viel. Rutte 4 viel snel. Schoof 1, oh ja, het is er maar 1 geweest, hè, dat kabinet, maar dat viel ook snel. En je merkt wel dat het land dan niet vooruit komt. Dus ja, ik zou niet graag zien dat we nu weer binnen de kortste keer de verkiezing hebben, want dan, ja, dan hebben we uiteindelijk straks misschien wel 6 jaar gehad dat het land al behoorlijk stil ligt. En dat is in het land niet goed. En ook voor onze internationale positie is dat gewoon heel desastreus.
0: Tjimitijk, voelt u dat ook zo? Want je zou kunnen zeggen, nu heeft de oppositie de macht. Laat ze maar lekker werken en laat ze maar met plannen komen die wij wel mooi vinden.
1: U zegt het terecht, nu heeft de oppositie de macht. Ik vind dat heel treffend woord. Ik ga niet een kabinet steunen en zeggen dat ik ontzettend constructief ben door mee te gaan werken aan afbraak. Dat hebben we de afgelopen jaren heel veel gezien. Ik zie dat het kabinet constant bezig is met vrienden zoeken in Den Haag. Maar het vertrouwen in de samenleving verliest. En daar ga ik niet aan meewerken. Ik ben veel meer van de lijn die ik ook heb gezien de afgelopen week. Ik zit hier naast mevrouw Bikker. En ik weet dat onze Sarah Dobber samen met mevrouw Bikker heeft gewerkt aan bezuinigingen op de zorg, op de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg, langdurige GGZ van tafel krijgen. Dat heeft de oppositie gedaan. En dat vind ik een stuk constructiever dan dit kabinet, wat voornamelijk afbraakplannen heeft. En dat ik ook partijen zie die, ja, toch een beetje tegen die macht aan willen schuren en meewerken aan die afbraak. En het daardoor zeggen, ja, daar wordt het een beetje minder slecht van. Maar dat is geen vooruitgang voor mensen. En dan kun je zeggen, ja, dan valt een kabinet. Ik ben er niet voor dat het kabinet valt. Maar ik zie wel dat in de samenleving het vertrouwen afneemt, terwijl het kabinet hier in Den Haag vrienden aan het zoeken is.
0: Mevrouw Bikker, je zou ook kunnen zeggen, je kan tegenstemmen, maar je kan ook onderhandelen. Want dat is natuurlijk de ruimte die er voor de oppositie is in deze constructie. Wat is eigenlijk het handigste om te doen?
2: Ja, wat ik heel belangrijk vind. Kijk, ik herken eigenlijk beide collega's, grappig genoeg. Dat zou je misschien van tevoren niet verwachten. Maar ik ben heel erg van, ik wil constructief zijn. Want dit land, alle 150 Kamerleden hebben de verantwoordelijkheid dat er goed gezorgd wordt voor dit land. Van welke partij je ook bent. En als ChristenUnie vind ik dat heel belangrijk. En voor mij werkt het dan zo dat ik bij een nieuw kabinet heb ik gekeken naar hun plannen. En op een aantal punten ben ik het er niet mee eens. En dat heb ik ze vanaf het begin laten weten. Neem bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg. En daar zei het kabinet, nou, we hebben u gehoord, we komen hierop terug. En vervolgens kwamen ze erop terug met, ja, we denken toch wel dat het een goed idee is om te bezuinigen op de gehandicaptenzorg. Ja, dan heeft u mij misschien gehoord, maar u heeft er geen bal mee gedaan. Nou, dan ga je daar een poosje het gesprek over aan. Als er dan niks op gebeurt, dan vind ik het tijd om een streep te trekken. En dan hebben we een motie, en die is ook gesteund door allebei de collega's hier en door de hele oppositie ingediend. Inderdaad, met collega Dobber, maar ook met collega Diederik van Dijk opgetrokken om te zeggen, bezuinig nou niet op de allerkwetsbaarste op het moment dat je extra geld nodig hebt. Ga dat maar ergens anders zoeken.
0: En toen werd u de vrouw van 500 miljoen genoemd.
2: Ja, nou, dat is aardig, maar het gaat natuurlijk om de mensen die hierdoor geholpen zijn, want daar doen we het voor.
0: Maar dat is dan toch gelukt om die 500 ja. miljoen van de bezuiniging af te halen?
2: Dat klopt. Door de oppositie te verenigen, dat lukt ook niet elke dag, want je ziet ook geregeld dat partijen dan toch andere afwegingen maken. Dus ook dat is hard werken. Maar vervolgens vind ik ook dat je het gesprek moet voeren met het kabinet. En hoe gaan we nu wel vooruitkomen? En daarin, waar ik me dan zorgen over maak, is dat het kabinet geen eenheid is. Dus dat ik telkens zie dat ook in het kabinet men het onderling niet eens is. En dat is wel echt iets waar ze de komende zomer aan moeten gaan werken. Want het is voor mij ook lastig om het te verhouden tot een telkens wisselend schaakbord of verzin een andere vergelijking.
0: Maar je zou kunnen zeggen dat is in jullie voordeel als er verdeeldheid in het kabinet is, want daar kan je dan gebruik van maken.
2: Ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen verdeel en heers. Dat is dan misschien met gehandicaptenzorg in die zin op een goede manier voor deze mensen gelukt. Maar als we kijken naar de grote vraagstukken in ons land, neem de woningbouw of neem de sociale zekerheid, dan is het natuurlijk van belang dat daar ook een gezamenlijkheid in ontstaat die breder is dan 76 zetels. En wat ik nu te vaak zie, is dat het kabinet van 66 zetels nou niet eens de rekensom goed maakt. Nou, dat moet wel snel veranderen. Ik geloof dat collega Stoffer daar onlangs ook nog eens opmerkingen over maakte van ga maar eens leren tellen. Wij bij de oppositie kunnen goed tellen. En dat blijven we ook doen. Maar voor mij altijd met het oogmerk dat dit land ervan opknapt dat we wel meer huizen gaan bouwen die betaalbaar zijn voor mensen. Dat gezinnen de rekening kunnen betalen. Daar maak ik me zorgen om bij de plannen van dit kabinet. Maar altijd in het bewustzijn, ik wil het stapje vooruit zetten. Ik wil dat we oplossingen gaan krijgen in plaats van nieuwe verkiezingen.
0: Nou zei u, de oppositie laat zich makkelijk verdelen. Meneer Stoffers, dat is natuurlijk wel een terecht punt, want de ene keer gaat het over pro, de andere keer over ja 21. Dit is een soort verdeeldheid over links of over rechts. Maar zelden zie ik eigenlijk dat het lukt om een front dat wat breder is op te bouwen. Hoe kijkt u daar tegenaan?
3: Misschien wel aardig, hè? Ik heb vanochtend, want we hadden het net over hoe gaat dat vandaag. Ik had de openingszet vandaag. Ik heb een motie ingediend samen met pro om onze nationale onderwijscollectie te sparen. Daar heb ik een stevig gevecht met de coalitie. En dan zie je, daar wordt nu een breed front getrokken. We hebben telkens als D66 zat er oorspronkelijk ook bij, maar die heeft ook wat moeite. Maar met pro samen trekken op. Ja, er zijn meer voorbeelden waar we...
0: Maar dan zie je dat effectief samen is.
3: Het kan wel.
0: Ja, maar gebeurt dat te weinig? Laat de oppositie zich te veel verdelen?
3: Nou, ik denk dat misschien af en toe een beetje, maar het is ook met elkaar ook zoeken naar van hoe doe je dit, hè? En als je als oppositie constant alleen maar de vuist maakt naar het kabinet van wij zullen even laten zien wat er moet gebeuren. Ja, ik weet niet of dat helemaal werkt. En je hebt ideologisch natuurlijk gewoon verschillen. Laten we wel helder zijn, de belangrijke punten voor de SGP zijn andere punten dan belangrijk zijn voor pro. Ik heb altijd rode lijnen getrokken op medische ethiek, op de vrijheid van onderwijs. Dat zijn voor ons ononderhandelbare zaken. Daar gaan wij totaal niets op doen. En voor de rest een heleboel zaken, denk je, ja, daar hebben we idealen, die willen we ook graag best wel waarmaken, maar dan kijken we natuurlijk altijd in een bepaalde gradatie. Nou, in die idealen denk ik dat we elkaar misschien als oppositie nog wat meer kunnen vinden. Die gehandicaptenzorg is wel een goed voorbeeld. Daar is het denk ik toch gelukt om dat men inzag van ja, dit werkt niet.
1: We hebben het nu steeds over politiek als een soort spel van meerderheden, oppositie, coalitie. Maar er zit iets onder en wat bij dit minderheidskabinet, maar ook het vorige kabinet, een veel groter probleem is. En dat is het neoliberale gedachtegoed. En dan kunnen we het gaan hebben over wie in de oppositie wel dit minderheidskabinet aan de meerderheid helpt. Maar als deze coalitie geen visie heeft op de samenleving die weggaat bij het neoliberalisme en die echt problemen wil oplossen, dan zal het pappen en nat houden worden. En dan zullen mensen het vertrouwen ook in de politiek verliezen, omdat ze zien dat de politiek geen grip op problemen heeft. En dat zie ik op dit moment steeds gebeuren.
0: Dat
1: zie ik nu weer.
0: Dat is eigenlijk ook de vraag of je zuiver blijft naar je achterban toe. Of dat je gaat praten en water bij de wijn gaat doen. Nu komt Prinsjesdag eraan, hè, september. Ze hebben nog geen meerderheid voor alle plannen. En ze hebben eigenlijk gezegd dat gaan we gaandeweg richting september zoeken. Dat wordt wel een spannend procedé.
2: Ja, ook omdat voor je het weet denken ze dat ze van deelbegrotingje naar deelbegrotingje kunnen huppelen. Terwijl als er stelselmatig dingen toch echt scheef groeien, dan zal de oppositie daar de vinger bij leggen. Ik in ieder geval wel. En ik maak me bijvoorbeeld echt zorgen over die sociale zekerheid. Hoe te makkelijk de rekening wordt gelegd bij mensen die al keihard gewerkt hebben, maar die pech hebben in het leven. Dan ja, dat moet schuiven. En dat zal van het kabinet echt nog wat vragen, want daar in die mindset zit men niet als men van begroting naar begroting wil huppelen. Daar is iets stevigers voor nodig. En dat die waarschuwing, ik ben vorige week op gesprek geweest, heb ik ook gegeven. En ook gezegd, in alle rust en bescheidenheid, er zijn heel veel partijen met wie jullie zaken kunnen doen. Maar trek ze om tafel en maak ook beslissingen die op de lange termijn goed zijn voor ons land. En ga niet zitten rommelen van begroting naar begroting. En dan ook nog eens in de Eerste Kamer proberen er weer wat bij te rommelen. Maar ik ben best bereid te praten. Want ik vind dat ons land eindelijk eens bestuurd moet worden in plaats van verkiezing naar verkiezing.
1: En ik denk dat het echt wel een taak ook voor de oppositie nu is. Hè. Ik gaf net forse kritiek op eigenlijk de visieloosheid van het kabinet over hoe ze problemen willen aanpakken. Laten we even stikstofproblematiek nemen. Er zijn wel middelen, er zijn wel maatregelen. Maar hoe ze nou met de toekomst van landbouw om willen gaan, dat is niet duidelijk. Wat ik dan taak ook van de SP vind, is daar een plan voor te maken en een publiek debat ook open te trekken daarover. En ik zie dat dat niet gebeurt vanuit het kabinet. En dat verbaast me niet als je D66, CDA en VVD vrij kort in een hok stopt.
0: Maar zou juist zo'n stikstofdossier bijvoorbeeld zich niet lenen voor een gezamenlijke strategie van de oppositie?
1: Ja, ik weet niet, de ene oppositiepartij is de andere niet.
0: Maar hier kan je toch kijken hoe de anderen staan en wat een strategie zou zijn.
2: Je ziet natuurlijk wel dat er een middenkabinet is. Hè? En dan heb je dus verschillende flanken waarbij de een het ene belangswaarde weegt. Kijk, een BBB maakt dan hele andere keuzes dan een Partij voor de Dieren. Dat kunt u zich voorstellen.
0: Die gaan elkaar toch niet vinden?
2: Dat lijkt me wel een vrij ingewikkelde in ieder geval. Maar goed, dat is, ik denk ook dat voor collega Stoffer dat idem dito geldt. Dat je ook aan het zoeken bent van hey, op welke momenten stap je wel in. En op welke momenten zeg je ja, als jullie dit kiezen, dan is dat niet met mij.
0: Wat is eigenlijk het ritueel als het straks voorbij is, dit seizoen? Als de vergadering zo meteen wordt afgesloten. Hoort er nog een ritueel bij? Of een barbecue? Of een meteen naar huis? Of een boekverbranding? Wat doen jullie dan?
3: Nou, volgens mij is er altijd een feest in Nieuwspoort. Daar gaan wij als SGP is nooit naartoe. Daar voelen we ons niet zo thuis. Okay. Dus mij is het wel heel simpel.
1: Ik eerlijk gezegd ook niet.
2: Nee, u heeft hier wel het college van mensen die niet naar dat feest gaan. Maar onder
0: jullie zijn niet de feestvarkens.
1: Nee, dat wel. Ho, ho, ho, ho, ho.
0: Nee, niet daar.
2: Wat wel leuk is, ook voor de luisteraars. Als je de stemmingen hebt, dan hoor je in dit huidige gebouw al de beat van Nieuwspoort aanzwellen. Dus je hoort ook al wel dat allerlei medewerkers die de stemmingslijst hebben ingevuld, die zijn al vertrokken. Wat wij altijd doen met onze fractie is dat we ook wel even, we gaan zo gezellig met elkaar eten. En dan bedank ik ook alle medewerkers nog voor de stemmingen uit, zodat iedereen die wil op een christelijk tijdstip thuis kan komen. En dan die Kamerleden redden zich wel.
0: Ik dank jullie alle drie. Mirjam Bikker, Jimmy Dijk en Chris Stoffer. Dank.

0: Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. 475 goudstaven, 22.000 gouden munten. Huidige straatwaarde 120 miljoen euro. Kan je dat zomaar uit een gebouw weghalen zonder dat iemand dat doorheeft? Ja, kennelijk. In 2018 is dat dan gebeurd. Tjeerd K. en Thomas B. pleegden de grootste goudroof van de eeuw. En een jaar later werd het pas ontdekt. In de rechtszaak gaan morgen de rechters een schouw plegen en de officier van justitie. Ze gaan naar de plaats delict om te kijken waar het gebeurd is en hoe dat ongeveer gegaan moet zijn. Julia Bokdam van het AD dook in deze zaak. Hartelijk welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, ik denk al dat de perfecte misdaad, die kennen wij niet, want die komt nooit aan het licht. En deze komt aardig in de buurt.
1: Zo klinkt het wel, hè? Bijna perfect, als je dit zo hoort. Ja.
0: Zo'n hoeveelheid goud, dat is ook in gewicht reusachtig.
1: Ja, 1100 kilo, dus dat is ongeveer het gewicht van een kleine personenauto wat daar het pand uit is gesmokkeld.
0: Dus dat moet op een bepaalde manier gebeurd zijn en niemand opgevallen?
1: Ja, in het scenario van de politie is het op meerdere dagen is dat gebeurd. En eigenlijk met een soort grote wisseltruc, om het even zo te zeggen. Dus dat goud, de gouden munten en de goudstaven, of de goudbaren moet ik eigenlijk zeggen, van een kilo, dus ter grootte van een mobieltje, die zitten in boksen. Dat goud is uit de boksen gehaald, vermoedelijk. En omgewisseld voor een soort lode balletjes met een soort slijmachtige substantie om het gewicht van het goud na te bootsen. En vervolgens zijn die boksen teruggezet en is dus het goud het pand uitgesmokkeld.
0: En daar in die veilige kluis lagen dan die lode balletjes met die siliconenkit ertussen. Welke stomste fout hebben ze gemaakt?
1: Ja, wat je op een gegeven moment, dus wat we al zeiden, het lijkt bijna perfect. Maar op een gegeven moment, als als de politie die boksen eigenlijk doorzoekt, dan komen ze erachter dat in een van die boksen, midden in eigenlijk die blauwe substantie, zit een vingerafdruk. Wat is daar, of eigenlijk de contouren van de vingerafdruk moet ik zeggen. Ja, wat is daar nou gebeurd? Vermoedelijk heeft een van de daders de vinger eigenlijk in die blauwe substantie gestoken om eigenlijk te voelen of het al uitgehaald was. Dus eigenlijk midden in die smurrie zitten contouren van een vingerafdruk. En dat kan alleen een daderspoor zijn, want er is geen andere mogelijkheid waarom daar een vingerafdruk zit.
0: Dat is een tamelijk stomme fout natuurlijk. Het is een bedrijf dat aanbiedt om opslag te geven. Ze zeggen dat ze heel erg veilig zijn. Een heel rijke man die heeft heel veel goud en die slaat dat daar op. Maar die wil het op een zeker ogenblik verkopen. Dan is het 2019 en komt hij erachter dat het goud weg is.
1: Ja. Ja, dus inderdaad, het is een bedrijf wat zowel de inkoop van goud deed als de opslag regelde. En als je ook naar de website van destijds kijkt, dus in 2015 zijn ze verhuisd naar het pand. Het voormalig bankgebouw, jarenlang lagen daar de reserves van de Hollandse BankUnie. En op een gegeven moment is Stof Hazel daar dus ingekomen. En zij schermden ook met de best beveiligde kluis van Nederland, onmogelijk om ongezien binnen te komen. Overal hingen camera's, we zijn op steenworp afstand van het politiebureau. Strengst beveiligd. Dus dat straalde betrouwbaarheid uit. En honderden mensen sloegen daar dus hun meest kostbare bezittingen op. Zo ook een vermogende ondernemer die goud inkocht en dus bij ze liet opslaan. En op enig moment dacht, ik wil dat verkopen, want dit is een goed moment. De goudprijs stijgt, ik wil dat verkopen. En de eerste keren ging dat goed. Dus zij regelde ook het transport. Nou, dat werd keurig afgeleverd. Daar zat ook goud in. Maar bij de laatste deal ging het plotseling mis. Want er bleek geen goud in die boksen te zitten. Zij kregen toch wel een verontrustend signaal. Dus op een gegeven moment wordt die ondernemer erbij gehaald om samen met een gerechtsdeurwaarder, een paar medewerkers van het bedrijf en een advocaat zich eigenlijk te verzamelen rond die kluiskasten was het dan. Het grootste formaat kluiskast huurde hij in kluiskamer 710. Ja, en daar gingen één voor één die boksen open. En toen bleek, een oktoberdag in 2019, dat er helemaal geen goud meer in die boksen zat, maar lode balletjes in een soort blauwe slijmachtige substantie. En een deel van de boksen werd geopend en een ander deel werd gewogen, maar nergens zat meer goud in.
0: Ze gaan ervan uit dat de eigenaren van het bedrijf, Toffe Hazel, dat die het gedaan hebben. die zijn ook voortvluchtig. Eentje is opgepakt in Dubai en zit daar nog altijd vast, maar wordt niet uitgeleverd, klopt dat?
1: Nee, nee, ze zijn beide, niemand zit vast.
0: Dus
1: nee.
0: Ze zijn nog altijd voortvluchtig en niet bekend waar ze zijn?
1: Nee.
0: En ook niet bekend waar dat goud is.
1: Nee, ja, dat zijn een van de dat zijn eigenlijk denk ik de twee meest prangende vragen die er nog zijn. Waar zijn de verdachten en waar is het goud? Op een gegeven moment is er er is aangifte gedaan. Op een gegeven moment vulde ook de Koolsingel, een van de drukste straten in Rotterdam, vult zich met zwapenwapen de agenten. Er worden overal vinden de doorzoekingen plaats. Maar heel snel concludeert de politie: hey, er zijn nergens sporen van braak. Er is geen ondergrondse tunnel of noem maar op. Dus dit moet wel een inside job zijn. En als er overal dan doorzoekingen plaatsvinden, dan vinden uitgerekend bij de woningen van de voormalig eigenaar en oprichters, die zijn er niet. En het huis van Tjeerd K, daar lijkt het zelfs alsof ze hals over kop vertrokken zijn, concludeert de politie. Want pannen staan nog met etensresten op het aanrecht. Speelgoed van kinderen ligt in de woonkamer. De tuin, want ze hebben een jaar geleden de woning gekocht. Die tuin zou worden opgeknapt. Alles ligt overhoop. Ja, en zij zijn op dat moment naar Dubai vertrokken.
0: Maar dan heb je wel heel veel liefde voor dat geld of voor dat goud, want je bent de rest van je leven voortvluchtig waar je ook bent. Maar je bent daar wel rijk ergens waar je bent. Wat gaan ze morgen doen, zo'n schouw? Hoe ziet dat eruit? Dan gaan ze op die plek kijken hoe dat gegaan moet zijn?
1: Ja, morgen gaan eigenlijk de rechters die nemen eigenlijk een kijkje in de kluisruimte. En wat er dan eigenlijk gebeurt is, dan wordt eigenlijk de vermoedelijke route van hoe het goud het pand uitgesmokkeld is, dat wordt eigenlijk onder andere nagelopen. Dus het vermoedelijke scenario is, waar het Openbaar Ministerie rekening mee houdt, is dat het goud uit de boksen is gegaan en dat het in een soort klusruimte, dat het daar omgewisseld is. Dus goud uit, lode balletjes erin. Ze zouden ook met een goederenlift zijn gegaan, vervolgens het pand uit. Ja, en daar wordt morgen naar gekeken van welke route moet het goud dan hebben afgelegd.
0: Ik zou de filmrechten alvast proberen te claimen en te verkopen, want hier zit een film in. Julia Bok dan, dankjewel van het AD over de goudroof en de schouw van morgen. Dit was het oog voor vandaag. Morgen is er weer een oog en voor nu een hele goede nacht. Dauert eine Zigarette.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van

0: proef hoe lekker bio smaakt. Nederman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met... eboekhouden.nl.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je...
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
5: Het weer tot slot.
4: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee.

0: Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.